0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Varen. Jasper Schrijvers.
2: Unite. Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Welk liedje kan ik voor je draaien? Dat kun je nu sturen via de NPO Luisterapp. Is dit Bruno Mars?

Better of Alone hoorde je bij 3FM. Een hele goede nacht. Je bent met 3FM, mijn naam is Jasper en hopelijk gaat hij een beetje lekker. Je kan met me appen via de NPO Live app. Kun je even een berichtje sturen, vind ik hartstikke gezellig. Zo zie ik al in de NPO Live app Martine, die zit aan een, een rock'n'roll radler 0.0. Lekker, proost. Pleude die is net thuis van een avondje stappen en eet een dikke vette kapsalon. Lekker. En Marijke die is aan het werk op de pomp. Hoe je er ook bij zit, wat je ook aan het doen bent. Je kan nu even je telefoon pakken, want zometeen gaan wij het spannendste spelletje van de nacht spelen. Namelijk Russisch Roulette Request. Het is heel simpel, ik maak een afspeellijst. Daar staat 9 keer jouw request in. En 1 keer staat daar een Rutger van Barneveld in met... ik wil de zon zien zakken in de zee. Gisteren hebben we dat ook gespeeld. Toen ging het grandioos mis. Tijd om te shuffelen. Zou jij voor mij het aftelwerk kunnen doen? En dan mag je van 3 naar...

0: kut.
1: Die jongen is
0: ook
1: jaren mee bezig geweest.
0: Dat is waar, ja. Rutger van Barneveld.
2: Ah, gisteren ging het helemaal fout. Laten we even zorgen dat het zo meteen goed gaat. Vraag nu je plaat aan via de NPR Luister-app. Of je kan me bellen. Mijn telefoonnummer is 0909-1336. Kom maar door met je request. Ben benieuwd.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran bij 3FM. Je hoorde Repeat It. Met zometeen, ik hoop het niet, maar heel misschien wel, hoor je dit liedje van Rutger van Barneveld.
1: Ik wil de zon zien zakken.
2: Roulette request.
0: Tijd voor het allerspannendste spelletje van de nacht. We spelen Russisch roulette request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer Rutger van Barneveld met zon zien zakken in de zee. Gaan we kijken, gaan we shuffelen en hopen wij op de request. In dit geval komt die van Femke. Een hele goede nacht, Femke.
3: Hallo,
0: goeienacht. Waarom ben je nog wakker?
3: Ik ben onderweg naar de stad om vriendinnen op te halen.
0: Oh, wat ben jij
3: lief. Ik heb even lekker rustig aan.
0: Wat ben jij een lieve vriendin, zeg, dat je dat doet. Dus je bent, ja. Dus je had zelf gewoon eerst gewoon een rustig avondje gewoon thuis. En vriendinnen van jou zijn in de stad. En je dacht van, nou, die ga ik wel even ophalen.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, ik wens iedereen een vriendin zoals jij bent. Wat leuk en lief.
3: Dat is lief, dankjewel.
0: Is het, moet je ver rijden?
3: Nee, het is nog een paar minuutjes.
0: Oh, oké. En dan krijg je straks allemaal dronken meiden in je auto.
3: Ja.
0: Oké.
3: En ik denk dat deze banger wel gebruiken.
0: Ja, die kunnen wel een fijn liedje gebruiken. Want je hebt Thijs Bootjes aangevraagd. Ja. Want die heb je gezien op Down the Rabbit Hole.
3: Jazeker.
0: Ik moet zeggen, ik was ook op Down the Rabbit Hole. Hij stond toch niet op de line-up van het festival, toch?
3: Nee, maar ik denk dat Down the Rabbit Hole wel het festival is om juist leuke muziek en, te ontdekken en kleine sidequests te doen.
0: Ja, want leg even uit, wat gebeurde daar op het terrein?
3: Dat was zondagmiddag.
0: Mm-hmm.
3: En zeg ik dat goed? Ja, zondagmiddag. Bij de stand van een bank die, ik weet niet wat ik mag zeggen, maar die daar een deel van de financiën doet van Down the Rabbit Hole. En yeah. die hadden een eigen podium en daar stond Thijs Boontjes even alle bangers erdoorheen te gooien.
0: Zo, maar ik had FOMO, want ik was, dit was volgens mij tussen IJsland, waar ik bij was, en Loyal Carner. En ik dacht van, nou, ik moet even bijkomen. Maar ik zat daar, ik kon daar in de verte, zag ik het echt helemaal losgaan. En ik vroeg me af, wat is daar aan de hand? En later kwam ik er dus achter dat het Thijs Bootjes was, die volgens mij heel die stage in de fik heeft gestoken.
3: Ja, was ja dit, dat zei ik wel precies wat er gebeurd is.
0: Ja, was dit ook het hoogtepunt voor jou van het festival? Of?
3: Nee, dan moet ik toch wel zeggen dat IJsland ook een hoogtepunt was.
0: Oh, dat heb je ook gezien. Oké, okay, vet.
3: Ja.
0: En ben je al een beetje bijgekomen van het festival? Want ik weet niet, ik ben echt vandaag pas weer voor het eerst dat ik een beetje fresh ben en me goed voel.
3: Ja, ik zit denk ik wel op dezelfde lijn als jij ongeveer.
0: Oké. Okay. Ja, nou, fijn in ieder geval dat we ons weer goed voelen. En hopelijk kunnen we dat goede gevoel vasthouden en gaan we even Thijs Bootjes op 3FM draaien. Het is geen zekerheid. We spelen namelijk Russisch roulette request. Het is een grote gok. Dus we gaan even shuffelen.
3: Yes, let's go.
0: In 3, 2 en 1. Ja! Lekker zeg. Even terug naar het moment op Down the Rabbit Hole. Hey, fijne nacht. En de groeten aan je vriendinnen.
3: Yes.

Dennis Gdelen bij 3FM. Je hoort dat little by little. Hey, vanaf wanneer mag je zeggen dat je een relatie hebt? Over die vraag wil ik zo meteen even met je filosoferen. En je mening, die mag je zeker niet voor je houden.

0: Foster, the people pumped up kicks bij 3FM. Hey, vanaf wanneer mag je eigenlijk zeggen dat je een relatie hebt? Is dat na 3 dates, een weekendje weg, of pas als je het officieel vraagt: wil je verkering? Ik kwam deze week een filmpje tegen op Instagram en nou, ik voelde me persoonlijk aangevallen. Moet je even luisteren.
1: Dit is mijn grote ergernis. Is mensen die gewoon alles doen wat lijkt op een relatie. De hele tijd daten, samen slapen, whatever. Maar als je dan zegt van, hey, hoe is het met je vriend? Ja, het is niet mijn vriend, hè?
2: Ja.
1: Wij daten. Mensen gaan naar Australië.
2: Ja.
1: Zijn ze aan het daten. Nou, even normaal.
2: Een jaar lang op reis
1: ja,
2: met elkaar.
1: Precies. Ja. Je bent er gewoon al jaren
2: mee. Of ze moeten gewoon geen seks hebben gehad.
1: Ja, maar geloof jij dat?
0: Ja, au. Even de stand van zaken. Ik date nu 9 maanden met hetzelfde meisje. We zien elkaar zo'n 2, soms 3 keer per week. We slapen bij elkaar. We zijn een weekend samen naar Brugge geweest. Ik heb haar ouders ontmoet. Sterker nog, ik stond gewoon op de verjaardag van haar moeder met een blokje kaas in mijn hand, alsof ik er al jaren was. Maar officieel is er nog geen relatie. We zijn aan het daten. En ja, dat is eigenlijk best wel fascinerend, want ja, in die tijd dat wij nog aan het daten zijn, hadden we ook gewoon een baby kunnen krijgen. En ja, heel eerlijk, ik ben er zelf gewoon oké mee, want ik vind het gewoon fijn om lekker rustig aan te doen. Maar misschien voor de buitenwereld is het dan een beetje raar. En ik dacht, nou, dat kan ik oplossen. Ik ga mijn liefdesleven vandaag in jouw handen stoppen. Ik druk zo meteen op enter. Dan verschijnt er in de poll, in de NPO Luister app een poll. En dan kun jij mijn liefdesleven gaan bepalen. De vraag aan jou is: heb ik A, een relatie, of B, ben ik nog aan het daten? Ik leg het gewoon even in jouw handen, want mensen worden er gek van. A, Jasper heeft een relatie, of B, Jasper is nog aan het daten. En ik beloof je, ik

0: Anouk bij 3FM, Nobody's Wife. Mijn lot ligt in jouw handen. Ik ben nu zo'n 9 maanden aan het daten en gisteren zat ik te scrollen en kwam ik dit filmpje tegen.
1: Dit is mijn grote ergernis. Is mensen die gewoon alles doen wat lijkt op een relatie. De hele tijd daten, samen slapen, whatever. Maar als je dan zegt van, hey, hoe is het met je vriend? Ja, het is niet mijn vriend, hè?
2: Ja. Nee.
1: Wij daten. Mensen gaan naar Australië. Ja. Zijn ze aan het daten. Doe even normaal.
2: Jaarlang op reis met elkaar.
1: Precies. Ja. Je bent er gewoon al jaren.
2: Of ze moeten gewoon geen seks hebben gehad.
1: Ja, maar geloof jij dat?
0: Ja, echt een keiharde aanval op mijn liefdesleven. Ik ben namelijk al zo'n 9 maanden aan het daten. Dus ik dacht, jij moet me even helpen. Jij bepaalt mijn liefdesleven. Via de NPO Luister-app kan je stemmen. Dat kan nog steeds via de poll. En dan kun je antwoorden of ik ben aan het daten nog steeds, of ik heb gewoon een relatie, gewoon in praktijk. De uitkomst is bindend. Je kan nog steeds laten weten via de NPO Luister-app. Hey Jeroen, goeienacht.
3: Goeienacht.
0: Ik schrok een beetje van jouw appje, moet ik zeggen.
3: Waarom?
0: Nou, het was wel klare taal. Ik lees even voor. Je bent gewoon een bange, slappe lul dat je haar nog niet gevraagd hebt.
3: Ja, want je zit al vanaf het begin al. Ik ben zo verliefd en zij op mij. En daar blijft het ook bij.
0: Ja, dus jij vindt me een slappe, bange lul.
3: Ja. Ja. Je belt er gewoon nu op en je vraagt er gewoon.
0: Dat kan je vertellen. Volgens mij is ze nu aan het slapen. En ik hoop het in ieder geval. Maar het kan toch ook zijn dat het wat ingewikkelder ligt dan dat. Zeg maar, van dat je elkaar
3: waarom moet het ingewikkeld zijn?
0: Ja, nou, gewoon dat je elkaar leuk vindt. Maar ja, je weet het ook verder niet. Hè? Je bent gewoon het verder aan het onderzoeken. Ja,
3: als je het niet vraagt, dan weet je het niet.
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, ik weet niet, ik heb gewoon, misschien dat ik gewoon een ongelofelijke Gen Z'er ben. Je wil uiteindelijk gewoon toch met de liefde van je leven eindigen.
3: Ja, maar als je niet weet of zij ook de liefde van haar leven is. Ja. Dat jij er bent.
0: Heb jij een relatie, Jeroen?
3: Ja, 34 jaar nu.
0: 34 jaar. Hoe is het bij jou gegaan dan?
3: We werken samen, hetzelfde bedrijf.
0: Oké, en heb je beter op je knieën gegaan en heb je haar verkering gevraagd? Moet ik het zo een beetje voor me zien?
3: Nou, nog niet op mijn knieën, maar het heeft 2 maanden geduurd of zo.
0: Oké, na 2 maanden. En toen heb je dus inderdaad gevraagd van, hey, wil je met mijn verkering?
3: Zoiets, ja.
0: Oké, nou wat lief. Goed, je kan stemmen via de NPO Luister-app of ik een relatie heb of niet. De stemmen, die zijn geteld. Wat denk jij, Roem, wat de meeste mensen hebben gestemd? Denk jij dat de mensen denken dat ik een relatie heb of dat ik aan het daten ben?
3: Dat denk ik wel, ja.
0: Oké, het is bindend advies, dus bij deze, mocht ik nu een relatie hebben, dan heb ik ook daadwerkelijk een relatie. De stemmen zijn geteld en... Ja, Jeroen, je verwacht het niet. Ik heb een relatie.
3: Ja, nou,
0: vertel
3: je haar al
0: even. Oké, nou, ik heb bij deze dus een relatie.
3: Ja, heel goed.
0: Nou, dankjewel.
3: En, heel goed.
0: Vind je me nog steeds een bange, slappe lul dan?
3: Nou ja, je hebt me nog steeds niet gevraagd. Dus zolang je niet gevraagd hebt, blijf je zo.
0: Ja, dus je vindt me nog steeds een bange, slappe lul.
3: Ja.
0: Hey, lekker. Van je luisteraars moet je het hebben.
3: Daarom.
0: Fijne nacht, Jeroen.
3: Zelfde.

bij 3FM. Hey, elke artiest begint in omstandigheden die misschien niet zo fijn zijn, maar Bebe Rexha heeft er een trauma aan overgehouden. Toen zij net begon had ze nog geen studio, maar nam ze op in het appartement van haar producer. Nou, er was totaal geen geluidsisolatie, dus ja, bedacht haar producer een oplossing. Hij zette gewoon een eigen matras tegen de muur aan. Alleen, ja, niks mis mee zou je denken. Totdat ze dat matras zag, vol met vlekken en... Ja, ze keken naar haar en ze werd er een beetje ontoepasselijk van. Maar ja, je weet ook niet wat voor vlekken het zijn. Hè? Bloedvlekken, pisvlekken, spermavlekken. Nou, in ieder geval, al die vlekken hebben wel geleid tot heel veel hits. Bebe Rexha hoor je nu bij 3FM samen met Fadeless. Dit is New Religion.

0: FM. Hoor de nieuwste Woden Boys en ook Sophie Ellis Baxter.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Hier in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon. En maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Je bent bij 3FM, de allermooiste nacht van de week. Met zometeen de Bouwsta Magnetic. Maar eerst The Magician en Years and Years. Dit is

FM. Je hoorde Magnetic. Hey, soms besef je pas maanden later hoeveel je eigenlijk hebt meegemaakt. Thomas van der Wand van Wooden Boys, die had een relatiebreuk, een ooroperatie. En daarna stond hij alweer midden in de drukte van de festivalzomer. Pas later viel het kwartje, dat werd inspiratie voor hun nieuwe single. En geen zwaarmoedig nummer natuurlijk, gewoon zoals je het kent. Ah, vol gitaren, energiek en emotie.

0: van de dancefloor. Soms vergeet je heel even dat je op een festival bent. Vorige week, Down the Rabbit Hole, zondagavond 19:30 was zo'n moment. Ik had misschien 8 uur geslapen, verdeeld over 3 dagen. Koppijn, maar helemaal vooraan stond ik daar met mijn beste vrienden. En precies op dat moment brak de zon door en je zag dat gouden licht net vooraf, voordat de zon onderging. En het werd stil. Niet een beetje stil, maar echt festivalstil. 10.000 mensen die even niks riepen, niks filmden en alleen maar luisterden. Want Loyal Carner stond op het podium. Hij zong over hoe onzeker hij soms is, over vader zijn en ja, je zag echt aan zijn gezicht dat hij voelde dat er wat gebeurde. Af en toe keek hij zo het publiek in en toen en moest hij zo glimlachen alsof hij ook dacht van ja, dit moment vergeet ik nooit meer. Loyal Carner kreeg het publiek stil. Het was misschien wel het mooiste optreden van het weekend. Je hoort hem nu bij 3FM, Loyal Carner. Dit is Otto Lengi.
1: I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mom if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke and told

0: telefoon en zijn situatieschip. Je hoorde de enige bij 3FM. En je maakt kans op een 3FM fanpakket. Daar hoef je alleen maar je mond voor te houden. We spelen Zeg je niets, dan win je iets. Ellen, met Jasper van 3FM.
1: Hallo, goeienacht.
0: Hallo, je zit in het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio. Zeg je niet, dan win je iets.
1: Zeg je niet, dan win je. Dat ken ik niet. Vertel eens wat het is.
0: Je hebt zojuist verloren.
1: Zeg je niet, dan win je.
0: Echt wel?
1: Ja, shit.
0: Ja, sorry, dan had je niks moeten zeggen. Het spelletje heet Zeg je niets, dan win je iets. Jij zegt iets, dus je wint niets. Zo werkt het.

Ideas bij 3FM. Juste Jackstyle en John. You're the turn light off. Hey, welk liedje kan ik voor je draaien? Waar heb jij zin in op deze vrijdagnacht? Of misschien is het al voor jou een zaterdagochtend. La-

0: heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Bij 3FM. Hele goede nacht. Het is Jasper Schrijvers hier met de laatste uurtjes van je vrijdagnacht. Zometeen is het alweer zaterdagochtend. Maar samen beleven we hem goed. Laat vooral even van je horen in de NPO Live app hoe je gaat. Sarah die zegt, ik moet nog 12 uur de auto zitten omdat ik op vakantie ga. En ik ben best wel moe. Heb je even een harde tune voor me? Ga ik voor je regelen. Deze moet je wel energie geven. DJ Sean nu bij 3FM.

0: De hoofdstad van Nederland is niet Amsterdam. De hoofdstad van Nederland is Den Haag. Tenzij, in ieder geval als je het hebt over muziek... want ja, eigenlijk alle grote bands, artiesten en DJ's komen uit Den Haag. Bijvoorbeeld de mannen van Goldband. Anouk komt er vandaan. Somjeu komt uit Den Haag. En zo zijn er veel meer artiesten. En er zijn nieuwe talenten die je zeker in de gaten moet houden. Het zijn de Boys van Flair. En ze zijn vorige week benoemd tot 3FM Talent. En deze week hebben zij de mega hit.
1: 3FM. Mega hit.

met Imagine Dragons on top of the world. Een hele goede morgen. Zometeen zit hij voor je klaar. Niet alleen maar met de allermeeste muziek van heel de wereld.

0: NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerste nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Anan Verboom.
2: Goedemorgen. Wakker worden met heel veel van je favoriete muziek zo in de ochtend. Somber zometeen. Homewrecker komt eraan. En eerst Calvin Harris en John Newman bij 3FM. Dit is Blame.

Hey, ik ga misschien nu een beetje een rare vergelijking maken, hoor. Maar ik vind dus Somber, die je net hoorde, dat vind ik hem een beetje de Amerikaanse Roxy Dekker. Nou, ik zal hem even uitleggen, hoor. Mocht je nou denken, wat zegt die jongen nou weer? Nee, Roxy Dekker, die is 21 jaar. Die scoorde vanuit ons perspectief dan, hè, ineens zomaar een hit uit het niks. Kreeg mega veel fans en die brak echt razendsnel door. Somber, die heeft een beetje datzelfde. Ook 21 jaar, brak ook zo'n 2 jaar geleden door, net als Roxy Dekker. En ook hij weet heel goed hoe die concertzalen moet uitverkopen. Ik zag dat hij in Australië een concert met 30.000 tickets heeft uitverkocht. Binnen 1 minuut. 500 kaarten per seconde, zei dat. Snap je die vergelijking als ik dat zeg? Somber, beetje de Amerikaanse versie van Roxy Dekker. Ja, het is gewoon een ongekend groot talent. Hij weet alles van muziek en het resultaat daarvan, dat hoor je net volgens mij. Dus Somber, die kan vrolijk door het leven. Je hoort hem.

0: Dua Lipa hoorde je bij 3FM en Dance the Night. Hey, kwart over vier. Goedemorgen. Zaterdagochtend. We zijn er naartoe aan het werken samen. Ik kan me voorstellen dat je nog in je nachtdienst zit, dat je druk aan het werk bent. We gaan richting die ochtend. Komt helemaal goed. En 3FM begeleidt je met de allerfijnste muziek. Ik ben Anan, ik ben er voor je vandaag. Ook als je net bent wakker geworden, net bent opgestaan. Die irritante wekker is weer afgegaan. Ook dan ben ik er voor je. En jij mag ook van je laten horen. Als je het leuk vindt om iets van je te laten weten. Hoe je erin zit vandaag. Wat je plannen zijn. Kijk je ergens tegenop. Of juist naar uit. Minker bijvoorbeeld, die zit op haar Turkse pizza te wachten. In de kebabzaak na een avondje stappen. Met 3FM in de oortjes. Nou, dat is hartstikke lekker. Freek die zegt, laatste uurtjes, nachtdienst zijn in zicht. Het was zo'n chaosnacht. Hopelijk blijft het nu rustig totdat ik klaar ben. Ik hoop het ook voor je werkse Freek. Ik krijg nog een audio-appje binnen van Sander.
1: Goedemorgen op deze vroege morgen. Mijn wekker is een uurtje twee eerder gegaan, zodat ik mijn vrachtboomstammen iets eerder kan lossen. De vrachtwagen nog even kan wassen. En dan lekker weekend kan vieren. Lekker aan het water. Biertje erbij. Top. Hey, fijne show. Groetjes.
0: Hey, maar dat klinkt als een lekker vooruitzicht, Sander. Maak hier een mooie werkdag van zo vroeg. Bruno Mars is voor je onderweg. Eerst Swae Lee, Unforgettable.

0: House en On My Soul bij 3FM op je zaterdagochtend. Hey, goedemorgen, ik ben Anan en je moet van mij weten, ik hou echt van appel. Ik weet niet of jij een favoriet stuk fruit hebt. En bij mij is dat absoluut appel. Ik eet er 2 per dag, sowieso, als er geen 3 zijn. Appelsap hou ik ook heel erg van. Ik kan zo 12 pakken per week drinken, echt meer dan 2 liter per dag. Ik vind het fantastisch. Alles met appel, dat is goed. Harry Styles, die houdt heel erg van banaan. Alles met banaan, dat vindt hij fantastisch. Het liefst doet hij het ook altijd. Alleen 1 probleem, hij is zanger. En als je bananen eet, dan krijg je van dat slijm in je keel. En dan wordt dat een beetje naar. Als je dan gaat zingen, ja, dan komt het er net even minder lekker uit. Er wordt zo'n kliederboel op het podium ook. Dat moet je allemaal niet hebben. Maar toch, hij heeft 1 heel duidelijk advies voor jou.
1: Eet veel bananen. Bananen zijn gezond.
2: Hi, this is Harry Styles.
3: We want

Rihanna en Rhythm of the Night hoorde je bij 3FM. Hey, hoe zit jij om elkaar? Ben jij iemand die altijd maar doorgaat tot het bittere eind, totdat het allemaal gelukt is? Of gooi jij toch snel de handdoek in de ring? Er is namelijk iemand, nou, die heeft zichzelf bijna kapot gewerkt en zijn fans werden er de dupe van. Hoe het zit hoor je zo.

komen. Dat moet lukken. Ik ben daar ook koning in, hoor. Echt tot grote irritatie van mijn hele omgeving. Want ze weten gewoon, als ik ergens aan begin, en dan ben je me gewoon weer een week lang kwijt. Ik zet alles op alles om het af te krijgen. Deze man, Ryan Tedder, die heeft dat dus ook gedaan voor een liedje van Ellie Goulding. Je kent hem van One Republic, maar hij schrijft ook voor andere artiesten. Onder andere dus voor Ellie Goulding. En hij had een liedje in zijn hoofd. Probleem was alleen, hij zat in een tourbus. Want hij zou nog een concert gaan geven met zijn eigen band. Maar omdat hij niet af had en altijd maar doorgaat, liep die show dus met zijn band voor zijn fans 5 minuten vertraging op. Dus die fans moesten maar blijven wachten. Heeft hij allemaal over gehad voor dit liedje, Ryan Tedder. Maar die track die ken je vooral van die waanzinnige stem van Ellie Goulding. Nu bij 3FM, dit is Burn.

nieuwe muziek van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hoorde je bij 3FM. Hey, ben jij een jaloers type? Want het artiestentrio Temper City, het lijkt wel alsof zij jaloers zijn geworden. Ze schrijven al jarenlang muziek voor andere artiesten, hebben al meer dan 100 nummers succesvol weggegeven. Maar nu dachten ze, wacht even, we kunnen het ook gewoon voor onszelf doen. Zij willen misschien ook even proeven van al dat grote succes. Dus voor het eerst hebben ze zelf muziek uitgebracht. Temper City hoor je bij 3FM met nieuwe muziek. Dit is Self-Aware.

0: Mojo bij 3FM, je hoorde Lady J. Goedemorgen, ik ben Anan. Ik ben er voor je vanochtend om je lekker wakker te maken. En zometeen, dan heb ik nieuwe muziek voor je. Van mensen die je sowieso kent. Je hebt ze waarschijnlijk vaak meegezongen. Je bent er misschien wel helemaal los op gegaan. Misschien wel als je uitging vroeger. Misschien ben je wel bij een concert van ze geweest. Of je hebt ze gisteravond nog gezien. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht na 13 jaar. En hoe dat klinkt, ga je zometeen horen.
1: 3FM Podcast.
2: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
3: Totaal niet, nee.
2: En het nieuws kijken op tv.
4: Ja, dat gaat heel ver terug.
2: Maar wil je wel weten wat er speelt?
5: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
2: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de

0: Samen toe naar je zaterdagochtend met Taylor Swift zometeen. En het laatste nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Annan Verboom.
0: 13 jaar heeft het geduurd en ze hebben nieuwe muziek. En meteen 20.000 tickets verkocht. Komt misschien wel mee de deur. Oké, hoe het zit hoor je zo meteen. Eerst Taylor Swift.

feestje op mijn graf. Ja, misschien heb je ze wel gezien, hè, gisteravond. Of misschien op social media. Ze stonden toen in het Zuiderpark voor 20.000 man. Eindelijk ook weer met nieuwe muziek. Is ook wel een keer lekker, toch? Na 13 jaar gewoon weer nieuwe muziek van ze. Feestje op mijn graf hoorde je, want die speelden ze daar. En nu ook lekker bij 3FM. En goedemorgen, ik ben Danan. Ik ben er voor je met al je favoriete muziek vanochtend. En zometeen dan hoor je Blanks. En die heeft een afspraak gemaakt met ons. Met jou en met mij. Een afspraak, maar de vraag is die hem nagekomen, ja of nee? Hoe het zit hoor je zometeen. Nou, Mark Ronson en eerst de nieuwe Alex.

met nieuwe muziek. Is ook wel een keer lekker, toch? Na 13 jaar gewoon weer nieuwe muziek van ze. Feestje op mijn graf voor je. Want die speelden ze daar. En nu ook lekker bij 3FM. En goedemorgen. Ik ben Anan. Ik ben er voor je met al je favoriete muziek vanochtend. En zometeen dan hoor je Blanks. En die heeft een afspraak gemaakt met ons. Met jou en met mij. Een afspraak, maar de vraag is hij hem nagekomen, ja of nee? Hoe het zit hoor je zometeen. Naar Mark Ronson en eerst de nieuwe Alex Ward.

Mark Ronson en Ray bij 3FM. Suzanne hoorde je. Prestatiedruk. Heb je daar last van? Altijd maar goed willen doen. Misschien wel beter dan de collega's die je om je heen hebt. Dat je er in je hoofd een soort wedstrijdje van maakt. Als ik zou doen wat Blanks zichzelf heeft opgelegd... Ik was al lang omgevallen, denk ik. Ik ben niet heel goed daarmee. Ik leg de lat voor mezelf ook altijd heel hoog. Prestatiedruk ben ik niet mega goed in. Wat dat betreft zit ik goed bij 3FM. Ik leg mezelf behoorlijk wat op steeds. Maar wat hij toch weer doet elke keer... Kijk, hij schrijft voor andere artiesten. Hè? Denk aan Pommelien Thijs, aan Mo. Zijn ook niet de minste. Maar ondertussen moet hij ook nog zijn eigen muziek uitbrengen. En hij doet er nog een schepje bovenop. Wat hij doet? Hij heeft een belofte gemaakt met jou. Maar ook met mij. Met eigenlijk iedereen die luistert naar zijn muziek. Iedere maand moet er nieuwe muziek uitkomen. Elke maand. Nou zitten we aan het begin van juli. Prestatiedruk of niet, het is hem gewoon weer gelukt. Zijn nieuwste is af. En die heeft hij gemaakt op reis. Misschien herken je dat ook wel van als je zelf op vakantie gaat. Je hoofd is dan toch een stukje leger. Een nieuwe omgeving, dat geeft toch vaak nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. En nou ja, hij maakt dan muziek. Dat bracht hem meteen weer op nieuwe inspiratie. Want hij was in Nashville om te schrijven. Daar speciaal daarvoor naartoe gegaan. En hij zag daar hoe er werd gedanst in van die typische Amerikaanse barretjes. Hij ontmoette nieuwe mensen. Voor hem de inspiratie om een liedje over te maken. Blanks, nieuwe muziek. Dit is Buzzin'.

Michael Jackson en Black or White hoorde je. Goedemorgen, ik ben Anand. Het is 6:09. Heb je wel eens gezien wat voor garage Burna Boy heeft? Nou, ik ook niet, maar ik heb een vermoeden dat het dus echt een gigantisch ding is. Daar moeten zoveel auto's staan. Die man die heeft een verzameling van vintage Ferraris. Weet je dat ik ook denk, volgens mij is stiekem dat nieuwste nummer met Shakira gewoon gemaakt om heel veel meisjes te kunnen versieren. Die, dat betekent gewoon, kom op, we gaan ervoor. Let's go. Nou, lekker weg in die Ferrari.

0: Sigma, Nobody to Love. Hoor je bij 3FM. 6:02.
1: Trek en trend.
0: Ik heb 2 nieuwtjes voor je, passend bij een plaat. En jij mag het zeggen, waar heb je meer zin in? Doen we iedere ochtend dat we samen zijn in Trek en Trend. Je kan het laten weten via de NPO Luisterapp, want daar staat een polletje voor je klaar. Jij kan stemmen en heeft die plaat waar jij zin in hebt de meeste stemmen? Nou, dan gaat het de goede kant op, want dan hoor je hem zo meteen al bij 3FM. Optie A waar je voor kan gaan, nou, ik ben even in het archief gedoken. Een student die heeft in de jaren 80 het wiel uitgevonden. Die heeft in plaats van een grote studielening miljoenen mensen gevraagd om 1 cent naar hem te sturen. 1 cent, miljoenen mensen. Nou, daar heeft hij ontzettend veel geld mee verdiend. $28.000 haalde hij binnen. En dat was genoeg om zijn hele studie te kunnen betalen. Ik vond dat zo briljant om aan geld te komen op deze manier. Dit zouden we allemaal moeten doen, volgens mij. ABBA, money, money, money. Optie A.

Hiervoor gaan optie A in het polletje in de NPO Luisterrap. Je kan ook gaan voor optie B. Heeft te maken met het festival De Zwarte Cross. De groep Even Serieus die heeft een mail gekregen van de organisatie dat ze hun allerbeste, allergrootste hit niet mogen draaien daar. Ze mogen hem niet spelen. Het gaat om dit liedje. Optie B is dat gelijk. My love.

geen idee of het waar is, ook geen idee. Maar het is wel waar dat er een algeheel verbod is ingesteld op het festival. Omdat ze er vorig jaar helemaal gek van werden dat iedereen dat massaal ging spelen. Maar goed, wat is jouw favoriet? Welke wil jij horen? Ga je dan toch voor optie A, money, money, money? Of zeg je, hou die Baila de Gasolina, die verdient toch even een plekje hoor, van even serieus. Kom maar door in de NPO.

Pala. En Last in Yesterday hoorde je. Zometeen, track en trend, jij mag het zeggen. Je kan nog steeds stemmen in de NPO Luisteren. Er staat een polletje voor je klaar. Twee opties en jouw favoriet, daar ben ik benieuwd naar. Ga je voor optie A, money, money, money, kan je horen omdat namelijk een student heeft uitgevonden in de jaren 80 dat je ook gewoon iedereen 1 cent kan vragen. Heeft hij $28.000 mee opgehaald en op die manier heeft hij zijn hele studie kunnen betalen.

iedereen vraag om 1 cent. Heeft hij dus gedaan met echt onwijs veel mensen. Maar echt onwijs veel mensen heeft hij gevraagd. $28 heeft hij voor elkaar gekregen.

het festival Zwarte Cross. Die hebben een kleine censuur toegepast. Die zijn er eigenlijk begin van het jaar al. We willen niet meer hebben dat iedereen Baila de Gasolina gaat doen. Vorig jaar werden we er zo gek van. Het personeel werd echt bijna kwaad van het liedje de hele tijd behoren. Dat moeten we niet hebben. Maar dan hebben ze dus ook, blijkbaar, een mail gestuurd naar, even serieus, zelf, de makers van dat liedje, dat ze hem dus ook niet mogen doen. Maar dat is juist hun grote hit. Die is nu verboden op dat festival. Toen dacht ik misschien lekker om ze dan juist even te draaien.

0: Dag Nout, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ga dan.
0: Ben jij een beetje een rebelstypje?
1: Meestal niet, maar ik dacht toch censuur, dat is verkeerd, dus ja, laten we gewoon draaien.
0: Dat is een raar verhaal, hè? Had je het meegekregen hiervan?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik had het een beetje gemist.
0: Het is een raar verhaal. Het is dus ook niet helemaal duidelijk of het nou een grap is of niet. Maar ja, ze hebben het een hele tijd geleden dus al gezegd dat het verder verboden is op het festival. En nu hebben ze dus ook gezegd van, we gaan ervan uit dat, dat jullie hier naar luisteren. Doen jullie het niet, dan gaan we de stekker eruit trekken en dan is het optreden ook meteen klaar.
1: Misschien is het ook wel dat ze het zo'n leuk liedje vinden, maar dat ze het te veel horen. Dus
0: ja. Nee, dat kan het zijn. Dat is helemaal waar. Maar goed, jouw stem gaat dus naar Even Serieus, Baila de Gasolina.
1: Zeer zeker.
0: Nou, daar ben je zeker niet de enige in. Al scheelde het niet heel veel. Het staat 60-40%. Maar wel in het voordeel van Even Serieus en Baila de Gasolina.
1: Gelukkig. Alles tegen de censuur.
0: Nou, daarom. En jij moet werken, hè, dit weekend?
1: Ja, alleen werk. Dus helaas.
0: Werk ze dan en geniet ook een klein beetje van het mooie weer.
1: Dank u wel.
0: Hoi, hoi. Ja.

Waves en Evolution bij 3FM. De top 10 is inmiddels bekend, hè? We hebben een wedstrijd bij 3FM. 3FM Trending Talent. We bekijken naar nieuwe artiesten. Wie zou het opkomende talent van de toekomst kunnen zijn en die slaapkamer in kunnen ruilen voor de Livebox? Want dat staat op het spel. Een optreden, het allereerste optreden ooit in de Livebox hier bij 3FM. We hebben een selectie gemaakt en jij kan nu...

0: Heart hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is exact 6 uur en dit is het nieuws.
1: Seth Bandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: 3FM. Hey, goedemorgen. Samen lekker wakker worden en we hoeven niet meer te zoeken naar de zomerhit van dit jaar. Ja, het wordt een mooie dag vandaag en het zomerse plaatje hoor je zo meteen na Empire of the Sun. Hey, dat is niet eens de plaats die ik bedoel trouwens. Nee, er is dus een andere, nieuwe muziek. Ja, je hoort het zo meteen wel.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Bente bij 3FM, nieuwe muziek. 3, 2, 1 hoorde je. Volgens mij kunnen we gaan stoppen. Ja, volgens mij kunnen we nu echt die zoektocht naar de zomerhit. Hoor je toch de hele tijd? De zomerhit. Wat is dan de zomerhit? Volgens mij kunnen we hem stoppen. Want Lost Frequencies, die heeft hem gemaakt. Dat zegt hij zelf. Dit is een beetje wij van WC Eend. Het is een beetje alsof ik cupcakes ga bakken. En dan zegt dat het de allerbeste van Nederland zijn. Terwijl, ik weet niet of je weet hoe ik ben in de keuken. Maar dat is niet zo goed. Verschil is wel dat hij daadwerkelijk heel goed is in wat hij maakt. Hij zou hier gelijk in kunnen hebben. En ik wil hem eigenlijk gelijk even aan jou voorleggen. Hij is speciaal gemaakt voor een zonsondergang. Voor meezingen op festivalweides. Of, weet je, zoals hij nog 30 keer gaat doen. Lekker naar een eiland gaat als Ibiza bijvoorbeeld. Daar is hij voor gemaakt, zegt hij zelf. Ik ga hem aan je laten horen. Ik ben benieuwd wat jij vindt. De zomerhit van dit jaar, ja of nee? Lost Frequencies, nieuwe muziek. Live it all.

0: Hayley Williams en Good Old Days bij 3FM. Ik liet je net een nieuwe zomerhit horen van Lost Frequencies. Hij is er zelf heel enthousiast over. Het is een beetje Wij van WC Eend. Maar hij zegt dus echt, ja, dit is het nieuwe zomerliedje. Dit is waanzinnig, dit is fantastisch. Perfect voor het moment dat de zon lekker ondergaat. Dat je staat op het strand of juist keihard aan het dansen bent in een club. Daar is het geschikt voor. Nou, ik zal de NPO Luisterapp niet helemaal gaan voorlezen. Maar ik zie bijvoorbeeld Gijs al, die zegt niet verrassend, een beetje saai, liftmuziek, sorry. En Thijs die zegt, even kijken, die zegt, het is niet heel bijzonder. Er zijn veel betere wat dat betreft. Ja, nou, het is allemaal niet razend enthousiast. Ik denk dat hij zijn mening een klein beetje mag gaan bijstellen. Want ja, ze liggen niet helemaal op een lijn.
1: 3FM. Anon.
0: Die hoorde je daarvoor dus. Live It All, nieuwe muziek. Goedemorgen. Ik ben Anan. Het is 10 minuten voor 6:30. En ik ben heel benieuwd wat er gebeurt zo op dit vroege tijdstip. In Nederland. Je ziet soms, als je naar buiten kijkt, een paar ramen. Daar is het al licht. En je ziet ook heel veel gesloten gordijnen. Dan weet je, die liggen nog lekker te slapen. Maar wij zijn allebei wakker. Wij zijn degene die misschien nu wel dat licht aan hebben staan. Ik ben benieuwd hoe het er bij jou aan toe gaat op dit moment. Wat zie jij nu voor je? Waar ben je mee bezig? En wat zijn je plannen voor dit weekend? Moet jij werken? Of heb je lekker weekend en kan je lekker gaan genieten? Ga je naar familie toe, naar vrienden? Of ga je juist even helemaal niks doen? Ja, of ben je dus aan het werk en heb je een drukke agenda die je moet afwerken? Klusjes die gedaan moeten worden? Of zit je gewoon letterlijk op kantoor op dit moment? Kan natuurlijk ook, hè? Laten we even twee teams maken. Je kan het laten weten in de NPO Luister-app. Team werken of team weekend? Doe je door een berichtje te sturen met het woord werken of weekend. Je kan ook bellen 0909-1336. Jij mag het zeggen. Wat is het voor jou? Is het voor jou werken of weekend? Maken we zo meteen even een rondje en dan kijken we ook gelijk. Zit jij bij het winnende team vandaag? Of niet? Nee.

0: ik dat door mijn eigen naam heen?
1: Idali, Ronnie Flex, Fredda, populair horen hier bij 3FM. Goedemorgen, het is 6:30. En ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurt deze dagen. Wat is er allemaal gaande hier in Nederland? Want het is leuk als je om je heen kijkt. Zeker als je op de weg zit bijvoorbeeld. Of even kijken naar je overburen als je die hebt. Dan zie je dus dat sommige huizen de gordijnen potdicht hebben zitten. En dan weet je, daar slapen ze nog. Je hebt ook plekken. En daar brandt dan stiekem toch licht. En nou, wij zijn die plekken waar dat licht dus brandt. Dan ben ik toch altijd benieuwd, wat gebeurt daar dan? Wat is er gaande op dit moment? We hebben twee teams gemaakt in de NPO Luisterapp. Werken of weekend? Nou, er is behoorlijk wat bezig vandaag. Ik zie bijvoorbeeld, even kijken, Jan, Mieke, Gislaine, die zijn druk aan het werk. Ik heb Thijs aan de telefoon. Thijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij hebt vakantie.
2: Yes.
1: Hé, hey, wat lekker. Maar ik zie jou toch op een foto in de NPO Luisterapp met krantjes.
2: Ja, maar ja, daar blijf ik wel doen. Maar ik bedoel, ik heb ook nog een 8 tot 5 baan. En daar heb ik wel vakantie van. De krantjes is gewoon... ik ben toch wakker dus.
1: Ja, want even voor duidelijkheid. Jij bent ook krantenbezorger naast je andere baan.
2: Yes.
1: Maar die baan als krantenbezorger, daar neem je dus geen vrij. En op je gewone werk, daar neem je wel vrij.
2: Ja, klopt.
1: Maar wat heb je dan aan vakantie?
2: Dan heb ik gewoon de rest van de dag lekker vrij. Dus dan, als je klaar bent met de kranten, normaal is dat rond een uur of 6.
1: Ja.
2: Dan heb je toch de hele dag vrij, hè? Dus,
1: ja, dat is waar.
2: Je wel.
1: Nee, dat is zo,
2: en,
1: ja.
2: Normaal als ik zeg maar op vakantie ga, dan pak ik natuurlijk wel vrij bij de krant.
1: Hé, en nu heb je dus tijd vrij. Heb je dan iets waar je heel erg naar uitkijkt nu?
2: Mijn vrouw gaat volgende week een puppy halen.
1: Oh, wat leuk.
2: Die is dus op de vrachtwagen bij. Daar hebben we wel zin in. verder gaan we allerlei uitstapjes doen, denk ik. En veel zwemmen, hè, want het wordt heel warm.
1: Oh, ongelooflijk. Ja, ga daarvan genieten. En ik wil je bij deze alvast een hele fijne vakantie wensen. En jij valt dan absoluut in Team Weekend, hè?
2: Ja, nou. Dit weekend is het al lekker weer in ieder geval.
1: Die heb je alvast mee. Ik schrijf je op voor Team Weekend. En een mooie dag vandaag. Geniet ervan.
2: Dankjewel, hetzelfde.
1: Leon, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Heel veel mensen die zullen denken, nou, dat werk dat ga ik echt niet doen. Dat is mij te smerig. Maar ik vind het dus heel vet wat jij doet.
3: Ja, het is ook heel leuk werk. Ik ben namelijk visueel inspecteur voor rioleringen.
1: Ja, dat klinkt ingewikkeld. Visueel inspecteur voor rioleringen. Ja. Maar hoe gaat het in zijn werk?
3: Hoe gaat deze werk? Wij zijn een tussenspel tussen aannemers en gemeentes. En ja. Wij mogen de aannemer die heeft een nieuw riool neergelegd in de straat. En wij mogen deze controleren voor de gemeente. Om te kijken of dat alles is netjes is aangesloten en netjes is afgeleverd.
1: Hé, hey, wat goed. Maar hoe doe je dat? Moet je er dan helemaal in en zo? Nee, moet je erin wringen?
3: Nee, dat zou leuk zijn, maar daarvoor ben ik nou net iets te teer gebouwd. Wij hebben een rijdende camera. Dat is in wezen een afstand bestuurbaar autootje. Deze zit aan een kabel vast aan mijn bus.
1: Oh joh.
3: Deze heeft een beweegbare kop. Dus ik kan echt door het riool heen rijden, waarmee ik dus alle voegen en alle obstakels kan bekijken wat zich in het riool bevindt.
1: Wat leuk, joh. Hey, maar als ik met mijn auto door een hele diepe plas rijd, dan ben ik al wel eens bang van, ik hoop dat die niet stuk gaat. Die van jou, die kan dat allemaal aan?
3: Ja, die kan het allemaal aan. Deze is volledig waterdicht, gasdicht.
1: Hey, wat goed. En wat kom je dan allemaal tegen? Als je daar dan met zo'n camera en op zo'n autootje dan in het riool rijdt, wat zie je dan eigenlijk? Hoe ziet dat eruit?
3: Dat is heel moeilijk uit te leggen. Je ziet echt de ronding van de buis natuurlijk. Je ziet echt de buis zelf.
1: Ja.
3: Alleen aan de binnenkant. Ik ben waarschijnlijk ook de laatste die ooit de buis aan de binnenkant ziet. Hoe heet dat? Dus je ziet alle aansluitingen. Je ziet alle vervuiling wat er zit.
1: Ja.
3: Het is al gereinigd door mijn collega. Met zo'n grote vrachtwagen spuit hij hem helemaal schoon eerst.
1: Ja, ik wilde al zeggen, je ziet niet alle uitwerpselen liggen. En zo,
3: Nee. Het gebeurt wel eens dat er... Ja, dat er wat ligt, maar ja, dat ben je eenmaal gewend. Dat
1: hoort er dan een beetje bij.
3: Dat hoort er wel een beetje bij, ja.
1: Goh, en je bent er wel vroeg uit om gelijk al te beginnen. Waar ga je vandaag aan de slag?
3: Ik mag vandaag in Dordrecht aan de gang.
1: Dordrecht, ja.
3: Ja, en dat daar zijn ze een stukje aan het renoveren in een woonwijk. En dat is zodanig krap dat we in deze elkaar in de weg zouden staan. Dus de aannemer heeft ons gevraagd om daar zo op zaterdag te kunnen werken.
1: Nou, wat goed. En het voordeel van zo vroeg beginnen is dan ook, het wordt natuurlijk bloedverziekend heet vandaag. Daar heb je dan hopelijk ietsje minder last van.
3: Dat hoop ik ook. Ik heb gelukkig wel airco in de auto.
1: Kijk.
3: Maar ja.
1: We doen het wel luxe, hè?
3: Ik wou net zeggen, we zijn wel luxe, hè? Dat
1: nou,
3: is,
1: wat goed. Ik schrijf jou op voor team werken en zit je in de meerderheid? Dat is de grote vraag. Nou, ik kan zeggen, dat zit je absoluut vandaag.
3: Oh, nou, dank je.
1: Je zit bij het winnende team, dus ga er een mooie dag van maken. Pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan.
3: Oké, nou, dankjewel.
1: Hey, werk ze vandaag, hè?
3: Oké.
1: Hoi.
3: Dank je. Hoi.
1: Martin Garrix zo meteen. En ook Ed Sheeran kan je verwachten bij 3FM. Repeat it na Fluorescent Adolescent.

Mix bij 3FM en Don't You Want Me hoorde je. Bijna 7:15, goedemorgen, onderweg naar de weekendochtendshow zometeen met Albie Rijmakers. Hey, en sta je wel eens stil bij de mensen om je heen? Bij de waardering voor die mensen, dat je ze wat liefde geeft af en toe? Je ouders, je beste vriend, die je misschien iets te weinig spreekt. Die collega die er altijd voor je was. Doen we misschien weinig, hè? Even stilstaan bij dat soort mensen. En Danny, de zanger van The Script, die had het gevoel ook, maar dan met de mensen in de samenleving. De politie, de zorg, de brandweer, dat soort mensen. Er kwam wel een mooi liedje uit voort. The Script, Will I Am bij 3FM. Dit is Hall of Fame.

sportschool. Totaal buiten adem. Pink Panther, sorry, en Illegal bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Anand. We zijn onderweg naar de ochtendshow zometeen met Omi Rijmakers. En die gaat de meeste muziek voor je draaien in de ochtend. Al je favoriete muziek komt voorbij. En eerst nog Nio, met Closer naar Hozier. En Someone New bij 3FM.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: 2,70. Lidl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Goedemorgen, het is 1 minuut over 7. Zo meteen de weekendochtendshow van 3FM met onder andere Taylor Swift.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM.
5: Ster.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
7: I want chicken.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Dirk. Café Pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, Zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken.

Dat is echt mijn lievelingswebsite. Ik vind het altijd heerlijk. Ja, ik dacht het al. Het is toch op veel plekken in Nederland al best wel een beetje dat je denkt, ach, het wordt een mooie, warme zomerdag. En dan precies waar de studio van 3FM staat, is het mistig en grijs en grauw. Maar ik probeer me een beetje in te leven in jouw belevingswereld en ervoor te zorgen dat ik ook een soort zomersgevoel krijg. Want we krijgen vandaag wel gewoon het nationale hitteplan. Hè? Volle bak zon, 30 graden. Hoe lekker. De zomervakantie van Zuid is ook begonnen. Dus het, ja, echt een hoop mensen die natuurlijk hartstikke blij zijn op dit moment. En denken, oeh, we gaan eens even lekker op pad. Kan je goede muziek bij gebruiken? Hey, en dat is even fijn. Daar ben ik voor. Jonas Blue hoor je zo meteen, Edge of Desire en ook Prince.

14 minuten over 7. Je radio staat op 3FM. Waarvoor bedankt. Wat gezellig dat we samen wakker worden. Mijn naam is Obi. Ik ben degene die in charge is of the music in de weekendochtend van 3FM. En ik ga ervoor zorgen dat je heerlijk opstart met onder andere zometeen Two Door Cinema Club. Teddy Swims komt eraan. Ik ga Ben Howard voor je draaien. Muzikaal gezien zit je sowieso wel goed hoor. Ik wil toch even kijken op wolkenradar.com.

Toch een beetje persoonlijk op dit moment. Hoop zonnige uitzichten via de NPO Luister-app. Terwijl ik op het, ja, echt de enige vierkante kilometer zit van heel Nederland. Waar het grijs en grauw is. Wat fijn dat jullie allemaal al zon hebben op de vroege morgen. En zoek het lekker uit.

brakke koppies die net in bed is zijn gedoken op Awakenings Festival in Hielvarenbeek. Inkakken is bijpakken. Hetzelfde geldt voor Wildenburg. Ik weet eigenlijk niet waar Wildenburg wordt georganiseerd, om heel eerlijk te zijn. Mijn vriendin die is daar dit weekend. En ik zat net even op de website te kijken van Wildenburg. Ik dacht, ik vind het toch leuk om even te zien wat ze daar dan. Ja, wat voor muziek daar komt. Ik ben te ongeïnteresseerd geweest over het festival waar ze heen gaat. En toen zag ik ze op de website van. Ja, het is wel de bedoeling eigenlijk op dit festival dat je een beetje je telefoon en je Instagram laat gaan. En dat je gewoon met iedereen opgaat in momenten. En dacht ik, ja, oké, dat verklaart ook wel dat ik gewoon. Ik krijg ongeveer 1 appje per dag van haar. En dat is 's avonds. Dat is gewoon een selfie. Ik heb gisteravond 1 selfie gekregen. Het zag er niet uit. Maar wel een lekker weekend. Hey, verder vandaag, hide your kids, hide your wife. En vooral hide even de ouderen. Want het nationale hitteplan is van kracht. Heel eerlijk, we hebben natuurlijk code rood meegemaakt 2-3 weken geleden. Het was 100 miljoen graden in Nederland. Ik heb het gevoel alsof een paar dagen 30 graden of een beetje meer. Ja, dat voelt echt niet meer speciaal. Ik heb het idee dat we dat met z'n allen aankunnen. Ik denk eigenlijk het nationale hitteplan hebben we niet eens nodig. Dus ik zou willen omlopen naar het nationale terrasplan. En dat gewoon iedereen lekker als een knaker stuk gaat slaan op de bar. En als je moet werken, 25% inzet is meer dan genoeg natuurlijk. Geeft helemaal niks verder. 3FM is vandaag de hele dag bij je met de meeste en vooral ook de allerbeste muziek. Naughty Boy en Sam Smith hoor je zometeen la la la. En dit is de nieuwste van Teddy Swims. Goed liedje man. Break Up in Reverse heet hij.

Somjeu bij 3FM Multicolor hoorde je. Dit is de weekendochtendshow met de meeste muziek. Mijn naam is Obi. Ik zorg ervoor dat je super lekker wakker wordt. Zelfs na deze vrij intense plakdag. Doe ik met Ben Howard zometeen. Bebe Rexha komt eraan. En eerst dacht ik, ja, aangezien het toch zo lekker wordt, de Aperol met ijs onder de platen. Taylor Cinema Club Undercover Martin hoor je nu.

0: BB Rexha en Faithless New Religion hoorde je bij 3FM. Good morning, good morning. Het is 10 minuten over 7:30 op zaterdagochtend 11 juli 2026. In de Nu en een Paar Tellen hoor je Ben Howard, Keep Your Head Up. Ik wil eerst even iets tegen je aanhangen. Er is iets gaande bij 3FM en ik weet niet zo goed wat het is. De komende maandag gaat er iets gebeuren in de Door de Weekse ochtendshow met Wijnand en Jamie. Ik snap het gewoon niet. Er is de gonst iets door het bedrijf. Iedereen is een beetje in de stress daaromheen. En ik heb ook begrepen dat het iets te maken heeft met grote prijzen. Toen appte ik gisteravond mijn collega Wijnand Speelman van de ochtendshow van 3FM. Ik dacht, ik ga gewoon eens peilen. Dus ik stuurde, volgens mij stuurde ik zoiets van, Speel, what's poppin'? Wat gaat er nou maandag gebeuren? Kun je me even wat meer vertellen? Ik heb de context niet. En toen kreeg ik dit.
1: Hey, oh sorry, als ik dit vertel, dan gaat mijn kop eraf. Dus nee, wat kan ik er wel over zeggen? Je hoeft er bijna niks voor te doen. Iedereen kan dit. En zeker tijdens de vakantie. Maar je moet gewoon maandag gaan luisteren, want het wordt heel leuk. Dus check het vooral aankomende maandag, ochtendshow 3FM.
0: Nou, ik vind het een vaag verhaal. Komende maandag, ochtendshow 3FM. Ik zou hem even aanzetten als je wakker wordt.

FM. In de aanbieding 1 bolderkar, 1 opvouwtent, blikje knakworsten of 33, denk ik. En een ticket voor Lowlands. Sorry, ik probeer het niet als een persoonlijke marktplaats in te zetten. Het gaat om Jet van der Steen. Dat is de volgende Nederlandse superster. Die was al plannen aan het smeden om volgend jaar op Lowlands op een podium te mogen spelen. Maar het eigenlijk niet zoveel uit waar. Gewoon ergens in een achterafhoekje ook helemaal prima. Maar ze wilde heel graag volgend jaar op Lowlands staan. En zij was al de shoplisten aan het maken voor Lowlands van dit jaar. Tentje lekker op camping 2. Wijde broek, platte schoenen, lekker stampen. En op een gegeven moment zit zij in een soort meeting bij de platenmaatschappij. En ze pakt de line-up van Lowlands erbij. En ze schrikt zich helemaal rot. Er staat mijn eigen naam. Hè? Nou ja, dus voor een prikkie is die hele bende over te nemen. For You Special Prize. Het is allemaal een jaar ervoor gehaald. Dit jaar staat ze op Lowlands.

0: Sienna Spyro, Material Lover in Rotterdam te vinden vanwege North Sea Jazz. Hoorde je op 3FM. Hey, ik wil even wat bij je opgooien. Het is vandaag nog net niet Zwarte Zaterdag. Blijkbaar worden de wegen echt ongelooflijk druk. Ik heb daar een klein ideetje voor bedacht. Kom ik dadelijk even op terug. Is dat oké?
1: Okay? Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met onder andere deze.

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.

0: tot de meest getoonde prijs.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: Beetje kleur in huis? Doe het

0: muziek van Tom O'Dell. Ook Shakira en Burna Boy komen eraan met Die Die.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 22:00... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Hey, jij daar!
3: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
7: Oh, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.

0: tijdelijk retour.
1: Kom naar Museum Batavialand.
0: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
0: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
0: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: 3FM. Volgens mij is dit een hele interessante. Er zijn een heleboel mensen op dit moment onderweg naar hun vakantieadres. Zo'n beetje de zwarte zaterdag pre-party te mijden. Daar heb ik wat voor.

Kendrick Lamar en SZA, All The Stars, hoorde je bij 3FM. Hey, good morning. Het is 14 minuten over 8. Je hebt 3FM aanstaan. De weekendochtendshow met de meeste muziek. Zometeen hoor je Kensington, A Moment. En ik ga straks ook de 3FM meegeheten voor je draaien in handen van Flair. Ik wist helemaal niet dat die boys zo populair waren, maar ik zat op de bank bij mijn vriendin en toen had ze wat vriendinnen van haar uitgenodigd. En toen zei er eentje, oh my god, dit weekend komt een van die boys van Flair ook op Wildenburg als bezoeker. Zou die me leuk kunnen vinden? Oké, ze kennen Flair heel goed. Zoals die nieuwste 3FM van Talent hebben deze week de mega hit in handen. En ja, die vriendinnen klinken allemaal zo hysterisch. Het is vandaag een soort halve zwarte zaterdag. Heel veel vakantieverkeer. Het is de regio Zuid die nu ook begint aan de zomervakantie. En ja, het is niet helemaal de zwarte zaterdag, maar ik zou willen zeggen het is donkergrijze zaterdag. En om die reden dacht ik, ik geef de radio eventjes aan alle mensen die op dit moment onderweg zijn naar een vakantieadres. Die weten, we gaan ongelooflijk in de file staan of juist heel vroeg vertrekken daarvoor. Als je nu onderweg bent naar vakantie

En er is dat ene liedje waarvan je denkt, dat is een ultieme roadtrip liedje. Dan wil ik nu even aan je vragen om die in te sturen via de NPO Luister app. Dan stuur je gewoon een berichtje naar 3FM. Let me know, op welk liedje kan jij het allerlekkerst roadtrippen onderweg naar vakantie? Ik heb de halve playlist van deze ochtend leeggeveegd. En die ga ik allemaal draaien zometeen. Let me know via de NPO Luister app. Je ultieme roadtrip liedje komt hier dadelijk aan op 3FM.

0: Ja, ik dacht, fuck it, laten we het gewoon doen, toch? Ja, in principe, wat hebben we te verliezen? Ik gooi even de hele playlist van 3FM leeg en ik laat hem volledig aan jou over deze ochtend. Het is namelijk een donkergrijze zaterdag. Die term heb ik zelf bedacht, die bestaat trouwens niet. Maar het is behoorlijk druk op de wegen vandaag vanwege al het vakantieverkeer. En ik wil graag iedereen die een beetje vroeg is begonnen aan de roadtrip hard onder de riem steken en heel graag jouw favoriete roadtripliedje draaien. Milou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo, waar gaat de vakantie heen?
1: Wij gaan naar Frankrijk.
0: Oh, lekker zeg, waar ongeveer?
1: Ja. We gaan naar de Vogezen, dat is Noordoost-Frankrijk.
0: Hé, hey, wat goed. En hoe ziet de temperatuurverwachting eruit?
1: Ja, het wordt wel lekker. Het wordt 30 graden komende week. Oh. Dus het ziet er goed uit.
0: Oh, oh, oh. En hoe ziet de vakantiebestemming voor jullie eruit? Zit je in een huisje? Ga je in een tent slapen? Wat is het plan?
1: Wij gaan in een huisje. Dus we zitten in een het heet zogenoemde Eco-Lodge, heet het.
0: Ja.
1: En het is een huisje op een camping.
0: Ah, oh, maar wat heerlijk. En is het wel een beetje een chique Eco-Lodge? Of heb je echt een soort, soort tiny house blokhutje?
1: Nou, heel tiny is het niet. Het ziet er wel heel spectaculair uit, maar het is niet super groot of zo.
0: Nee. Maar gewoon wel decent. Het is niet zo dat je echt je mutje zo allemaal op elkaar zit.
1: Nee hoor, nee. Het is okay. Een mooi houten huisje met alles erop en eraan.
0: Nou, wat heerlijk joh. Dat klinkt fantastisch.
1: Ja, zin in.
0: Goed, nou. Wel nog even een stukje karren. Hoe is het nu op de weg? Is het rustig nog?
1: Ja, het is rustig. Valt nog mee.
0: Gelukkig, ja. Gelukkig. Dan zijn jullie op tijd vertrokken. Ik ga de roadtrip even muzikaal ondersteunen. Welk liedje kan ik voor jullie draaien?
1: Wij willen heel graag Douwe Bob Fanny horen.
0: Nou, bij deze geregeld. Doei!
1: Dankjewel, doei!

Fancy, Milou. En dankjewel dat je 3FM aardig staan. Douwe Bob hoorde je. En Fanny, ik draai graag jouw roadtrip favorietje. Het is een donkergrijze zaterdag waarbij de wegen ongelooflijk snel druk gaan worden. Maar het is nu nog lekker rustig. Dus veel mensen die nu op vakantie gaan, pak de NPO Luister-app erbij. Stuur me een berichtje met jouw lievelingsroadtripliedje. Dan ga ik die zometeen voor je draaien op 3FM. Ik heb oprecht de halve playlist leeggesmeten en dacht, dit gaan we doen vanochtend. Ricardo die zit nu op de A1 richting de Oosterburen in Duitsland. Die zei, ultieme zomerklapper, Lucenzo.

Vincenzo, Danza Coduro hoorde je bij 3FM met Don Omar. Het is 8:30. Veel drukte op de wegen vandaag, want heel veel vakantieverkeer. En daarom 3FM met lekker veel roadtrip requestjes. Als ik iets voor je kan draaien wat een ultieme roadtripklapper is, let me know. Zeker als je op dit moment onderweg bent. Zoals Lieve, die echt een hyperspecifieke locatie stuurt. De A16, hectometerpaal 63,1 rechts. Het valt nog mee met de drukte.

Je zal toch maar Messi hebben ontdekt op een knollenveld ergens in Argentinië. Diegene die wordt toch nog steeds gezien als een soort baken van voetbalwijsheid. En het lekkere is, jij hebt ook nu die opscheprechten. Niet over Messi, maar wel op muzikaal vlak. Want de gasten die je zojuist hoorde op 3FM... Die maken nu sinds een paar jaar muziek, breken als een gek door. They are reaching for the stars. Ze heten Flair. Werden van de week 3FM Talent, een beetje onze ones to watch. En die Haagse boys die scoren nu hun eerste 3FM mega hit. Met Door het Oog van de Nacht. Worden veel vergeleken met Goldband. Ik snap dat ook wel, maar heel eerlijk... als die gasten zo door blijven gaan, dan is het over een paar jaar... Goldband? Oh ja. Ja, die een beetje dezelfde soort muziek maken als Flair, toch? Door het Oog van de Nacht, de 3FM meegeheten, hoorde je van Flair.

Off met 3FM. Goedemorgen, het is 9:15. We draaien extra veel lekkere roadtrip liedjes, want het is een soort donkergrijze zaterdag. De wegen gaan vandaag enorm druk worden. Shout-out naar familie van Veen uit Eindhoven. Eindje Brakka. De A76 richting Aken. Daar melden zich even via de NPO Luister-app. Als er een liedje is wat ik voor je kan draaien, let me know. Dat hebben zij ook gedaan. Natasha Benningfield en Unwritten komt er zo meteen aan. Eerst wil ik je heel graag voorstellen aan nieuwe muziek. Zou zomaar ineens ook een goede roadtrip-klassieker voor jullie kunnen worden onderweg naar vakantie. Jungle gaat het om, die je misschien nog wel kent van Busy Earning. Ja, die ken je wel nog, toch? Nou, die hebben ondertussen een nieuw liedje uit. Ze gaan het opmaken voor een nieuw album. Komen ook eind dit jaar naar de Ziggo Dome. En ik vind eigenlijk al hun muziek heel erg goed, maar deze keer pakt hij me extra. En ik denk dat jij dat ook hebt. Het klinkt in één keer zo zomers. Het is alsof je wakker wordt op een tropisch eiland en dat er dan zo'n ananas kokosmoothie voor je klaarstaat. En dat er zo'n hula girl alvast je bedje aan het strand heeft klaargelegd. En een beetje aan het afdwalen, ook in gedachten, dat is oké, bijna vakantie. Maar de nieuwste van Jungle vind je volgens mij heel erg leuk. Obi hier op 3FM, Someday Somewhere.

Ja, goed hè? Zei het je? Oi, oi, oi, wat een goede tune is dit. Gloedje nieuw op 3FM van Jungle, Someday, Somewhere. We staan 3 november 2026 in de Ziggo Dome. Het stomme is wel, alle staanplaatsen zijn al uitverkocht. Je kunt alleen maar op die bovenste ring gaan zitten. Ja, there is no way dat ik bij Jungle ga zitten. Dus mocht je kaartjes hebben, tuurlijk wil ik mee. Geen probleem hoor, kunnen we gewoon regelen.

Feel that rhythm, hoorde je. Goedemorgen. Mijn naam is Obi. Ik zorg ervoor dat je heerlijk opstaat met de fijne muziek van 3FM. En vandaag extra veel goede roadtrip liedjes. Voor iedereen die onderweg is naar vakantiebestemming. Zo zag ik even kijken een berichtje binnenkomen van iemand die zegt: ik ben met mijn moeder op weg naar de camping in Plopsa. Kun je Bruno Mars voor me spelen? Gaan we regelen. Komt er dadelijk aan. Don't worry. Bruno Mars is voor je onderweg. En ik zie ook nog, even kijken, de boys Mee, Stijn en Raaf die onderweg zijn naar oma in Hoorn. Dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Deze, die

Nightcrawlers, Push the Feeling on bij 3FM. In principe in heel het land wordt het vandaag lekker weer. 32 graden is de max. En overal begint ook al de zon goed te schijnen. Behalve een heel klein strookje. En ik zit daar ook in op dit moment. De studio van 3FM. Als ik nu uit het raam kijk is het super grijs. Dus als je een van die mensen bent, don't worry. Je bent niet de enige. De zon gaat zometeen wel weer schijnen. Want Cameron Whitcomb komt eraan.

0: fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
3: Oh, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
11: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: 3FM.
14: Veronica goedemorgen. 1 minuut over 9. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel, waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag.
14: ANWB Verkeersinformatie, 9:03. Er is de eerste file gespot. In de vakantie drukte de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Hagenstein. Daar doe je 10 minuten langer over.
13: 3FM.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
17: e-boekhouden.nl.
18: Kom naar Museum Batavialand.
19: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
18: Parkeren kan bij Bataviastad.
19: Dus kom naar Museum Batavialand.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
18: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
20: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
22: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: I am Vaiana of Motunui.
8: Deze zomer.
9: Here we go.
8: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
12: De prijsfavorieten van Albert.

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
2: Hey, goedemorgen. Weet jij wat een komkommer kost? Zometeen een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel. En die kennis zou je zomaar ineens een volledig gevulde voorraadkast kunnen opleveren.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die hoor je.
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: Good morning! Wat een prachtige dag staat er voor de deur. 32 graden. Oh man! Het Nationaal Hitteplan is van kracht vandaag. Maar heel eerlijk, we hebben natuurlijk een aantal weken geleden die 40 graden op een gegeven moment aangetikt. Het voelt alsof we alles aan kunnen. Het maakt allemaal niet meer uit. We got this. Helemaal oké. Okay. Maar let wel een beetje op de ouder om je energie. Hey, goedemorgen, mijn naam is Obi. Dit is de weekendochtendshow. Ik heb 6 bakken koffie op, dus een behoorlijke lading energie in mijn lijf. En ik heb zin om jouw voorraadkast helemaal aan te vullen. Ik heb een hele mooie zelfontworpen boodschappentas. Die gooi ik ramvol bij boodschappen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is goed raden wat de producten uit de supermarkt kosten. In een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel. Dus een Jumbo komkommer. Kleine oefenopgave, gewoon nog voor spek en bonen. Kost een Jumbo komkommer meer of minder dan 2 euro? Denk erover na. Ja, minder natuurlijk. 99 cent. De oog.

0: Sickness X en Super String bij 3FM. Een hele goede morgen. Het is 9:50 geweest. Betekent vaste prik in het weekend.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Zaterdag is natuurlijk in principe de boodschappendag. En de vraag is, heb je een beetje onthouden wat die boodschappen kosten op het moment dat je de supermarkt uitkomt? Als dat zo is, kun je namelijk in één keer een hele voorraadkast aanvullen met gratis boodschappen. Heerlijk. Gijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoor nog een beetje slaperigheid in je stem, klopt dat?
2: Ja, ik ben wel wakker hoor. Ik zit daar nog bij.
0: Oké. Net wakker dus.
2: Net wakker, ja. Het is zaterdag, hè.
0: Hey Gijs, welkom in Obi's boodschappenspel. Ik heb 3 producten voor je. En de vraag is de prijs hoger of lager in de supermarkt dan de prijs die ik je geef? Als je dat goed hebt, dan krijg je een product cadeau. Heb je het fout, dan mogen mensen die snel hebben geraden in de NPO Luister-app een kans maken. En als je ze alle 3 goed hebt, dan stuur ik een boodschappentas naar je op en dan vul ik in één keer je hele voorraadkast. Lekker. Ben je er klaar voor, Gijs?
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we. Product nummer 1. Carvan Cevitam aardbeisiroop, 600 milliliter. Meer of minder dan 4 euro?
2: Minder.
0: Gijs, dit is aanmerken. Het is absoluut meer.
2: Oh, meen je?
0: Ja, 4,19 euro.
2: Zo.
0: Tweede product. Knor Sweet and Sour maaltijdkruiden. 60 gram Zozaki. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
2: Ik denk minder.
0: Gijs, ook dat is meer. 2,05 euro.
2: Wow.
0: Nee. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Nog 1 product. In de hoop dat je daar dan nog kans op maakt. Varta Long Life Power AAA batterijen. 8 stuks. Meer of minder dan 9 euro?
2: Goeie vraag. Ik denk, ik doe minder.
0: Gijs, minder is goed. Ja. Ah, gelukkig. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Niet best, jongen.
2: Nee. Nee, je ziet nog niet uit de boodschappen doen, hè?
0: Oh, wat een miserabele score. Maar je krijgt van mij wel 8 AAA-batterijen. Ik bedoel, ik weet niet, ja, kun je in je afstandsbediening stoppen? Veel plezier ermee.
2: Ja, top, dankjewel.
0: Fijne dag vandaag, lekker ontbijten.
2: Top, dankjewel.

0: 5 Seconds of Summer, Youngblood, hoorde je bij 3FM.
1: Obi.
0: Good morning. 5 minuten over 9:30. Obi hier met de weekendochtendshow. Ik wil gelijk even Joshua een goede shout-out geven. Die stuurt: mijn zus kan er niet blijer van worden. 5 Seconds of Summer vindt ze geweldig. Maandag wordt ze 15 en al 3 concerten gehad.
2: Lekker.
0: Ja, dan word je wel blij van Youngblood op de vroege ochtend. Hey, ik heb afgelopen dinsdag ben ik bij die laatste show geweest van Bruno Mars in de Arena. Hij heeft er 4 gedaan. Volgens mij kwam hij origineel maar voor 2. En toen was het zo snel uitverkocht. Ik zat helemaal achterin. Ik heb echt, nou, Bruno Mars is al geen grote kerel, maar hij was in de verte een soort speck of dust. Werkelijk, ik heb hem alleen maar kunnen zien op het grote scherm. Wat een vette show. En ik ben al heel lang fan van Bruno Mars. Ik dacht, ik wil alleen maar die oude tunes horen die uit de Tens komen. Nog uit de Zero's zelfs. Nee hoor, dit was by far de beste die...

Wakker. Rihanna, Disturbia bij 3FM. Good morning, die weekendochtendshow hier. 12 minuten over 9:30. Hoop brakke koppies die net hun bed zijn ingedoken op Awakenings Festival in Hilvarenbeek. En Wildeburg volgens mij exact hetzelfde. Het is vandaag een prachtige dag. 32 graden wordt het. Kwartfinale Noorwegen-Engeland om 11 uur vanavond. En de zomervakantie Zuid is begonnen, dus het wordt behoorlijk druk op de wegen. 3FM is vandaag de hele dag bij je met de meeste muziek. Anton hoor je zo meteen, de enige komt eraan, ook Linkin Park. En hier is Mr. Harry Styles. American Girls is dit.

0: hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM Ramon van Koeien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zit je er goed in?
2: Zeker. Ook zo'n vraag, hoezo zie ik er slecht uit?
1: Nou, nee.
2: Daar hadden er wel 10 minder in gemogen gisteren,
1: ja. Dat is een dode blik, maar verder...
2: Ja, je moet wel even opstarten inderdaad, ja.
1: Hey, je hebt gisteren heel lekker gegeten.
2: Ja, onwijs lekker. In Leersum. We zitten heel mooi in zo'n mooi kasteeltje achter.
1: Oké. Okay.
2: Super lekker. En er zat een wijnarrangement bij. En ik dacht in principe...
1: Die heb jij 3 keer uitgespeeld.
2: Ja, ze bleven maar bijvullen. Het was niet normaal. Het is echt ongelooflijk.
1: Ach, ja, wat
2: dus
1: lekker.
2: Ik was vanochtend wel een klein beetje. Dat ik dacht, waar komt dat licht vandaan? Ja. Doe die koelkast eens dicht.
1: Ja, zelfs de chauffeur die weer dronken gewoon van de lucht die uit jouw mond kwam.
2: Ja, moest een raampje open, ja.
1: Hé, ze hebben het vanaf 10 uur door op 3FM. Hey, eerste van de weekend wijnadvies voor de rest van Nederland. Wat gaan we vandaag drinken om ervoor te zorgen dat we wel goed gehydrateerd deze zaterdag doorkomen?
2: Het kan wel 30 graden worden op veel...
1: 32 graden zag ik zelfs.
2: Niet normaal. Dan moet je gaan voor citrus, dan moet je gaan voor frisse tonen. Dus ik dacht, ja, misschien is het simpel, maar een goede Pinot Grigio, Italiaans, hartstikke lekker. Echt gewoon alsof je een citroentje zo op je mond knijpt.
1: Wat heerlijk.
2: Fris, ja.
1: En dat heb je natuurlijk.
2: Ja, handig. Al makkelijk voor 100 euro. Ja. Niet normaal. Ja.
1: Super goedkoop.
2: Kunt u niet laten liggen.
1: Nou, heerlijk. Ik ga er eentje halen en op.

0: Want de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch? Oh, nee hè.
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. €1,99. Dat noem ik naar voordeel.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios,
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: 10 uur in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijg je hier met Calvin Harris, Ellie Goulding. En ook Green Day komt eraan zo. Eerst het nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag.
5: Dankjewel dan, 3FM Verkeer van de ANWB. 1 file langer dan 10 minuten op dit moment in Nederland. A15 Rotterdam richting Nijmegen. Dan heb je voor afrit Arkel een half uur vertraging. Komt door een ongeluk.
7: 3FM.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000, potverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
15: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Good morning, good morning. Zo even uitrekken. Yes, we kunnen beginnen. Weekend van 3 met de allermeeste muziek. Green Day, Another, hoor je zo meteen. En eerst Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle.

bij 3FM. Mirjam stuurt een bericht via de NPO Luister. Ze hebben een foto van een goed gevulde boodschappentas. Helemaal klaar voor de borrelavond, stuurt ze. Pascal die zo even lekker de tuin aan het netjes maken. Nu nog niet zo heel warm is, vanavond barbecuen. En 3FM draait erbij de passende muziek. Sabrina Carpenter zometeen. En eerst Eric Prince.

wat lekker. Sabrina Carpenter in het weekend van 3FM. Please, please, please. Temperatuur loopt vandaag op tot 30 graden op sommige plekken. Daarom zometeen een nieuwe zomertrek van Jonas Blue. En als je een lange broek aan hebt, dan ga je hem vanzelf kort knippen. Afritsen. Eerst Justin Bieber. All that time.

Beek, Gorilla's Dare bij 3FM. Mijn naam is Ramon. Zometeen een van de nieuwste Nederlandse rocksterren die je echt in de gaten moet houden. Live ontzettend goed en maakt ook nog eens supergoeie liedjes. Ook David Guetta komt eraan. Memories en eerst Raven Lanay, Love Me Now. See you.

0: 3FM ontdek je nog.
1: Joshua Peter, groot nieuw Nederlands talent. Je hebt hem al veel voorbij zien en vooral horen komen bij 3FM. Zijn debuutsingle kwam uit en hebben er meteen 3FM megahit gemaakt van de belangrijkste track van de week. Ook meteen 3FM talent gemaakt, want we geloven in deze man. Na zijn eerste EP kwam uit, hartstikke goed natuurlijk. Stond op Concert at Sea, staat dit weekend op North Sea Jazz. Kortom, ik zou heel snel op die Joshua Peter trein springen, want er weinig op tijd. Dit is zijn allernieuwste.
2: 3FM. Meer Nederlands talent ontdekken.
3: Hoi, ik ben Joshua Peter en ik ben 3FM talent.

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt...

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
7: Daar zijn we weer.
8: Carpets White komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpets White. Carpets White.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: The stories are true.
18: The story has just begun.
19: Disney's Vaiana, kom tot leven.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
21: Are you ready to be the hero?
19: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: 3FM. Goedemorgen, zometeen een liedje over New York. Jay-Z, Alicia Keys zingen erover. En ook Samber Homewrecker hoor je na het nieuws van 11 uur.
24: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden, tot 32 in Limburg.
23: Dankjewel, dan 3 van verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. De A7 Groningen-Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 21 minuten vertraging. A20 Gouda, Hoek van Holland, voor knooppunt de Bresseplein. 22 minuten. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. En de laatste file op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Waalwijk, 15 minuten.
0: 3FM.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
18: 3FM. Ramon Verkoeien.
19: Hele goedemorgen, geniet lekker van het mooie weer en van het weekend. 3FM regelt de muziek voor je. Summer komt eraan, Homewrecker, ook La Bouche meteen, Be My Lover. En hier is Jay-Z, Alicia Keys.

van 3FM Homewrecker. En Jay-Z Alicia Keys ervoor met een liedje over Shanghai. Ja. Wordt er ook vandaag weer gevoetbald op het WK. Ook zonder Nederland gaat het gewoon allemaal door. Gisteren won Spanje nipt van België. Oef. Vanavond om 11 uur spelen de Noren tegen Engeland. En het kan zomaar eens een mooie pot worden. Hè? Met misschien wel de ster van het WK, Haaland. Of gaan de Engelsen weer Wonderwall zingen van Oasis? We gaan het allemaal zien vanavond. Verder ook Tour de France vandaag. Ze fietsen de 11e etappe van Périgueux naar Bergerac. Hey, zonder fouten.

0: 3FM meeste muziek, The Weeknd, Blinding Lights.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Toen hij 18 jaar was, ging hij al helemaal viral online. Maar nu alleen nog maar meer. Malcolm Todd is maar 22 jaar, maar echt iemand die je in de gaten moet houden met zijn vibe. Ja, à la Mac Miller, Tame Impala, Billie Eilish. Heeft hij inmiddels een mega fanbase. En die fans zijn zo gek. Die maken op Spotify gewoon playlists met alleen maar dit nummer. Gewoon 28 keer erin. Hoeven ze niet steeds opnieuw te beginnen. Goed, hè? Gaan ze binnenkort een repeat-knop even uitleggen. Malcolm Todd is nieuw bij de...

blijf lekker toch deze Edward Maya Stereo Love. Ik hoop dat je de ijsklontjes in de vriezer hebt liggen. Al je barbecue-boodschap al hebt gedaan. En de airco al lekker zat te loeien, want het wordt een warmer dag. Het nationale hitteplan is weer van kracht in het midden en zuiden van het land. Wel daar temperaturen tot 30 graden vandaag. Dus lekker rustig aan, hoor. Je moet je een beetje gedragen als een ambtenaar eigenlijk. 3 van draait

Het weekend. Dank voor de berichten via de NPO Luisteren. Pepijn die staat een stuk bavettenkruiden stuurt hij voor de barbecue vanavond. Lekker. Marianne stuurt een fotootje in de NPO Luisteren dat ze een picknick aan het klaarmaken is voor haar gezin. En Wessel die is lekker aan het werk in de airco. Lekker, beste plek is dat. Gisteren stond ze in het Zuiderpark in Den Haag en dat was één groot feest. Ze zijn terug. Opposites, hun nieuwste hoor je zo meteen. Sometimes I

Jamaican bij 3FM. Meeste en beste muziek krijg je hier. En ook door de week moet je 3FM zeker eens opzetten. Bijvoorbeeld op je werk. Om 9 uur 's ochtends hoor je tijdloze tracks. Krijg je een lading aan vergeten parels. Deze zou er zo in kunnen zitten. In the Shadows, Rasmus.

0: Trading Season. Zometeen te winnen, een zak kroephoek naar keuze. Oh. In de Sloomse Mens. En je krijgt natuurlijk de allermeeste muziek met onder andere Ariana Grande en Zetso.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere deze.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ben ik lekker van je weekendlunch? 3FM draait de muziek voor bij je boterham. Ariana Grande en de Bausa zo. Eerst het nieuws van 12 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. En het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm.
6: Dankjewel Jan, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Dit zijn de drie langste vertragingen op dit moment in Nederland. De A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp heb je 21 minuten vertraging. A7 Groningen-Duitse grens voor de Duitse grens ook 21 minuten. En de N304 Apeldoorn-Ede voor Otterlo 25 minuten.
8: 3FM.
9: Eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers.
0: is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: 3FM. Hele goede middag. Ja, kleine man, grote stem. Teddy Swims heeft misschien wel een van de mooiste ballads van het jaar geschreven. Die hoor je zo meteen. Ook Ariana Grande met Z. Komt eraan, maar eerst de Bouza.

0: goed blijven smeren. Hydrateren ook belangrijk. Dit zijn de drie belangrijkste festivals van vandaag. Alle techno-liefhebbers die verzamelen vandaag in Hilvarenbeek op Awakenings. Kensington, Kaiser Chiefs en Moby staan vandaag in Weert op Bospop. En op de jubileumeditie van North Sea Jazz staan vandaag onder andere Charlie Puth en Burna Boy. Dus het is niet alleen maar voor bejaarden, hartstikke leuk. Destiny's Child komt eraan zo meteen en ook pas aan.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Teddy Swims. Break up. Day in reverse. Met 3FM ontdek je nog.

0: bij 3FM Material Lover. Bessel daarvoor. En zometeen hoor je de allernieuwste van Nothing But Thieves. Als je van gitaren houdt, dan moet je zeker de radio aanhouden, want dit is er weer eentje. En ook Lady Gaga komt eraan zo. Just that.
1: De slowste mens.
0: Maar eerst doen we het rustig aan. En spelen we de sloomste mens. Dat doen we ieder weekend hier bij 3FM. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En dat is best wel pittig. Dan moet je heel goed opletten wie jij denkt dat er vertraagd is. Zet de radio vast wat harder, want je kunt winnen een zak kroephoek naar keuze. Nou, toch wel echt de dikste radioprijs in jaren. Ook nog eens de lekkerste weekendsnack. Dus, let heel goed op. Als je het weet, stuur het antwoord meteen naar de NPO Luister-app en win een zak kroephoek naar keuze. Let heel goed op. Wie hoor je hier vertraagd?
2: Dit is het populairste gebak van heel Holland maakt. Appeltaart. Ik ga een beetje een klassieke appeltaart maken. Ik laat vooral zien waar de knelpunten liggen. En die gaan we vanaf nu voor altijd oplossen.
1: De slomste mens.
0: Hoe blij hij appeltaart nog altijd zegt. Wie hoorde je vertraagd? Wie is de slomste mens? Stuur het antwoord naar de NPO Luister-app. Dus als je het weet, het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Winnen zak kroephoek naar keuze.

0: Thieves and Nothing But Thieves. Evolution, Lady Gaga daarvoor. Zo meteen hoor je Bob Marley. Tuurlijk, waarom niet? En ook Martin Garrix en Ed Sheeran komt eraan. Repeat it.
1: De slowste mens.
0: But first things first. Het is tijd voor de grande finale van de slowste mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En luister goed, dit is de opgave van vandaag. Ja, wie hoor je hier vertraagd?
2: Dit is het populairste gebak van heel Holland maakt. Appeltaart.
0: Appeltaart.
2: Ik ga een beetje een klassieke appeltaart maken.
1: De slomste mens.
0: Ja, de grande finale spelen we met Maartje, 26 jaar uit Haaksbergen. Hey Maartje.
3: Hoi.
0: Hallo. Heb jij een beetje een lekker weekend?
3: Tot nu toe wel.
0: Vertel eens, wat heb je gedaan en wat ga je nog doen? Wat zijn de plannen?
3: Ik ga proberen vanavond de voetbalwedstrijd te kijken.
0: Noorwegen-Engeland?
3: Ja.
0: Voor wie ben je?
3: Ik heb niet zo'n uitgesproken mening als ik eerlijk ben.
0: Haaland?
3: Als het maar een mooie wedstrijd wordt.
0: Nou, dat is waar. Lekker. Die staat genoteerd. 11 uur vanavond voetbal kijken. Wat ga je nog meer doen?
3: Alvast wat dingen voor de vakantie pakken. En voor de rest rustig aan doen. Vooral met het warme weer.
0: Precies. Ik zei het net ook, je moet je een beetje gedragen op een dag als vandaag als een ambtenaar. Niet te veel doen.
3: Ja.
0: Hey, en mag ik dan ook vragen aan je, waar ga je naartoe op vakantie?
3: Dat is nog niet helemaal duidelijk waar we heen gaan.
0: Dus je pakt zowel de winterjas als de zwembroek?
3: Ja, wel de zwembroek, maar we weten nog niet helemaal waar we heen gaan. Dus okay,
0: Maar je houdt het lekker spontaan, toch?
3: Ja.
0: Precies. Hey, en ondertussen zit je in de grande finale van de sloomste mens, het origineel, excuus. Wie denk je dat het vertraagd is?
3: Ik denk dat het Robert van Beckhoven is.
0: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Dit is het populairste gebak van heel Holland bakt. Appeltaart.
0: Appeltaart, natuurlijk. Dat is het goede antwoord, Maartje.
3: Ah, wat leuk.
0: Ja, hij is vandaag jarig.
3: Oh.
0: Hoe oud denk je? Een tip, hij is onder de 1000.
3: Ik zou het niet durven zeggen.
0: 65 jaar gezien worden vandaag.
3: Oh.
0: Leuk toch? Robert, van harte gefeliciteerd. Het levert jou op een zak kroephoek naar keuze. We hebben alles maken hier liggen. Naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
3: Saté, alsjeblieft.
0: Saté. Nou, die komt je kant op en geniet lekker van je weekend, hè?
3: Gaat helemaal goed komen.
0: Hoi.

0: 3FM.
1: Last Frequencies en Live It All. Zometeen hier op 3FM. Mark en Mais is terug van vakantie. En de allerbeste muziek voor je zaterdag. Bibi Rexha, Faithless komt eraan. En ook Flair, de 3FM meegeeft.

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik.

0: gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!

0: Hallo, goedemiddag.
1: We zijn compleet.
0: Nou, ik als mens nog helemaal niet, hoor. Daar heb ik nog heel veel therapie voor nodig. Maar als programma-indeling zijn we zeker compleet.
1: Je doet je best.
0: Helemaal. Ja, ik doe mijn best, inderdaad. Kost zoveel geld allemaal, joh. Het is tijd voor het nieuws. Dat kost overigens ook heel veel geld, maar ze zitten er gewoon weer. Dames en heren, het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Pardon. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voorwie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: I am Vaiana of Motunui.
20: Deze zomer.
21: Here we go.
20: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
22: See her light up the night in the sea. She calls me.
23: The ocean chose you.
20: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
24: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro.

0: veranderd is. Er zijn nog maar een paar landen waar die... Er zijn echt, ja, er zijn niet heel veel landen bijgekomen waar die op nummer 1 staat. Maar ik vind
1: is
0: gewoon,
1: dat zo?
0: Die track doet het zo goed in Oost-Europa, dat is niet normaal.
1: Zelfs in de supermarkt. Het was namelijk zo, ik ging naar de blauwe supermarkt. Dan weet iedereen wel welke het is. En toen, toen hoorde ik dus vakkenvullers dus met elkaar communiceren van welke nummer is dit? En ik hoorde meteen, het is Bibi Rexha en Fedus met New Religion. Ik dacht, ik laat het even doorcijpelen, kijken of ze weten wie dan de artiest is. En op een gegeven moment wist dat meisje het echt niet. En toen zei ik, Bibi Rexha en Fateless.
0: Ik werk toevallig bij de radio.
1: Dat heb ik niet gezegd, dat heb ik niet gezegd. Maar ik vond het wel even lekker om gewoon een soort van half mensplenen in een supermarkt. Dus,
0: Hey Mai, even. Hoe is het met Japan afgelopen op het WK?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Ze zijn niet verder gekomen dan de 16e finale, helaas. Pindasnaas, maar...
0: Mai had eindelijk eens een keertje daadwerkelijk publiek. In tegenstelling tot hier. 3,3 miljoen kijkers zit jij...
1: Op een piekmoment, hè? Zeg maar, gemiddeld was het wel wat lager, maar...
0: Ja, precies. Nee, als dan...
1: Maar de wedstrijd tussen Japan en Brazilië... dat was natuurlijk de wedstrijd voor Nederland tegen Marokko.
0: Ik dacht, misschien ben je hier wel helemaal niet. Omdat je gewoon helemaal in diepe rouw bent nog steeds.
1: Nou,
0: hoe is het in het land? Hoe is het in het land ontvangen?
1: Het land was zeer trots op de spelers. Maar toch wel een klein beetje teleurgesteld. Wat ik natuurlijk ook wel begrijp. Want het was echt de belofte, het Japanse elftal. Ja. Maar ze zijn helaas niet verder gekomen. Weer gesneuveld.
0: Want in Zuid-Korea zijn die mensen die moeten onderduiken, hè, dat elftal.
1: Hoezo?
0: Heb je dat niet meegekregen? Dat in Zuid-Korea zijn ze gewoon moeten ze onderduiken omdat zo'n wanprestatie is. Ja.
1: Ik heb het niet meegekregen.
0: Het is echt de coach van Zuid-Korea. Die heeft allemaal doosbedreigingen gekregen. Sterker nog, ze hebben
1: helemaal niet meegedaan, toch?
0: Zuid-Korea toch wel?
1: Volgens mij heeft Zuid-Korea überhaupt niet eens meegedaan, Mark van
0: Loon. Nou, zit je me nou... Hè?
1: Zoek het even op. Dan ga ik dus naar de groep die echt dubbel feest hebben.
0: Nee, ze hebben wel meegedaan, maar ze zijn er dus uitgegaan in de groepsfase. Ja, president Zuid-Korea haalt na snelle WK-exit uit naar incompetente bondscoach.
1: Oh.
0: Ja, ze hebben die man moeten ze dus, alsof het een crimineel is, brengen ze hem dus onherkenbaar in beeld in tv, op tv-programma's. Omdat ze bang zijn dat anders mensen hem te goed herkennen en hem thuis opzoeken. Nou goed, dat terzijde. Gelukkig is Japan een stuk gezelliger dan Zuid-Korea.
1: Hey, voor Flair is het deze week dubbel feest. Het Haagse trio, die vaak wordt vergeleken met Goldband, is deze week bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow uitgeroepen tot 3FM Talent. En alsof dat gewoon niet genoeg is, hebben ze nu ook een 3FM mega-hit te pakken. En het is een klapper van de plaat. Onthoud deze. Deze ga je nog heel vaak horen. Door het oog van de nacht.
2: 3FM.
3: Wij zijn Flair.
4: En deze week zijn wij de 3FM mega hit.
1: Ze hebben helemaal niet meegedaan, toch?
0: Zuid-Korea toch wel?
1: Volgens mij heeft Zuid-Korea überhaupt niet eens meegedaan, Mark van
0: Loon. Nou, zit je me nou... Hè?
1: Zoek het even op. Dan ga ik dus naar de groep die echt dubbel feest hebben.
0: Nee, ze hebben wel meegedaan, maar ze zijn er dus uitgegaan in de groepsfase. Ja, president Zuid-Korea haalt na snelle WK-exit uit naar incompetente bondscoach.
1: Oh.
0: Ja, ze hebben die man moeten ze dus, alsof het een crimineel is, brengen ze hem dus onherkenbaar in beeld in tv, op tv-programma's. Omdat ze bang zijn dat anders mensen hem te goed herkennen en hem thuis opzoeken. Nou goed, dat terzijde. Gelukkig is Japan een stuk gezelliger dan Zuid-Korea.
1: Hey, voor Flair is het deze week dubbel feest. Het Haagse trio, die vaak wordt vergeleken met Goldband, is deze week bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow uitgeroepen tot 3FM Talent. En alsof dat gewoon niet genoeg is, hebben ze nu ook een 3FM mega-hit te pakken. En het is een klapper van de plaat. Onthoud deze. Deze ga je nog heel vaak horen. Door het oog van de nacht.
2: 3FM.
3: Yo, wij zijn Flair.
4: En deze week zijn wij de 3FM

0: Artiest. Het Haagse trio, die vaak wordt vergeleken met Goldband, is deze week bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow uitgeroepen tot 3FM Talent. En alsof dat gewoon niet genoeg is, hebben ze nu ook een 3FM Mega-hit te pakken. En het is een klapper van de plaat. Onthoud deze. Deze ga je nog heel vaak horen. Door het oog van de nacht. 3FM.
1: Yo, wij zijn Flair.
2: En deze week zijn wij de 3FM.

0: Madonna en Holiday bij 3FM. Mark en Mai op de radio, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, vandaag is het zaterdag 11 juli. En volgens experts is de kans groot dat het een echte zwarte zaterdag wordt op de Europese snelwegen. Dat betekent dus allemaal in de file richting de zon. Ja, lijkt me dus vreselijk. Dus of je nou onderweg bent, nog moet inpakken of gewoon lekker thuis blijft. Wij zeggen en wij wensen, net als Madonna, iedereen een fijne vakantie.
2: Holiday, celebrate, it could be so nice.
1: In de file.
0: Ik ben altijd zo, mijn vriendin is altijd, die kan dus echt van liedjes van 20 jaar geleden kan ze letterlijk ieder woordje kan ze meezingen. Zij onthoudt alle teksten altijd. En ik kan bijvoorbeeld nu Holiday van Madonna, ik ken letterlijk 3 woorden. Ook al hoor ik hem al 20 jaar.
1: Ja, ik kan het.
0: Waar ligt dat aan?
1: Ik weet het niet. Ligt het aan ons brein?
0: Ik ben meer van de melodie dan echt van de tekst.
1: Ja, ik val altijd door de mand. Als ze dan met z'n allen heel hard dus zeg maar de eerste paar woorden goed meezingen. En dan zit ik op een gegeven moment gewoon mee te playbacken. Maar ja, het is gewoon gênant.
0: Maar zeg maar degene dat als je dan naar een festivalregistratie kijkt en ze zoomen in op 1 iemand. En die zie je dan hard meezingen, maar dan zie je de mond. En dan denk je, die heeft geen idee wat de tekst is. Want dit komt helemaal niet met wat het is. Dat je denkt, alsof het nagesynchroniseerd is, zeg maar.

0: Check je nog.
1: Candy Shop.
2: Ja, met 31 graden denk je vandaag waarschijnlijk niet meteen aan een paard. Eerder aan een zwembad of een ventilator. Maar toch is het vandaag Wereldpaardendag. En hoe verwen je een paard op zo'n bloedhete dag? Nou, je zou denken misschien met een extra wortel of een koude douche.
1: Een suikerklontje.
2: Nee, suikerklontje, dat kan ook.
1: Ja.
2: Nee, er bestaat zoiets als een paardenmassage.
1: Aha.
2: En zometeen bellen we met een echte paardenmasseur.
1: Ik zal het maar zeggen, ik word straks geïnterviewd. nieuwe muziek van de band The Haunted Youth. Ze groeide uit tot een van de grootste namen binnen de Belgische scene. En ja, nu slaat The Haunted Youth een nieuw hoofdstuk in. Hun album Boys Cry 2 is nu te horen, te luisteren, te kopen. En dat vieren ze met een gloednieuwe tour. En dat vind ik wel gaaf, want dat duurt nog wel even. Zeg maar maart 2027. Dat is vroeg van tevoren aangekondigd. Maar dan trekken ze dus door Nederland en België met shows in Eindhoven, Den Haag, Groningen, Nijmegen en Utrecht. En op 25 maart sluiten ze af met de grootste show die ze ooit hebben gedaan. Dat is in de Lotto Arena in Antwerpen.
2: Zo. Dat is echt groot hoor, trouwens dit.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: The Haunted Youth is terug. Dit is een fantastische track. Hij heet Forget Me.

0: individu. George Ezra en Budapest. Even een dagje wellness. Lekker de sauna in of daarna onder begeleiding van deze muziek lekker de jacuzzi in. En daarna een heerlijke Thaise massage. Mai heeft recentelijk een Thaise massage van 2 uur gehad.
1: Dat kan ik je niet adviseren.
0: Ze kwam op haar handen binnenlopen omdat ze gewoon niet meer kon staan. Dat is echt bizar. Maar massages zijn natuurlijk niet alleen voor mensen weggelegd. Ik zet deze muziek trouwens nu uit, want ik word er nu al nerveus van. Het is vandaag namelijk Wereldpaardendag.
1: Ja!
0: En ook paarden verdienen af en toe een fijne, lekkere, ontspannende massage.
1: Aan de telefoon, Ilke de Lange. Hi Ilke.
2: Hi.
1: Jij bent 26 jaar oud en paardenmasseuse. Je hoort het goed, paardenmasseuse.
0: En 1 letter verwijderd van Ilse de Lange.
1: Zeker weten.
2: Ja, dat klopt.
1: Zo. Dat is een detail, Mark van de Molen. Maar ik ben toch heel erg nieuwsgierig, Ilke. Want ja, hoe reageren mensen überhaupt op een verjaardag als je zegt dat je als werk paardenmasseur bent?
2: Ja, nou ja, heel dubbel. Soms echt vragen dat je echt denkt, bijvoorbeeld van ja, hoe werkt dat dan? Maar ook van, oh, wordt dat überhaupt gedaan? Is daar überhaupt werk in? En dan, ja, er is heel veel werk in eigenlijk.
1: Nou moest ik ook even eerlijk zijn tegen jou. Ik dacht ook, paardenmasseur? Ik denk, bestaat dit? Hoe is dit ooit bedacht? Maar het is dus echt heel erg belangrijk voor een paard om zo nu dan dus zo'n wellnessdagje in te vliegen.
2: Ja, het is ook wel eigenlijk gewoon veel meer dan wellness. Omdat je met paarden natuurlijk heel vaak, dan wil je erop rijden en dan wil je ze trainen. En dan kan juist die massage juist heel erg helpen met de ontspanning inderdaad. En het mooie muziekje. Maar ook gewoon met de spieren, dat allemaal goed gaat.
1: Speelt muziek echt een rol bij paardenmassage ook?
2: Ik moet zeggen dat ik het nooit geprobeerd heb, maar ik vond wel een heel mooi muziekje.
0: Nee, maar ik bedoel, ik heb wel eens een keertje mensen aan de lijn gehad die dan bijvoorbeeld in een veehouderij werkten. En die zeiden, ja, mijn koeien geven altijd meer melk als deze muziek opstaat.
2: Nou, misschien moet ik het gaan proberen. Misschien dat ze dan nog ontspannender zijn dan als ik...
0: Ik zou geen paard gaan melken, maar dat is dan weer een ander verhaal. Ja. Hoe kwam je erachter dat je goed was in paarden masseren? Is daar dan een cursus voor? Want dat, er is een keer een moment dat je dan moet denken, dit ga ik proberen.
2: Ja, nee, ik heb een opleiding eigenlijk voor gevolgd, 1 jaar lang. Bij het Nederlands Hypisch Instituut. En ja, hoe kom je erachter? Ja, ik heb zelf een paard gehad en die had wel eens een blessure of ergens last van. En dan kwam er dus een paardenmasseur of paardenfysiotherapeut. En toen dat paard overleed, dacht ik eigenlijk, vind ik het wel heel erg interessant. Laat ik het ook doen. En toen ben ik de opleiding gaan volgen.
1: En hoe gaat het in zijn werking? Hoe werk jij als paardenmasseur? Als iemand dus aanbelt bij jou of even zo'n telefoon pakt en zegt, joh, mijn paard heeft een massage nodig. Hoe ziet zo'n dag eruit?
2: Ja, nou, het duurt ongeveer 1,5-2 uur.
1: Zo.
2: Dat is eigenlijk best wel lang. Maar eigenlijk ook gewoon heel erg leuk. Dus ja, hoe werkt het? Ja, ik ga erheen naar de stal toe. En dan het paard dat staat gewoon. Eigenlijk een beweging daaromheen. Met mijn handen met de spieren. En ik heb dan een krukje, zodat ik ook bij de hoge plekken kan komen.
1: Maar is het ook net als bij mensen dat je bepaalde drukpunten hebt waarvan je weet, hey, hier, als ik hier druk, dan
0: wordt het paard ineens een geluid maakt dat
1: precies.
0: Je denkt, nou, dit vind ik niet fijn.
2: Ja, dus op zich, het geluid valt redelijk mee, maar ze hebben wel inderdaad stresspunten. Dus dat is een soort van plek in de spier die je kan aandrukken. En daardoor gaat dan de spier ontspannen, net als bij sportmassage bij mensen.
0: Een paard hoeft dus niet te liggen op een massagetafel?
2: Nee, ze hoeven niet te liggen op een massagetafel, ze blijven gewoon lekker staan.
0: Okay. En wat is nou de reden om een paard te masseren? Waarom is dat zo belangrijk? Dat is niet alleen maar, zeg maar voor mensen zoals ontspanning, denk ik.
2: Nee, het is ook voor ontspanning inderdaad, maar ook vooral voor die spieropbouw. En ook bijvoorbeeld dat je paard dan net wat verder kan stappen, dus dat die mobiliteit vergroot. En ook stel je komt wat gevoelige plekken tegen, dan kan je blessures voorkomen. Of in ieder geval tijdig iemand doorverwijzen naar een dierenarts.
0: Er komt een appje binnen van een luisteraar. Die vraagt, is Sinterklaas een klant van jou?
2: Helaas niet, maar je mag me altijd bellen.
0: Is dat een mooie?
1: Amigo.
0: Dankjewel, lieve luisteraar. Dit hele interview wordt mooi weer afgerond door een appje van Peter. Dankjewel, Peter.
1: Hey, Ilke, het is dus Wereldpaardendag vandaag. Dus moet iedereen dus even de telefoon pakken die een paard heeft en zeggen, joh, ik ga even een afspraak maken bij Ilke de Lange. Niet Ilse, hè?
2: Nee, niet Ilse, nee. Maar zeker, zouden ze heerlijk vinden.

0: toevallig de afmeting van het appartement waar ik nu woon. Lidl bij Lidl. Heel veel mensen zeggen dan...
1: Nog een paar dagen, Mark. Nog een paar dagen.
0: Ons appartement is 10x6. En dan zeg je, nee, bij ons is Lidl bij Lidl. Dat is zoals ik dat omschrijf. Daar kunnen ze overigens helemaal niks mee, hè? Als je dan iets wil afmeten. Kensington, Lidl by Lidl. En daarvoor another. Ja, we gaan verhuizen.
1: Ja, jullie gaan verhuizen. Want daarom zei ik ook nog een paar dagen. Jullie hebben dus echt lang in jullie bezemkast gewoond. Nou, daar grappig, in Rotterdam.
0: Iedere keer als ik het over verhuizen op de radio heb, dan appen mensen van... Dit roep je al 3 maanden. Wanneer ga je nou eens een keer? Heb je geen ander onderwerp? Ben je het expres aan het uitstellen dat je maar wat op de radio te vertellen hebt? Maar het heeft gewoon te maken met dat het is nieuwbouw. En je denkt dus bij nieuwbouw dat je daar dan een soort van...
1: Dat je meteen erin kan, maar zo werkt het gewoon.
0: Ja, maar ook dat je denkt dat net als een iPhone, dat je er gewoon de folie ervan afhaalt. En dat je denkt zo, die is nieuw. En dat je ook je data overzet, maar dan dus je meubels. Dat je gewoon even via de cloud zo flop, flop, flop, flop, flop. Tafeltjes heen en weer.
1: Wat een goede vergelijking.
0: Ja, en we zijn er. Maar geloof me, dat is niet waar.
1: Nee, want zelfs als je het flapje afhaalt, zie je nog dingen waarvan je denkt, die vind ik niet mooi.
0: Nou, blijkt maar weer. En kijk, ik kan niks, hè, dus ik ben echt afhankelijk van vaklui. Maar we zijn er wel achter gekomen dat vaklui vinden wel echt heel moeilijk is in deze tijd.
1: En ook betrouwbare vaklui.
0: De vriend van mij, die is super handig. Dus jij hebt gewoon zo'n ja.
1: Ik heb enorm kosten bespaard door hoe handig mijn vriend is.
0: Jij hebt iemand in huis die heeft gewoon een toekomstproef beroep. Ja. Die wordt niet vervangen door AI.
1: Nee, klopt.
0: De seconde dat het kan, word ik vervangen door AI. Dat weet ik nu al. Dan zit hier iemand met ook een beetje een soort van neppe zware stem. En die zit dan ook maar... wij hadden dus bijvoorbeeld... Nou ja, even gewoon om hierin mee te nemen. Dat wij gingen en we hadden dus gekozen voor een gietvloer. En dat is dus... Nou, dat vonden wij, vind ik heel mooi. Ik heb nooit de optie gehad om dat te doen. Ik dacht, dit gaan we gewoon doen. En die mensen die komen... En dat moet een bepaalde temperatuur zijn of zo om dat te leggen. En die man die zegt... Ja, we hebben 2 dagen geleden de verwarming aangezet. En de dag daarna weer. Maar het wordt niet warm bij jullie beneden. Ik zei, oh, dat is wel opmerkelijk. Hij zegt, ja, want we hebben het echt wel goed gezet. Hij zegt, maar het grappige is, boven doen we niks. En daar is de sauna. Er is echt gewoon een stoombad. En wat bleek nou, hadden ze dus gewoon de verwarming heen en weer... Hadden ze verkeerd aangesloten.
1: Oh,
0: van de warmte dinges. Dus je hoort al, ik zit goed in de termen, de warmte dinges. Dus dan is het, moeten we even verkeerd omdoen. Maar ook gewoon dingen als... Ik ging een testdouche doen, vond ik leuk. Testdouche, weet je wel. En het was alsof ik op... Nou, Lowlands was beter qua waterdruk. Maar dan zit er dus blijkbaar vanuit de bouw... zit er een soort half strand in je leidingen. Dus er kwam een schelpen uit. Er kwam een fles met een brief uit. Er kwam nog een halve verstekeling uit. Heel de Noordzee zat in mijn waterleiding. Maar al dat soort dingen kom je tegen. Maar het probleem is... Tegenwoordig is het zo dat als je dus... Tegenwoordig kan je ook bijna nooit iemand meer bellen. Dus moet altijd via een chatbot.
1: Ja,
0: of moet altijd via,
1: dat is heel
0: het is heel vermoeiend. Dus als je dan eindelijk een keer een levende ziel... van bloed en vaten aan de lijn hebt... dan moet je diegene overtuigen dat het de moeite waard is om te komen. Dus ik had ook een vrouw die gewoon letterlijk op een gegeven moment zei... Nou, we komen wel langs. Nou, dat was letterlijk de reactie. En toen uiteindelijk bleek dus ook gewoon dat ik gelijk had. Maar het is heel vermoeiend allemaal. Maar goed, dit is...
1: Je hebt het overleefd. Woensdag gaan we verhuizen. Woensdag gaat hij echt verhuizen. Ja. En aankomende zaterdag volgende week... dan woont hij daar. Dan hoor je dus nooit meer. Ik ga verhuizen.
0: Nee, dan ga je alle frustraties horen van de verhuizing weer.
1: Ja. Zin in.
0: Dan gaat dat allemaal gebeuren. Nou, dit is natuurlijk allemaal weer veel te lang gelul geweest... waardoor ik geen tijd meer heb voor Jet van de Steen. Dus, dan moeten we die maar even een andere keer draaien. Dat is even lullig. Sorry, Jet. Ik hoop dat je ons kan vergeven. We gaan naar de reclame. We gaan naar het nieuws. We gaan wederom naar de reclame.
1: Tot zometeen.
0: We hebben Bruno Mars, On My Soul.
1: Oh, trouwens. En app even je naam door via de NPO Luister-app.
0: Waarom?
1: Want, je kan kans maken op een 3FM verrassingspakket.
0: Hey. 3FM. Oh, lange spreek voor de reclame moet je nooit doen.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: De prijsfavorieten van Albert.

0: prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Zijn 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
11: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
10: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
21: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
22: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
21: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl, een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram, voor maar €2,79. Lidl.
22: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: 3FM. Soul komt eraan. Je maakt kans op een 3FM verrassingspakket als je nu je naam hebt naar de NPO Luisterapp. En dat is heel mooi, want ons standaard prijzenpakket is op. Dus we hebben nu toegang gekregen bij hoge uitzondering tot
4: van de archieven.
2: Het productiearchief van 3FM. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je een plopkap van Giel Beelen krijgt. Een verloren...
4: Dat kun je niet.
2: Een implantaat van Gerard Ekdom.
4: Nee, dat kan niet.
2: Er is een balhaar van Bert van Lent.
4: Die waarschijnlijk wel. Nee.
2: Een afmeldingsbriefje van Rob Stenders. Nou ja, dus dat. Of iets heel anders.
4: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
23: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grote aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. 3FM.
24: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry Bo, het is beauty.
25: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
28: Lieslot, wat ben je aan het doen?
29: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
28: Dus?
29: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
28: Ah, met superkorting.
29: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
28: Prijsvrije vakanties.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
28: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
30: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker.

0: Edge of Desire van Jonas Blue. Hoor je zometeen ook Swedish House Mafia en Heaven Takes You Home op deze fijne zonnige zaterdag.
1: En dit is Major Lazer met Lean On.

0: My Soul. Mai, die was bij Bruno. Hoe was dat?
1: Afgelopen dinsdag was dat. De laatste dag. Ja, het was echt fantastisch. Zeg maar, letterlijk de plaat, zo klinkt hij ook echt live. Dat is echt knap. Alleen dan is het wel Amsterdam Arena, dus het geluid is wel net even iets minder dan als op een plaat.
0: Ja.
1: Maar het was echt een en al nostalgie en een feestje. Ik was samen met Obi Rijmakers, ook van de ochtend hier natuurlijk in het weekend. En het was zelfs zo goed dat hij gewoon een paar klappers heeft moeten skippen. Zoveel hits heeft hij.
0: Ja, heb je er eentje gemist?
1: Finesse.
2: Mm. Finesse.
1: En ook Versace on the Floor.
2: Versace on the Floor.
0: Oh, dat is wel zonde dat hij die dan niet gedaan heeft.
1: Zo glijert.
0: Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik weet dat Mai op een gegeven moment zei van ja, wil je ook niet naar Bruno Mars? En toen zei ik, waarom zou ik? En toen zag ik de beelden en toen zag ik de recensies. En toen zag ik,
1: het was echt heel goed.
0: Het was best wel goed, ja.
1: Het enige nadeel, wij zaten een beetje in de hoek en wel op de eerste rang. Maar Bruno is zo klein. Het is echt plankton op een podium. Je ziet er van een klein mannetje zo in de verte dan springen. Dus het was vooral naar de scherm kijken en lekker meezingen en lekker meedansen. Maar het was echt een en al feest. En over feest gesproken, gisteren was het ook een feestje in de Ziggo Dome. Want niemand minder dan Five trad op. Nou kan ik me voorstellen dat sommige mensen denken, wie? Maar je had Backstreet Boys, je had Westlife, maar je had ook Five mannen uit Engeland.
0: Ja.
1: Het was zelfs zo goed dat hij gewoon een paar klappers heeft moeten skippen. Zoveel hits heeft hij.
0: Ja, heb je er eentje gemist?
1: Finesse.
2: Mm. Finesse.
1: En ook Versace on the Floor.
2: Versace on the Floor.
0: Oh, dat is wel zonde dat hij die dan niet gedaan heeft.
1: Zo glijert.
0: Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik weet dat Mai op een gegeven moment zei van ja, wil je ook niet naar Bruno Mars? En toen zei ik, waarom zou ik? En toen zag ik de beelden en toen zag ik de recensies. En toen zag ik,
1: het was echt heel goed.
0: Het was best wel goed, ja.
1: Het enige nadeel, wij zaten een beetje in de hoek en wel op de eerste rang. Maar Bruno is zo klein. Het is echt plankton op een podium. Je ziet er van een klein mannetje zo in de verte dan springen. Dus het was vooral naar de scherm kijken en lekker meezingen en lekker meedansen. Maar het was echt een en al feest. En over feest gesproken, gisteren was het ook een feestje in de Ziggo Dome. Want niemand minder dan Five trad op. Nou kan ik me voorstellen dat sommige mensen denken, wie? Maar je had Backstreet Boys, je had Westlife, maar je had ook Five mannen uit Engeland.
0: Ja.
1: En
0: leven ze allemaal nog?
1: Ze leven allemaal nog.
0: Per boyband is altijd één zo'n tragisch.

0: Het is echt plankton op een podium. Je ziet soort van een klein mannetje zo in de verte dansen. Ja, ja. Dus het was vooral naar de scherm kijken en lekker meezingen en lekker meedansen. Maar het was echt een en al feest. En over feest gesproken, gisteren was het ook een feestje in de Ziggo Dome. Want niemand minder dan Five trad op. Nou kan ik me voorstellen dat sommige mensen denken, wie? Maar je had Backstreet Boys, je had Westlife, maar je had ook Five mannen uit Engeland.
1: Ja.
0: En,
1: leven ze allemaal nog?
0: Ze leven allemaal nog.
1: Maar per boyband is altijd één zo'n tragisch verhaal van één iemand die dan of ten onder is gegaan aan een of andere verslaving of iemand die zijn stembanden niet meer heeft of wat dan ook.
0: Nee, ze leven allemaal nog, alle vijf. Alleen ze zijn ook wel echt 20 kilo dikker geworden en dat is helemaal oké, want je bent waarschijnlijk ook wel een stukje ouder geworden.
1: Dat is leeftijd.
0: Het blijft allemaal wat hangen, maar het is wel één al nostalgie. Het was niet uitverkocht, misschien een klein beetje zelfoverschatting dat je dan in de Ziggo Dome staat. Ik zou dan toch zeggen AFAS. Ja, maar ze hebben één klap van de plaat en ja. Millennial, hoe zeg je dat? Herinnering, gewoon echt een klassieker dit. Five met Keep On Moving.
1: Millennial Memory.
0: Tijdloze track, hè, dit ook.

0: tussen 1 en 4 's middags.
1: Ja, precies. Dat is waar ons hele weekend om draait en niks anders. Dan ga ik naar huis, dan ga ik naar de muur zitten staren, wachten tot de volgende show. Dat is mijn leven. Dat is ons leven.
0: Maar we spelen ook, zoals elke zaterdag, een spelletje rond dit tijdstip.
1: Het spelletje heet Balk en daar hebben we nu een heel goed ingestudeerd tekstje voor. We spelen vandaag Balk, het spel waarbij je moet gokken wanneer we een bepaald bedrag bereiken aan de kassa.
0: Het werkt zo. Wij noemen een streepbedrag en noemen daarna 1 voor 1 boodschappen die op de band worden geplaatst.
1: Denk jij dat we precies op dat streepbedrag zitten of er overheen gaan, dan roep je keihard Balk! Heb je gelijk, dan wil je een 3FM verrassingspakket.
0: Maar ja, roep je te vroeg of is je tegenstander sneller, dan krijg je een prachtig willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende.
1: Ja.
0: We hebben 2 kandidaten. Aan de ene kant hebben we Bram.
2: Hoi.
1: Hallo. Hi Bram. Wat heb jij voor het laatst gekocht bij de supermarkt?
2: Ik ben net terug en ik heb voor honderden euro's bij een supermarkt achtergelaten net, ja.
1: En noem eens 1 product.
0: Wat is het meest bijgebleven?
2: De haring.
0: De haring. Aan de andere kant.
1: Ik heb nooit iemand zo mooi het woord haring horen uitspreken.
0: Aan de andere kant, Diori.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Diori, wat heb jij voor het laatst gekocht?
3: Nou, dat is heel gezond, een blikje Red Bull.
0: Een blikje Red Bull. Nou,
1: geen frikandelbroodje erbij?
3: Nee, helaas niet.
0: Lekker groot contrast tussen Bram en Diori. Heren, het streepbedrag is €43,91.
1: €43,91.
0: Als jij denkt, we zijn bij het bedrag, dan roep je keihard Balk!
1: We gaan even oefenen. 3, 2, 1.
3: Balk!
1: Ja, dit was prachtig. Dit was prachtig. Oké, we zijn er klaar voor. €43,91. Het eerste product is sunspray SPF 50.
0: Het volgende product. 400 gram Nederlandse aardbeien.
1: After Sun Lotion Spray Aloe Vera. 200 milliliter.
0: Mini watermeloen.
1: Een heerlijke Calippo supermix van 5 stuks.
0: 12 raketjes.
1: 6 Cornetto. We zitten lekker in de zomer vandaag.
0: Kinderfeestje, denk ik. 1,5 liter A-merk cola.
1: Een grote zak naturel chips.
0: 1 kilo ijsblokjes.
1: 1,5 liter A-merk iced tea.
0: 6-pack sportdrank.
1: 1 komkommer.
0: 1 avocado.
1: Avocado. Wie zei Balk?
2: Ikke.
0: Wie is Ikke?
4: Bram.
0: Bram, jij zei bij avocado, zei jij Balk.
2: Ja.
0: Bram, ik heb goed nieuws. We hebben inderdaad het streepbedrag gehaald. Dus jij wint het 3FM verrassingspakket. Maar het definitieve bedrag, het definitieve balkje...
1: We zitten nu al aan de €50.
0: Had moeten komen naar 1,5 liter iced tea. Daar had het balkje moeten staan.
2: Dat zei mijn voorgevoel ook.
0: Kijk eens aan. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar Bram, jij hebt dus hartstikke gewonnen. Gefeliciteerd. Diori?
3: Ja.
0: Jij helaas niet, maar... Je wint dus wel, of ja, een soort van troostprijs.
3: Want dat is altijd mooi.
0: Willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende. Hij is dus zo willekeurig dat Mark van der Molen hem nog niet had voorbereid.
1: Ja, je ziet hem
0: dus
1: maar weer.
0: Dit is een live willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende. We weten nog niet wat je gaat horen.
1: We tunen nu live in met een interview met Jan-Peter Balkenende.
2: Veel zien, man.
5: Delen is natuurlijk wat mij betreft mijn eigen geloof. Omdat je zonder het geloof ook niet kunt functioneren. Nou, dat hoeft de kijkers van Our Power niet duidelijk te maken.
6: Ja, het is een mooi fragment, maar ik heb het wel geweten.
1: Zo.
6: Ja, nou zeg. Zonder geloof kun je niet functioneren. En kijk, de vraag die jij mij stelde, dat is natuurlijk helder. Ik heb het over zoals ik het
1: geloof. Nou, we laten dit gesprek lekker op de achtergrond laten lekker voortkabbelen. Maar je hebt in ieder geval
0: een jonge Jan-Peter Balkenende gehoord. En een oude Jan-Peter Balkenende.
1: Hij blikte terug op zijn oude quote. Mooi, hè, was dit. Bonus.
3: Dat is mooi, ja. Ik hoorde alleen niet zo goed.

0: Dansen met iemand, mandeljauw en dance with somebody.
1: En we gaan naar een andere dance.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, van dance with somebody naar
0: inderdaad.
1: Slater met 3 keer Griekse ei. Met het nummer Dance. Want het is eigenlijk al een hit van 5 maanden geleden. Maar sommige nummers hebben zo'n lange aanloop nodig. Ik noem het altijd wel slow grower.
0: Zo. En, heb je die zelf bedacht?
1: Ja, slow grower.
0: Slow grower.
1: Klinkt dat een beetje vies, vind ik altijd.
0: Ja,
1: maar goed.
0: Ik heb dat wel eens gezegd hoor. Zeg ik, ja sorry, je moet echt een slow grower. Even wachten nog.
1: Maar goed.
0: En dan slaapt ze en dan ga je snel naar huis omdat je weet dat het toch niet gaat lukken.
1: Oké, okay. Ja. Nou goed. Deze slow grower heet dus Slater. En is eigenlijk een nummer dat een beetje groot is geworden door TikTok, zoals heel veel andere hits. Dit is Dance.

0: Alone en Morgan Wallen, I had some help. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Mocht je per abuis denken dat het de dinsdag is.
1: Dat klopt niet.
0: Dat is niet waar.
1: Nee.
0: Het is de zaterdag.
1: Mark.
0: Hallo.
1: Als je wist dat Taylor Swift je had uitgenodigd voor haar bruiloft.
0: Dan zou ik niet gaan.
1: Wat trek je dan aan? Sorry.
0: Dan zou ik niet gaan.
1: Elke poep of scheet van Hollywood is uitgenodigd. Ja. En jij had dan ook al, ik zou 100% daar gezeten.
0: Uit protest zou ik niet gaan.
1: Maar stel, jij laat je protest even liggen. Wat zou je dan aantrekken?
0: Dan zou ik mijn...
1: Oh god, hou op.
0: Dan zou ik, denk ik, mijn shirt aantrekken, wat ik ooit cadeau heb gekregen van de McDonald's. En dat was een shirt waar dan heel groot de Chicken Sensation op staat. Dat broodje. Ze hadden toen een campagne dat ze de Chicken Sensation terug wilden brengen. Dan moest je een petitie ondertekenen. En ik had toen die petitie ondertekend. Dat is een shirt. En er staat onder, de Chicken Sensation is terug, mede dankzij mij. Dat shirt zou ik aantrekken naar
1: De bruiloft
0: van Taylor Swift.
1: Van ik denk Taylor dat ze dat en Travis
0: misschien
1: Kelce.
0: Wel last minute toch ineens nog wil veranderen van bruidegom.
1: Nou, mocht je het nieuws niet hebben meegekregen, vorige week was Taylor Swift getrouwd in New York met haar verloofde toen, nu haar man Travis Kelce. En echt heel Hollywood was uitgenodigd, waaronder dus Camila Cabello. En zij koos voor een felrode, deels doorschijnende jurk. En het internet was natuurlijk meteen, die had een mening.
0: Ja, waarom?
1: De een vond het een fashion statement. De ander vond het een beetje, ja, trek je dat aan op een bruiloft zo bloot. Maar goed, als er iemand zoveel passie en temperament heeft, dan is het natuurlijk Camila Cabello. Dus ja, logisch dat ze dan voor zo'n felrode jurk gaat. En dit is zij met haar ex, Shawn Mendes.
0: Wat had Shawn Mendes aan?
1: Die was er niet, volgens mij. Maar goed, zij dus een felrode jurk. Denk het even, beeld het even voor. En dan vooral deze señorita.

0: Mai, wat zou jij nou, als je de kans krijgt, wat zou jij nou willen vragen aan het Britse producersduo Prospa? Van Prospa en Clooney. Als je één ding kan vragen aan Prospa. Dat is een duo, hè? Is niet één iemand, is een duo.
1: Oké.
0: Ja, is een duo.
1: Ik had eigenlijk een vraag.
0: Je zou zeggen Prospa en Clooney, dat is een duo. Dat is trouwens drie mensen. Ja, een Clooney.
1: Gewoon.
0: Oh.
1: Is het niet Clooney, zou ik dan vragen?
0: Ja, of Kloontje, het reuzenkind.
1: Dat zou ik.
0: Prospa en Kloontje, het reuzenkind. Dat zou het een stuk interessant te maken. Maar je hebt geen vraag voor Prospa.
1: Nou, nee, vind ik wel moeilijk.
0: Ja?
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou ja. Wat was je inspiratie als naam wellicht?
0: Ja, precies. Nou ja, het grappige is, nu zijn ze echt huge. Maar als je dus altijd al iets hebt willen vragen aan Prospa, dan had je er dus 6 jaar geleden bij moeten zijn. Ik zat dus even te grasduinen op het mooie wereldwijde web, ook wel in de volksmond het internet genoemd. En toen kwam ik op Reddit, weet je wel, hebben ze wel af en toe van Ask Me Anything rubrieken. En er zitten dan mensen als Ryan Gosling en zo, of weet ik wat, Bill Gates, weet je wel. Ask Me Anything. Prospa, het duo, blijft benadrukken, dus twee mensen. Die hebben dus een Ask Me Anything gedaan op Reddit 6 jaar geleden. En er kwamen 13 vragen binnen.
1: Zo.
0: Dus, ja, als de kans
1: dat jouw vraag werd beantwoord is heel groot.
0: Het was een 100% score. Ja, alle vragen werden beantwoord, alle 13. Maar die had je er dus toen bij moeten zijn.
1: Ja.
0: Maar nu helaas gaat dat niet meer. Maar ja, dat vond ik gewoon wel grappig.
1: Leuk.

0: Spotify heb ik een seksplaylist. Daar staat deze in. ja, hey. Zagen. Zometeen is deze man, heeft zijn nieuwe track.
1: Ja.
0: En die draaien we zometeen. Maar het is heel gek. Dat is een andere naam. Niet meer Harm.
1: Maar Fred.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: met Appeltje Water en Jax Jones, You Don't Know Me. Eerst is hier het nieuws van 3 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. 3FM.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
14: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Geniet van de zomer.
6: Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: Alex Born hoorde je. Toevallig, Alex Born, een beetje in mijn optiek de artiest die eruit ziet als een gemiddelde medewerker in een schoenenwinkel. En,
1: ja, nu het ze zegt.
0: Maar dat bedoel ik eigenlijk niet eens lullig. Maar hij heeft dus op TikTok een video gepost waarin hij als medewerker aan de slag gaat in een Amerikaanse schoenenwinkel.
1: Nee, hou op, echt?
0: En ik kan je vertellen.
1: En niemand herkende hem.
0: Niemand herkende hem. Maar echt, zeg maar, gewoon van jong tot oud, niemand. Geen één levende ziel.
1: Oh, dus ik snap, heb je zo'n wereldhit ook?
0: Ik stel voor.
1: Wereldhit, trouwens.
0: Wij als 3FM even een duit in het zakje doen. Dat we hem vanaf vandaag niet 22 keer per dag gaan draaien, maar 24 keer per dag.
1: Vooruit.
0: Ieder uur Alex Born hier oorgepompt, of je nou wil of niet. Maar ik wil nog geen. Jawel, je wil het wel. Hier heb je het. Je doet het er maar mee.
1: Nou, heb ik dus ook een artiest waarvan ik eigenlijk wil dat hij ook 25 keer per dag op 3FM wordt

0: Warren hoorde je. Toevallig, Alex Warren, een beetje in mijn optiek de artiest die eruit ziet als een gemiddelde medewerker in een schoenenwinkel. En,
1: ja, nu het ze zegt.
0: Maar dat bedoel ik eigenlijk niet eens lullig. Maar hij heeft dus op TikTok een video gepost waarin hij als medewerker aan de slag gaat in een Amerikaanse schoenenwinkel.
1: Nee, hou op, echt?
0: En ik kan je vertellen,
1: en niemand herkende hem.
0: Niemand herkende hem. Maar echt, zeg maar, gewoon van jong tot oud,

0: gewoon van jong tot oud niemand. Geen één levende ziel.
1: Oh, dus ik, nou, heb je zo'n wereldhit ook.
0: Ik stel voor,
1: wereldhits,
0: wij als 3FM even een duit in het zakje doen, dat we hem vanaf vandaag niet 22 keer per dag gaan draaien, maar 24 keer per dag.
1: Vooruit.
0: Ieder uur Alice Warney oorgepompt, of je nou wil of niet. Maar ik wil nog geen, jawel, je wil het wel. Hier heb je het, je doet het er maar mee.
1: Nou heb ik dus ook een artiest waarvan ik eigenlijk wil dat hij ook 25 keer per dag op 3FM wordt gedraaid.
0: Ziet er ook uit als een schoenenverkoper?
1: Nee. Wel echt als een Amsterdamse hippe boy, zeg maar.
0: Oh ja, ja. Ik met zo'n tasje aan zijn zij.
1: Ja.
0: Er is zo'n tasje op zijn borst.
1: Ja, en dan net even iets te kort.
0: Mag ik even vragen? Want volgens mij is jouw vriend er ook zo eentje. Die ook zo'n tasje daar draagt.
1: Ja.
0: Een tasje bij zijn tepel. Een tepeltas. Dat is toch helemaal niet functioneel? Dat is toch. Want je kan sowieso.
1: Jawel, je komt er meteen bij.
0: Met één hand kan je al niet. Want dan zit je dus in een soort van rare U-bocht.
1: Ja.
0: Maar als je met je recht, dan moet je dat ritsie. Maar dat ritsie, dat werkt toch helemaal niet, joh? Dat is toch heel vervelend?
1: Ik zal het vragen.
0: Ja, doe dat eens. Ik wil morgen het antwoord horen.
1: Ik heb een nieuwe favo artiest.
0: Of het praktisch naam, is of niet, die tas.
1: En zijn naam is Fred. Fred met DT. Onthoud het. Hij heeft dus een nummer en die heet dus Appeltje Water. En nou schuilt er dus achter de naam Fred eigenlijk de naam David Bouwman. En die zou je misschien kunnen kennen als Boer Harm met Brommerskieken.
0: Ja, dat is deze track.

0: dus van Fred. Inmiddels gaat hij dus zonder masker verder. En heeft hij dus zijn ware aard laten zien aan heel de wereld. En heeft hij dus nu ook een eigen muzikale koers. En ja, heel eerlijk, als ik dus naar hem luister. Ik had hem dus thuis ook op. En toen zei mijn vriend... Nou, hij klinkt echt exact als Faber Yeo. Maar dan wel echt 10 jaar terug, Faber Yeo. Maar dit is dus Fred met DT. Appeltje water, een beetje vergoeding voor die 31 graden buiten.
1: Fred met DT, ik heb het onthouden.

0: deze drie. Ik was even 3 weken op vakantie, maar ja, ik heb wel echt gemist.
1: Je kan toch niet om deze 3 mannen heen, ook al ben je op vakantie? Die kom je toch overal, hoor je ze en kom je ze tegen?
0: Ja, maar het voelt wel echt als thuiskomen.
1: Dat
0: Just.
1: Dit is
0: Jack
1: de plek.
0: Stijl en ja. John.
1: Dit is de plek waar ze thuis horen natuurlijk. Ja. Zeker. Maar heb je ze nog op andere plekken ook gezien? Dat je gewoon, weet ik, dat je op straat iets uit een andere auto hoort?
0: Nee, of, eigenlijk niet.
1: Nee?
0: Nee. Nee.
1: Dames en heren, hier zijn ze. De heilige drie-eenheid. De drie J's. De 3 mannen waarvan ik niet zou kunnen kiezen tegen wie ik het liefst aan zou willen schuren. Oeh. Midden in de nacht. Wie heeft de meest harige rug, denk je? Just, Jack Stijl of John?
0: Ik denk Jack Stijl.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Hier is de

0: Oscar de Wolf en Safe and Sound. Ja, ik twijfel een beetje of ik dit moet vertellen of niet.
1: Waarom?
0: Ik zeg het maar gewoon even open en eerlijk.
1: Oké, okay, maar...
0: Nou, omdat ik had van de week had ik een uitvaart. En dat was, denk ik... Nou ja, niet dat je daar een rangorde van in je hoofd samenstelt... van wat was nou de mooiste uitvaart die ik ooit heb meegemaakt. Want het zou namelijk lullig zijn als dan Tante Beppi op nummer 11 komt. Weet je, Tante Beppi, jouw uitvaart was niet zo bijzonder. Hè? De luxe flex die zaten dicht, het was niet zo mooi. Dat kan je
1: ik zou het
0: niet.
1: Sowieso wel bijzonder vinden als je uitvaart dus een rang schikt. Maar...
0: Ja, daarom. Dus dat, ja. Maar dit was zo ontiegelijk mooi. Zoveel ja, gewoon verhalen. Mensen die ook zo goed achter de microfoon konden spreken... over de liefde voor de persoon die... Het was echt bizar mooi. Alleen, nou ja... Er gebeurde iets heel ongemakkelijks bij mij. En het is gedeeltelijk grappig. Het is gedeeltelijk ook gewoon niet zo heel erg leuk. Omdat je er toch mee bezig bent. Maar daarom twijfel ik een beetje of ik het moet vertellen. Omdat ik denk, het is wel grappig. Maar ik wil ook zeg maar niet dat de herinnering van die uitvaart... in het teken staat van dat, zeg maar. Weet je wel. Ik wil dus ook niet dat zeg maar mensen die misschien daarbij waren... luisteren en denken van, nou, het was heel erg mooi... en nu wordt het een beetje teniet gedaan... door het ene ongemakkelijke wat Mark heeft meegemaakt. Maar het was wel heel ongemakkelijk.
1: Zou de persoon in kwestie die is overleden... denk je hier heel hard
0: die
1: hebben gelachen?
0: Die zou kapot gaan van het lachen.
1: Nou, dan denk ik...
0: Die zou echt met een bulder lach... helemaal stikken om dit verhaal.
1: Maar moet je dan toch niet vertellen?
0: Ja, nou ja, dat is dan in nagedachtenis van Bob. Want Bob had dit geweldig gevonden. Dan was het ook... Dat was die lach. Dat was zeg maar Michael Jackson thriller lach, maar dan zwaarder. Nou, we hadden echt een prachtig, prachtig mooie dag. Ook al was het natuurlijk ook heel verdrietig. En het was een... In Bilthoven heb je een hele mooie, ja, hoe zeg je dat, uitvaartcentrum. En het heet Den en Rust. En ik dacht, ik ga daarheen lopen. Vanaf het treinstation. Ik kon ook met mensen meerijden. Kon ik even de fietsie pakken en van de leefietsie. Maar ik denk, ik ga gewoon lopen. Want ik zag namelijk op de Google Maps ik klink dat als een boomer nu. De Google Maps, de Facebook, de Twitters. Ik zag op de Google Maps, zag ik, dat als je ging lopen... dan ging je dwars door het bos en door de duinen daar zo. En dat is super mooi. Duinen, in ieder geval soort hele mooie vlaktes. En ik dacht... Dat is mooi. Degene die was overleden is ook een oud radiomaker. Dus ik dacht, dan zet ik een uitzending van hem op. En dan loop ik een half uur lang door dat bos... om gewoon naar zijn final rust
1: te gaan. Mooi.
0: En dat was echt, nou, was emotioneel, was ook heel mooi. Er was ook helemaal niemand in dat hele bos. Dus het was ook bijna een soort van eerie of zo. Het was heel mooi. En na ongeveer een half uur lopen kom ik daar aan. En nou, wel weer zien van heel veel fijne mensen. En nou goed, op een gegeven moment natuurlijk muziek en et cetera. En op een gegeven moment word je dus, zoals dat gaat, word je de zaal ingeleid. Mm-hmm. Waar natuurlijk, nou, op een gegeven, het was echt heel erg, er waren heel veel mensen. En dan is het er van, nou, sluit maar even aan de rijen van het publiek. Of tenminste van de stoelen. Dus ik sluit aan en ik ga zitten. En ik ben aan het luisteren en het is mooi. En iedereen is aan het huilen. En ik was natuurlijk weer mijn zakjes vergeten. Dus ik zat even... Ik was aan het snutteren, dus mensen zaten me even de zakdoekjes aan te... En op een gegeven moment zat ik een beetje verkrampt. En ik denk, weet je wat, ik doe even zo mijn benen over elkaar. Even mooi, weet je zo als vrouwen ook hun benen
1: over. Ja.
0: En ik doe dat. En ik denk na 15 seconden, denk ik... What the fuck ruik ik? Ik denk, nee, dit ruikt echt gewoon als hondenstront. Ja. En ik kijk naar mijn schoen en ik zie daar aan de zijkant van mijn schoen... zie ik grassprieten uitsteken. En grassprieten blijven over het algemeen niet plakken. Grassprieten blijven plakken. Omdat ze in een of andere hondenpastei hebben gelegen. Snap je mooi?
1: Ik pis bijna in mijn broek.
0: Dus ik kijk en je ziet ook, kijk, ik heb van die schoenen. Ik heb van die schoenen, dus hier, dus van die inkepingjes. Dus ik zag
1: waren het deze schoenen ook?
0: Deze schoenen, deze inkepertjes, die waren gevuld. Dat hoort niet.
1: Ja. Witte sneakers zijn het, ja.
0: Dus, en ik denk, oh my god. Ik ben gewoon in dat bos, was ik dus in een of andere hondenturd gaan staan. En dat viel me dus pas op toen ik mijn schoen optilde in die zaal. Waar op dat moment gewoon een hele gevoelige speech gaande was. En ik ruik dit. En degene naast mij, rechts van mij, die kijkt mij ook aan alsof die denkt van... Wat gebeurt hier? Wat ruik ik? En toen kwam ik er dus achter dat als ik mijn schoen dus... plat hield, heb ik mijn schoen... Ik ben dus heel erg uitgestrekt gaan zitten. Ben ik dus met mijn schoen onder de stoel gaan zitten van mijn voorganger.
1: Oh nee, wat erg. Want die voorganger, die ruikt het ook heel erg.
0: Nou ja, dat viel dus wel mee. Okay. Als dus mijn schoen plat was, dan was het dus. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik nog, ja, misschien was het toch een geur van iemand anders of zo. Weet ik wat, misschien heeft iemand een fart gelaten. Misschien was het wel gewoon bagger. Dus de seconde dat het klaar was, ben ik linea recta naar die wc gegaan om aan mijn schoen te ruiken. Nou, ik viel bijna flauw.
1: Maar serieus? Ruik jij dan nog aan je schoen?
0: Omdat ik even wilde weten, was het nou die schoen of niet? Omdat als, ja, je schoen, maar, als ik mijn schoen plat hield, rook je het niet.
1: Als er hondenstront onder je schoen zit, dan weet je toch dat het is, in plaats van dat je er nog even
0: een
1: beetje snuffert aan gaat
0: ruiken. Hoe kan
1: het
0: dan als ik hem plat houd, dat je het niet rook? Ja, dat is dan toch blijkbaar die Nike's, die zijn toch wel heel slim. Die hebben allemaal van die inkepingkies. Dan gaat die geur. Dus dat was, nou, dat was echt verschrikkelijk.
1: Maar zag je dan ook in de zaal allemaal van die voetafdrukken?
0: Nee. Gelukkig niet. Maar op een gegeven moment heb ik dus, ik was dus naar die wc gegaan. Maar ik denk, ik moet mijn schoen nu schoonmaken. Want dit is nog een hele receptie. Maar je hebt ook niet even een takkie of zo. Dus ik, maar er was één wc, hè. Eén mannen wc. Voor 100 man. Dus ik ga die wc en ik doe die deur dicht. En op een gegeven moment,
1: een uur bezig.
0: Op een gegeven moment staan er dus al 6 mensen in de rij te wachten voor die wc. Maar omdat natuurlijk, je wilt grondig weg. Dus ik blijf me aan die wc-rol trekken. En nog een keer. En nog een keer papier scheuren. En die mensen moeten ondertussen denken, deze jongen is een hele rol aan het opgebruiken. Wat heeft hij gegeten? Dus het was een en al
1: gênant. Je had eigenlijk voor de volgende keer gewoon je hele schoen in de wc-pot moeten stoppen. Even nat maken en dan wegvegen.
0: Nou, volgende keer neem ik gewoon de auto.
1: Sowieso geen volgende keer. Toch?
0: Nou,
1: dat vooral
0: dat
1: niet
0: is
1: doen.
0: Hem zeker, ja. Zo, ja.
1: Maar ik heb je gemist.

0: En feestje op mijn graf gisteren stond in het Zuiderpark. Dat is Den Haag.
1: 20.000 mensen.
0: Wauw.
1: Waaronder dus ook 3FM-collega Nelly Banner en Jamie was er ook. Het was echt een groot feest. Maar het leuke is, het is niet alleen maar de millennials die daar dus aanwezig zijn. Zelfs de Gen Z'ers waren daar en die zeiden, joh, de opzits maken langer muziek dan ik eigenlijk gewoon leef.
0: Ja, maar ze weten zich altijd weer. Volgens mij is er geen generatie die iedere generatie heeft wel iets met de opposites.
1: Ja.
0: Generaties die nu geboren worden. Ik denk zelfs mensen die in.
1: Mijn kind die gaat over 20 jaar nog steeds zeggen de opposites.
0: Zelfs een oma die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, zelfs die kan de opposites denk ik waarderen. Omdat iemand die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt,
1: ja,
0: die waardeert vrijheid als geen ander. En dus ook de vrijheid om een concert in bijvoorbeeld het Zuiderpark in Den Haag te kunnen organiseren. Ja, dat was in de jaren 40 ondenkbaar. Dus ook oma's en opa's die onder het nazi-juk hebben geleefd, zoals die waarderen de opposites. Zo.
1: Zo. Even geschiedenislesje dit.
0: Ja, mooi hè. Zometeen een heel mooi meerstemmig liedje.
1: Oeh.
0: Zeker. Ik hou gewoon van koortjes, ik hou van meerstemmig. Agda de Munnik, ik vind het heerlijk. Suzanne Freek, ik vind het heerlijk. The Kelly Family, Polyphonic Spree. Maar ook Mumford & Sons. Ja, alles wat meerstemmig is, vind ik gewoon goed. Weet je wel? Dat is, ja. Dat is, alles vind ik heerlijk. Maakt niet uit of het een of ander. Stel, sommige Noord-Koreaanse propagandaliedjes vind ik heel mooi. Omdat er dan meerstemmig in wordt gezongen. Zo'n sukker ben ik. Als de meest kwaadaardige persoon van de wereld een mooi zalvend liedje zingt met meer stemmen, dan vind ik het mooi. Ja, dus Ali B, als je nog een liedje wil maken en je wil me, hè, dan moet je gewoon meerstemmig zingen. Zometeen een prachtige track van Muse. Een track die je niet zo vaak hoort van ze. En het is dus niet Knights of Sidonia of Starlight. Het is een ander liedje. En dat is misschien wel qua meerstemmigheid hun allermooiste liedje. Die hoor je na Drive Safe.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Een droomcombinatie. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan is het nu tijd voor... Koren op de Molen. Een liedje dat meer stemmig is, aangekondigd door Mark van den Molen. Ja.

Ik heb hier een liedje voor je. En dat is denk ik de lekkerste qua meerstemmigheid die Muse ooit gemaakt heeft. En dan zullen ongetwijfeld heel veel fans zeggen, ja, maar Knights of Sidonia dan, en Starlight dan, en al die anderen dan. En nou snap ik, dit is misschien niet de allergrootste hit van Muse, de allergrootste klassieker van Muse. Maar toen deze uitkwam, ik weet het niet, hij voelde gewoon perfect. Hij kwam uit op een lentedag. De lente was net een beetje doorgebroken. En toen kwam ineens dit liedje. En ik zal hem altijd onthouden door dat specifieke moment. Dat ik hem voor het eerst hoorde en de vogeltjes hoorde fluiten. Dat zonnetje op mijn hoofd scheen. Het is zo fijn. Dit is Muse en Something Human.

0: glijdende vocalen, hè. Something here. Wat tikkiebad inglijdt. Oh, verdorie. Hè? Gladde glijden maar naar beneden toe. Dan hoef je zwembroek niet voor naar beneden te trekken, hoor. Potjan Dikkie. Alsof iemand de hele glijbaan met vaseline heeft ingesmeerd. Zo zoef. In één keer zo dat bad in. Zo. Recordtijd op de glijbaan in de Sniep. De Wembel de Sniep van Linksveen. Wie is het? Ja, het is Mark. Die heeft Muse opgezet. Heel de glijbaan onder de vaseline.
1: Prachtig.
0: Zometeen is hier Juri Leeflang met de verlanglijst.
1: Vorige week was Bente met 3-2-1 de nummer 1.
0: Oh.
1: Wie is het vandaag?
0: Alsof ze een hitlijst presenteert, hè, Bente. 3-2-1.
1: Ja, misschien staat ze vandaag op 2. Ofwel toch op 1. Of op 3.
0: Ja, precies. We gaan het zien. Misschien staat ze wel op alle 3.
1: Zo.
0: Zo. Dominantie.
2: 3FM.
3: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: AllSafe
9: geeft ruimte.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Van Showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd...

0: en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Goedemiddag, zometeen begint de verlanglijst. We gaan weer aftellen de allergrootste hits gekozen door jou na het nieuws van 4 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan op de file, zo lange file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 3 kwartier door een ongeluk. 10 minuten op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp-Zuid en Rudolf-Arendsveen door wegwerkzaamheden. En nog 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Rij voorzichtig.
7: 3FM.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: Oh,
10: wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: eBoekhouder.nl Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving. Domino's.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: The stories are true.
18: The story has just begun.
19: Disney's Vaiana, kom tot leven.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
21: Are you ready to be the hero?
19: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
23: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
23: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
24: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: kijken wat volgens Nederland de allerbeste platen van dit moment zijn. Dat is wat je gaat horen. De verlanglijst, dat is de meest democratische hitlijst van Nederland. Waar we zometeen dus gaan aftellen naar de nummer 1 plaat met de allermeeste stemmen. Oftewel, de plaat waarvan jij zegt en de rest van Nederland, dit is de beste van dit moment. De beste muziek komt dus jouw kant op na een kort overzicht van de nummers 3, 2 en 1 van afgelopen week.
1: 3.
0: Estine en Oscar de Wolf, Steven Sound.
1: Als jij me loslaat, ga ik mezelf op. 2.
0: Evolution van Nothing But Thieves. Vorige week kreeg Bente de meeste stemmen met 3, 2, 1, deze.
1: 1.

naar Joris, Lisanne, Amber, Marjan, Edo, Omar, Hilde en een hele hoop anderen die allemaal hadden gestemd op Bente. Daarmee kreeg zij vorige week de meeste stemmen en belandde ze dus op de nummer 1 positie van de verlanglijst. Een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag. Je luistert naar 3FM en dan hoor je altijd vanaf 4 uur 's middags de meest democratische hitlijst van heel Nederland, namelijk de verlanglijst. Alle platen die je hoort, die zijn gekozen door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland.

0: Peter bijvoorbeeld ook gaan. Peter, een hele goeiemiddag.
1: Goedemiddag, jullie.
0: Leuk om even met jou te spreken.
1: Ja hoor, anders ook altijd netje op zondag.
0: En jij stuurt inderdaad altijd ook op de zondag een leuk audiobericht. En nou heb ik je gewoon een keertje aan de telefoon.
1: Ja hoor.
0: En dat is natuurlijk, heeft alles ermee te maken dat jij ook hebt gestemd. Waarvoor ook grote dank. En ik dacht, laat eventjes jouw stemlijst doornemen, Peter.
1: Prima hoor.
0: Ik zie staan de opposites, ook IJsland. En die Vedasplaat met Bibi Rexha, New Religion. Allemaal best wel feestelijke tunes.
1: Ja, gewoon. Het is nou lekker weer, dus ik zit er een beetje feestelijk in.
0: Kijk eens, dat klinkt goed zeg. En als je dan zou moeten kiezen, één van deze drie platen. Wie heeft verdiend dan absoluut de nummer één?
1: Dan ga ik voor Bibi Rexha.
0: Ja, wat is het dan? Is het die nostalgie of waar zit het hem dat in?
1: Nee, ik ga er gewoon op mee en dan denk je, hey ja, deze klinkt toch het allerlekkerst dan.
0: Die klinkt toch het allerlekkerst. Ja, Peter, dankjewel voor je stem.
1: Graag gedaan.
0: Ik stuur nog even de Ik heb gestemd button naar je op. En als je het goed vindt, dan gaan we gewoon beginnen aan de lijst. En dan hoor je vanzelf al waar ze allemaal zijn geëindigd.
1: Absoluut, ik blijf luisteren.
0: Alright, gaan we beginnen met op nummer 39, Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor.

van Florence Road. En als je dat dan ziet, dat is vaker natuurlijk bij artiesten. Als je dan een fragment ziet dat je denkt... Godverdrie, was ik daar maar bij, zeg. Maar bij deze was het zeker zo. Ze staat er lekker in het publiek mee te gillen met iedereen. En een grote fanbase ook al. Nou, niet voor niets dat ze natuurlijk op de verlanglijst staan. Florence Road op nummer 38. Je hoorde Hanging Out to Dry op 3FM. Elke week klinkt de lijst weer anders, omdat jij bepaalt wat erin thuis hoort. Dat doe je door te gaan stemmen natuurlijk op 3FM.nl. En als je stemt, nou ja, dan verandert dus ook de lijst. Krijgt een plaat niet genoeg stemmen, dan valt hij dus van de lijst af. Krijgt een andere plaat meer stemmen, dan komt hij de lijst op. Zo werkt het een beetje. En ik wil even met je doornemen welke platen je deze week niet meer gaat horen, die dus niet genoeg stemmen hebben gekregen. Dat zijn deze drie. 21 Pilots met Dragpath. I Don't Wanna Fall In Love van Isabel van Gelder.

platen die de lijst hebben verlaten en dus ruimte maken voor nieuwe muziek. En de eerste twee van die binnenkomers die staan zo meteen op een rijtje. Daarvoor gaan we wel eerst verder aftellen met op nummer 37 Idalie, Ronnie Flex en Frenna. Dit is Populair.

35 van de verlanglijst. En voor ook Lisa Bloeger met Ruben Soberhart hoorde je op nummer 36. Ik zei net al even, drie platen moeten deze week de lijst verlaten. En dat betekent dus ook dat er drie nieuwe tracks de lijst inkomen. En op nummer 34 en 33 staan de eerste twee daarvan gelijk al. Op nummer 33 IJsland met Hemel en Aarde. En op nummer 34, die je nu gaat horen, de nieuwe van Cameron Whitcomb. Die kan je nog wel kennen van Medusa. Die had een grote hit daarmee een goed jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Dat was deze tune.

0: is hij dus terug met een nieuwe single. En die past weer in dat dezelfde up-tempo country plaatje. Lekker met dit warme weer. Onder andere Eline, Marga, Olly, Jeroen, Stefan en een hoop anderen hebben erop gestemd. Nieuw komt hij binnen op nummer 34, Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.
1: Nieuw op de verlanglijst.

voor 3 zeg. Nieuw binnen op nummer 33, Seven Abel, a.k.a. IJsland met Hemel en Aarde hoorde je op 3FM. Onder andere Jesse stemt erop en zegt erover... Mega harde track en die sample is gewoon pure nostalgie. Heeft het natuurlijk over die sample van Hemel en Aarde van Icilia Rombly, waar deze plaats volledig omheen is gebouwd. En ze stond op Down Rabbit al afgelopen weekend al. En daar hebben ze de tent afgebroken. Volgende maand gaan ze dat denk ik nog een keertje dunnetjes overdoen op Lowlands. Ik heb daar zoveel zin in als ik deze tune al hoor. Je hoorde IJsland dus, Hemel en Aarde op nummer 33 van de verlanglijst. En mocht je denken, daar wil ik bij zijn. Nou, er zijn nog tickets voor Lowlands, dus ik zou het wel weten. Even kijken, gaan we verder met op nummer 32, Shanna Spyro. Zakt 1 plek ten opzichte van vorige week.

Somjeu en Dark Before the Dawn. Het is toch bijzonder om te zien hoe geliefd deze band in Nederland is. Eigenlijk alle hits die ze op 3FM hebben gehad, die hebben het heel lang volgehouden op de verlanglijst. En dit is geen uitzondering. Al 24 weken staan ze onafgebroken in de lijst. Nog 2 weken, dan is het dan gewoon een half jaar feest voor Somjeu met Dark Before the Dawn. Deze week is op nummer 31. Met wie iets minder goed gaat daarentegen, is de vrouw die op nummer 30 staat. Zakt 5 plekken ten opzichte van vorige week. Toen nog op 25, nu op nummer 30. Het is Ariana Grande. En Hate That I Made You Love Me.

nummer 20 van de verlanglijst. Zometeen na het nieuws gaan we verder met nummer 26. En dat is deze. BB Rexha met Fetus. New Religion staat op nummer 26. Verder tellen.

Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee, hè?
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Boritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hak

0: Turex en Veteles.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Tot nog 3FM verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Amsterdam, Den Haag is Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Is daar een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij de Haringvlietbrug. Zijn technische problemen, die is dus dicht. Doe voorzichtig daar. En de A29 Rotterdam Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beierland en Helgadsplein. 25 minuten door dus die technische problemen. Zo, hadden ze ook in 1 bericht kunnen zetten. Maar goed, dat is even naar hun toe. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Gun je jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
0: 3 FM. Samen tellen we af naar de allerbeste platen van dit moment. We zijn gebleven bij nummer 26. Bibi Rexha en Faithless, New Religion en daarna op

meeste stemmen. Want de meeste stemmen gelden. En dat stemmen kun je nu weer doen op 3fm.nl. Als je even drukt op verlanglijst, kun je daar aanvinken wat de beste platen zijn. Druk op verzenden en maak automatisch ook kans op de limited edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Stemmen doe je dus op 3fm.nl en blijf vooral luisteren om te horen wat de allerbeste platen zijn volgens Nederland. We gaan verder met nummer 24. Daar staat Antoon deze week. Blijf steady op zijn plek staan. Nu ik zo dat handje weer gewoon voldoende stemmen gekregen. En dat lag ook aan Emiel. Die stemde erop en zegt erover gewoon een goede tune en zin in Lowlands. Op nummer 24 Antoon. Dit is de enige.

beetje de reverse lift. Dat zijn de Wonderboys. Die zitten een paar verdiepingen lager. Hun track Blindside zakt van 17 naar 21 deze week. Moet natuurlijk zo goed als onpartijdig deze lijst presenteren. Maar ik vind dat toch een beetje jammer. Het is gewoon een goede plaat. Helaas dus iets minder stemmen gekregen dan vorige week. Het klinkt veel internationaler dan trouwens die andere singles ook, hè, van hun. Als je even goed luistert, dit is echt zo eentje die gewoon buiten Nederland zou kunnen treden. Luister maar eens mee. Luister maar eens even goed naar deze plaat. Neem mee op. En voeg hem eventueel alsnog toe aan je stemlijst als je gaat stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. Het zijn de Haagse boys van de Wonderboys. Nu op 21. Dit is Blindside op 3FM.

Parijs op deze heerlijke zonnige zaterdagmiddag. Waar je luistert naar de allerbeste platen gekozen door jou en de rest van muziekliefhebber Nederland. Want dat is hoe de lijst werkt, hè? Jij bepaalt wat hier te horen is door te gaan stemmen op 3FM.nl. Plaat net, hè? Alex Warren, die op Twitter stond, die zakt wel iets ten opzichte van vorige week. Maar ik denk niet dat Alex er heel erg rauwig om zal zijn. Hij staat namelijk met nog een plaat in de lijst. En ik kan het ons verklappen, die staat gewoon in de top 5. We gaan verder met de favoriet van Erik, Jantine, Nicky, Matthijs, Ruben en ook Lois. Ik zie Jamaican van Ugel en Solto. Staat nu op nummer 19, maar ik verwacht dat hij volgende week alweer een paar plekken hoog zal staan met die weersverwachting van de komende week die eraan zit te komen. Het wordt heet, heter, heetst. En daar past deze plaats heel goed bij.

0: 17 Flair door het oog van de nacht. Het is ook de 3FM meegeven deze week. Daarvoor ook Phoebe Bridgers en Lost Boys. Goedemiddag, je luistert naar 3FM. De verlanglijst, de meest democratische hitlijst van Nederland. Gekozen door jou en ook door die van Frits. Frits, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe zou jij in één woord jouw muzieksmaak willen omschrijven?
1: Heel breed, denk ik.
0: Breed? Ik denk dat dat ook eigenlijk iedereen zegt. Want laten we eerlijk zijn, niemand die een beetje van muziek houdt heeft toch één genre waar hij enthousiast van wordt?
1: Nee, dat is waar, dat is waar. En, vroeger hield ik vooral veel van de Beatles, maar inmiddels is hij ook wel wat breder dan dat.
0: Dat is grappig dat je dit zegt, Frits, want meestal is het zo dat mensen door de jaren heen meer de Beatles gaan waarderen. Maar jij bent dus verjonkt eigenlijk in de muzieksmaak, om het zo even te zeggen.
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, als je ook naar mijn lijstje kijkt, er zijn natuurlijk allemaal nieuwe artiesten.
0: Hoe is dat zo gekomen dan?
1: 3FM luisteren, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Kijk, wat een goed antwoord. Niet eens ingefluisterd. Ja. Je zegt het gewoon zelf al.
1: Ja, hey, precies.
0: Frits, je had het al even over jouw lijstje, die noemde je al. Ik heb hem er even bijgepakt. Ik zie inderdaad een opposit staan. Jet van der Steen en ook Olivia Rodrigo. Drie artiesten die echt als een trein gaan ook op dit moment. Opposits vorige week nog 3FM meegehit. Jet van der Steen goed genoeg. Blijf maar klimmen. En die Olivia Rodrigo ook net gedraaid. Als je dan toch één van deze drie zou moeten kiezen. Echt eventjes, het is alles of niets. Wie verdient dan die nummer 1 positie?
1: Dan ga ik nu toch echt voor de opposit.
0: Ja, heeft dat ermee te maken dat ze weer terug zijn?
1: Ja, absoluut. En het is een heerlijk nummer, dus daar gaan we nu wel even voor. Ik had ook bijna Bonnie Tyler in de lijst gezet, maar ik was te laat om hem aan te passen.
0: Vind ik een leuk grapje, dankjewel Frits. Hij staat genoteerd, want jouw bedrijf opposit mag lekker hoog gaan eindigen deze week.
1: Yes, zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren.

Martin Garrix met Ed Sheeran op nummer 15 van de verlanglijst. Repeat it, hoor je. Zometeen gaan we even terug in de tijd. De nummer 1 van exact een jaar geleden. En die was voor een artiest die je al eerder hebt gehoord. Meer verklappen niet, hoor je zometeen. Eerst op nummer 14. En

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Op nummer 24 van de verlanglijst. Elke week blikken we even terug naar het verleden. Inmiddels is het archief van de verlanglijst bijna 4 jaar groot. En dan vind ik het leuk om dan even terug te gaan in de tijd naar een voormalig nummer 1 hit. En dit is wel grappig zeg. Deze plaat klinkt nog zo nieuw voor mij, dat ik eigenlijk zoiets had van, hoe is dat nou al een jaar geleden? Het is gewoon zo'n grote hit geweest. En nou ja, nog steeds hoor je wel regelmatig voorbij komen, dat het nog steeds voelt alsof hij dus redelijk nieuw is. Goed, er ook woorden om te zeggen dat Ed Sheeran met zijn Sapphire wel een impact heeft gemaakt op de wereld. En daarom deze week als soort throwback de nummer 1 van deze week, maar dan uit nummer 2025.

0: De nummer 1 van de verlanglijst van 2025. Deze week, dus 1 jaar geleden exact. Sapphire van Ed Sheeran. Zometeen gaan we verder naar het nieuws met nummer 13. Dat is deze. Van Sam Fender en Olivia Dean staat op nummer 13. En daarna gaan we natuurlijk verder aftellen naar de nummer 1. Want is het nog steeds Bentley die op nummer 1 staat, of is hij van de troon verstoten? Tot zo!
1: 3FM.
2: 3FM.
1: Podcast.
2: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
3: Totaal niet, nee.
2: En het nieuws kijken op tv.
4: Ja, dat gaat heel ver terug.
2: Maar wil je wel weten wat er speelt?
5: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
2: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
14: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
17: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: 3FM. De verlanglijst gaat meteen verder bij nummer 13. Dat is samen verder met Olivia Dean, Remy en maar eerst nog het nieuws van 6 uur.
25: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord, zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Er staat nog één file op de N59 Zierikzee richting Knoop het Hellegasplein tussen Den Bommel en Hellegasplein. 20 minuten rijvoorzichtig.
1: 3FM.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: I am Vaiana of Motunui.
27: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
26: See her light up the night in the sea. She calls me.
28: The ocean chose you.
27: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
20: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
29: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
30: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
30: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

niet op de stemlijst staat. Oh, wacht. Die wel op de stemlijst staat, maar nog niet op de verlanglijst. Je kunt er dus wel op stemmen. En dat is de nieuwe van Teddy Swims. Die heet Break Up in Reverse. En dat is toch wel even wat anders dan wat je gewend bent misschien van Teddy Swims. De laatste platen waren al best wel up-tempo, feestelijk, goede meezingers. En deze is wat rustiger, een beetje kabbelende plaat. En daardoor kun je wel weer even een keertje goed luisteren naar zijn stem. En dan hoor je wat voor een waanzinnig goede stem die man eigenlijk heeft. Het is een goede om even in je hoofd te houden voor op je verlanglijst als je gaat stemmen op 3FM.nl. Het is de nieuwe van Teddy Swims, Break Up in Reverse. Is een tiptrack, staat dus nog niet op de lijst.

Teddy Swims. Die heet Break Up in Reverse. En dat is toch wel even wat anders dan wat je gewend bent misschien van Teddy Swims. De laatste platen waren al best wel up-tempo, feestelijk, goede meezingers. En deze is wat rustiger, een beetje kabbelende plaat. En daardoor kun je wel weer even een keertje goed luisteren naar zijn stem. En dan hoor je wat voor een waanzinnig goede stem die man eigenlijk heeft. Het is een goeie om even in je hoofd te houden voor op je verlanglijst als je gaat stemmen op 3FM.nl. Het is de nieuwe van Teddy Swims. Break Up in Reverse is een tiptrack. Staat dus nog niet op de lijst.

0: muziek van Teddy Swims. Breakup in Reverse.
1: De verlanglijst.
0: Dit track staat nog niet op de verlanglijst. Het zal me niet verbazen dat hij er volgende week wel op staat. Van wat een mooie plaats dan zeg. Je hoort het dus nieuwe muziek van Teddy Swims. En je luistert naar de verlanglijst op 3FM. Elke zaterdagmiddag vanaf 4 uur 's middags hoor je de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Want dit is de enige lijst in heel Nederland die wordt gekozen door jou. De enige hitlijst. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel eventjes stemmen. Daardoor weet 3FM wat jouw favoriete muziek is. En zo wordt dan die lijst opgebouwd. Al die stemmen worden bij elkaar gegooid. Allemaal bij elkaar opgeteld. En dan komt daar dus een lijst uit met op nummer 1 de plaat met de meeste stemmen. Op nummer 2 degene die erop volgt. En zo doen we dat helemaal tot aan nummer 39. Stemmen doe je op 3FM.nl. Als je dat doet, doe je dat ook niet voor niets. Je zorgt ervoor dat je jouw favoriete muziek nog vaker hoort op de radio. Dus een beetje support ook naar je favoriete artiest. En je maakt ook nog eens kans op de Bluetooth speaker. Deze. Limited Edition. 1 keer per week te winnen. Alleen maar hier door te gaan stemmen op 3FM.nl. Als je gaat stemmen en je wil kans maken op die speaker, nou, dan maak je dus kans als je gaat stemmen. Maar het is ook wel even handig dat het jou persoonlijk kan feliciteren. Dus vink even aan dat je gebeld mag worden. En wie weet heb ik jou dan straks over een

Nou, pak een beet. Half uurtje aan de telefoon. Goed, we gaan verder. Afgelopen week was trouwens de plaat met de meeste stemmen Bente. 3-2-1. En je hoort dus iets voor 7 of dat nog steeds zo is. Tijd om te beginnen aan je top 10. En de eer, dat is de laatste nieuwe binnenkomer van deze week. Namelijk de Opposites met Feestje op mijn graf. Het is de eerste nieuwe muziek van de Opposites in 13 jaar tijd. En een hele nieuwe generatie gaat dus ook nu...

Harry Styles, American Girl. Op nummer 9 van de verlanglijst. Ik zei het eerder al, Alex Warren staat 2 keer in de lijst. Op nummer 20 heb je hem gehoord, met Fever Dream. Grote, grote hit. En op nummer 8 volgt de volgende Alex Warren. Dat is zijn nieuwste, die heet Passenger. Opgestemd door een hele hoop mensen, want anders kom je natuurlijk niet in de top 10 terecht. Hè. Om maar even een paar namen uit te pikken. Is jouw naam Stef, Marit, Jolande, Juri, Maartje of Rianne? Dankjewel voor het stemmen. En gefeliciteerd, een van jullie favoriete platen staat op de lijst. Alex Warren op nummer 8, dit is Passenger.

van Somber op 3FM op nummer 4 van de verlanglijst. Deze week de snelste stijger. Flair door het oog van de nacht van 30 naar 17. 13 plekken winst. De hardste dalen daartegen. Flores Road, Hanging Out to Dry van 22 naar 38. 16 plekken dus gezakt. En het aantal Nederlanders vertegenwoordigd. Ja, lekker bezig. 16 acts vanaf van Nederlandse bodem. En de provincie waar deze week het meest is gestemd is Zuid-Holland. Dus kleine shout-out.

0: 6.
1: Teddy Swims was dat en Mr. Know It All. Seven Sound is Tina en Oscar Newell. Somber, my body isn't ready. Je maakt nog heel even kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijnspeakers. Stemmen kan nu nog. Vink even aan dat je gebeld mag worden. En wie weet spreek ik je dan zo meteen. Gaan we ondertussen beginnen aan je top 3. Nummer 3, Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: ranglijst. Dat betekent dat er nog één plaat is die gedraaid moet worden. Sarah, goedenavond.
1: Hallo.
0: Van welk genre word jij heel gelukkig?
1: Nederlandstalig, denk ik, of dat een genre is.
0: Nou ja, op zich wel. Het is in ieder geval een taal. Dan heb ik ook de juiste telefoon, want ten eerste wil ik je blij maken met de Bluetooth speaker, omdat je hebt gestemd, dus gefeliciteerd.
1: Oh, wel vet.
0: En als tweede mag jij gelijk aankondigen wie de nummer 1 is van de verlanglijst.
1: Dat is Bente, met 3-2-1.
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment, gekozen door jou. De nummer 1 van de verlanglijst.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: 2,79. Lidl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
4: Oh, nee, hè?
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht... Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
3: Domino's.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement.

0: zaterdagavond. Zometeen lekker veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen, tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg.
2: 3FM.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatje.
18: Met

0: discounter.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: 3FM. Een hele goede avond voor alle strijders met of zonder airco, met of zonder hooikoorts, met of zonder zonnebrand in de ogen. De allerbeste muziek hoor je hier bij Vera.

zaterdagavond. Het is bijna 7:15. Putting the on track in on track. Dit is Vera hier en ik ben heel blij dat je vorige week ook mijn lieftallige collega Obi Rijmakers hoorde. Die zat in de studio terwijl ik voor jou de ogen en oren was van Down the Rabbit Hole Festival. Daarover straks veel meer. En ik kwam ook terug, dat is nu ja, een week geleden bijna, met een zeer overbelaste stem. Je hoort het een beetje, de hooikoorts heeft er ook flink opgeslagen. En maandag kreeg ik in het ziekenhuis het advies om eigenlijk tot nu stemrust te hebben. En de logopedist zei ook van ja, als je eventjes hebt, iets gezelligs, je moet alles afzeggen. En als je wel gaat werken, dan moet je zorgen dat je in de pauze in je eentje gaat zitten. Zodat je niet tijdens de lunch met andere mensen gaat praten. Maar dat vind ik zo ongezellig. Ik ben gewoon de hele week thuis gebleven. Het schijnt heel lekker weer te zijn geweest. Maar ik ben een soort van the killers coming out of my cage. And I'm not doing just fine. Dus wees een klein beetje lief voor me. Dan ben ik dat ook voor jou met natuurlijk heel veel goede muziek. Heel veel festival voor en na pret. Want zometeen laat ik even wat vets horen van Pinkpop. Vorige maand een live track van de enige echte Jade. En natuurlijk ook gewoon heel veel nieuwe muziek voor je. Van bijvoorbeeld Role Model. Hij staat op 13 en 14 februari 2027 in de Avos Live. Om zijn nieuwste album Chuck Timely and the Hourglass. In de Hourglass aan je voor te stellen. 7 augustus, om precies te zijn, komt dat uit. Nog even wachten, maar gelukkig kun je die periode overbruggen met de eerste single van dat nieuwe album. Role Model op 3FM, High Hopes 3000.

0: Felicidad sí. Más borracho, que bueno, me ayuda.
1: Natuurlijk de artiest die niet mag ontbreken op de zaterdagavond van 3FM. Je hoorde Bad Bunny op deze 11 juli. De zomer is nog hartstikke lang. Er zijn nog genoeg festivals op de planning. Nog heel veel sikke artiesten en bands die nog naar Nederland moeten gaan komen deze zomer. Maar ik kan je toch wel alvast één van de hoogtepunten van de festivalzomer van 2026 laten horen. Want vorige maand maakte Jade op Pinkpop haar grote solo-debuut op een Nederlands festival. Oh, en dat deed ze met echt een geweldige popshow waar ze niet alleen haar fantastische debuutplaat in het zonnetje zette, letterlijk, het was bloedheet, maar ook een eerbetoon deed aan haar girlband verleden. Mocht je het niet weten, Jade was ruim 10 jaar lang onderdeel van Little Mix en die ken je misschien nog wel van deze track.

Little Mix, misschien wel de grootste Britse meidengroep sinds de Spice Girls. En in die set van Jade op Pinkpop zat ook een soort kleine mashup van al die hits van Little Mix. Onder andere deze shout-out toen My Ex kwam voorbij. Maar in haar uppie, nu als solo-artiest, is Jade toch wel minstens zo'n superster in wording als je het mij vraagt. Zoals ze dat vorige maand in Landgraaf liet horen en zien in de bloedhitte. Want het was midden op de dag in die brandende zon. Het was een zonovergoten, het was een bloedhete Pinkpop. Maar alsnog heeft ze alles gegeven wat erin zat. En met alles bedoel ik ook echt alles op het gebied van fantastische uithalen. Hele goede choreografie. En gewoon het zijn van een popgirl, ja, baddie. Dus dit ultieme liedje uit die set van Jade wilde ik je echt niet onthouden. Misschien is dit je eerste kennismaking en dan hoop ik dat ik je bij deze fan maak van Jade. Angel of My Dream, live op Pinkpop, ook mee te kijken via de app.

Deadmau5 op 3FM, I Remember. Daarvoor hoorde je de fantastische Jade live op Pinkpop met Angel of My Dreams. Een groot deel van die show is trouwens terug te kijken op youtube.com/3voor12. Dit is Vera on Track. Met zometeen Daft Punk. Harder, better, faster, stronger. Nu een van de bands die je moet, ik herhaal, moet gaan checken live op Lowlands.

van mijn tips om te gaan checken in augustus. Live op Lowlands. Turnstile dus. Zometeen nieuwe muziek van Anthony Smurk. Ga ik je laten horen. Perfect voor de zaterdagavond. Eerst nog Temper City.

Hij speelde deze zomer al op Douwpop. Misschien zag je hem daar. Hij staat later nog op Siget Festival ook. Hij maakte aanstekelijke, dansbare, heel erg Britse dance pop. Met zoals je net hoorde van die heerlijke laidback lage vocals. Hij heeft een nieuw liedje uitgebracht waarvan ik zeker weet dat als je een beetje, oh, maar een klein beetje van Underworld houdt, dat je dit wel kan waarderen. Nieuwe muziek op 3FM bij Vera On Track. Het is Anthony Smurk met Seminole.

Het is Artemis op 3FM. I like the way you kiss me. Daarvoor een nieuwe muziek, Seminole van Anthony Smirk. Ik laat je het allerliefst nieuwe muziek horen. En er is één album wat er voor mij dit jaar nu al helemaal bovenuit steekt.

0: gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: 3FM. Zometeen hoor je de nieuwe van Vrouwtje. Eerst krijg je nieuws van 8 uur.
21: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg.
7: 3FM.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel.
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
24: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
25: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
24: Dus?
25: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
24: Ah, met superkorting.
25: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
24: Prijsvrij Vakanties.
26: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
27: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

Het hele optreden vind je op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Vera. Ah, oh, lekker zaterdagavond. Ik zit echt vol in die festivals. Misschien jij ook. Misschien gaat het nog komen. Misschien kan ik je nog een beetje enthousiast maken. Of heb je juist zin in goede recaps? Highlights, zoals bijvoorbeeld de beaches die je net hoorde. En zo meteen blik ik eventjes terug op vorig weekend Down the Rabbit Hole. Ik ga eerlijk met je zijn. Het was misschien wel het meest perfecte festivalweekend tot nu toe. De sfeer was goed, het weer was goed en vooral de muziek was heel goed. Je hoort zometeen superproducer Faisal. En hij zette daar de mainstage, dat gigantisch grote openluchtpodium van Down the Rabbit Hole helemaal op zijn kop met IJsland. En hij had al een heel, heel crazy week. Daar hoor je zo meteen meer over. Eerst spliksplinter nieuwe muziek voor je van Vrouwtje. Op 2 oktober komt haar nieuwe album uit. Kijk je naar mij, gaat die heten. En gisteren verscheen daar een nieuw voorproefje van. En Frock & Roll die slaat gewoon een hele nieuwe richting in. Want op de track Ik Wou Dat Ik Jou Was, niet te verwarren met een andere Nederlandstalige banger, klinkt onze Frock ja, een stuk elektronischer, stuk dansbaarder dan we misschien van haar gewend zijn. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het vooral weten via de NPO Luister-app. Nieuwe muziek van

Arctic Monkeys op 3FM. Daarvoor Ik wou dat ik jou was. Niet te verwarren met Veldhuis en Kemper. Maar de gloednieuwe track. Gisteren uitgekomen van Vrouwtje. Je mening natuurlijk altijd welkom via de NPO Luister-app. En ik krijg een bericht van bijvoorbeeld Annette over die Vrouwtje. Gisteren al geluisterd, vorige week bij het concert. Ik hoop hem nog vaak op de radio te horen. Peter stuurt, diepe tekst, gave nieuwe sound en toch herkenbaar. En Dirk zegt, ik vind het wel vet, lekker freakish en past ook bij Vrouwtjes verhalende stijl. Ga je vaker horen hier bij Vera on Track. Waar ik toch even met je het kort wil hebben. Over het feit dat er gewoon nergens meer cirkelpits per vierkante meter waren dan bij IJsland op Down the Rabbit Hole.

0: DJ is vlak voor Down the Rabbit Hole voor het eerst vader geworden.
1: Misschien is het wel de meest krankzinnige week, dagen van jouw leven.
2: Ja, juist. Ja.
1: Jij bent kerstvers vader geworden.
2: Ja, ja.
1: Van Ora.
2: Van Ora, mijn lieve dochtertje.
1: En ik heb geprobeerd om een soort passend cadeautje voor je mee te nemen. Dus ik dacht, Tom Ora, ik heb Tom doorgekrast. En dan heb je toch de eerste plaats voor Ora.
2: Kijk, daarom ben jij de GOAT. Daarom ben jij de GOAT.
1: Ja. In een interview met 3 voor 12 had je het over het geluk dat je voelt, de verliefdheid die je voelt. En dat jij ondertussen DJ-sets doet op Wilde Weide, hier op Down the Rabbit Hole, IJsland, een van de grootste shows van jullie platen.
2: Juist, ja.
1: Hoe dan?
2: Ik weet het niet. Op een soort van manische, gelukzalige, op een soort van high gewoon. Ik denk dat het heeft geholpen. Ik had het misschien een klein beetje onderschat, het weg zijn van huis.
1: Ja.
2: Ik had, hoewel dat ik hier super graag wil zijn, maar op de een of andere manier kan het me ook gestolen worden. Ik wil gewoon eigenlijk liever bij mijn vriendin en bij mijn dochter zijn. Maar dat neemt niet weg dat die energie, dat ik dat meeneem naar hier en dat het allemaal een soort van wervelwind gebeurt, waardoor dat ik al die sets kan doen, deze show in elkaar steken, zeg maar, dat het allemaal gewoon lukt.
0: En of het lukte. Check het hele gesprek dat ik had met de fantastische Faisal op youtube.com/VeraOnTrack. IJsland kun je deze zomer nog zien op Lowlands, Into the Great Wide Open en natuurlijk altijd horen bij Vera OnTrack.

al dus de voice-over van de Volkskrant. Het was kei en keihard bij IJsland op Down the Rabbit Hole. Sef, Abel en superproducer Faisal, die hebben helemaal niks heel gelaten van het festival vorig weekend. Overal waar je keek waren er de moshpits. Iedereen brulde mee met die messcherpe teksten van de radicale bende van drie. Ja, zo'n sikke mainstage show neerzetten is natuurlijk supervet, maar het bleef voor het meesterbrein Faisal, een van de drie van IJsland, niet alleen daarbij. Datzelfde weekend draaide hij ook nog een eigen set op Down the Rabbit Hole. Hij stond twee keer op Wilde Weide en toch is dat knettergekke geslaagde festivalweekend niet eens het mooiste wat er die week, die zomer, is gebeurd. Want de Vlaamse producer

interview dat ik met Faisal had, vind je op youtube.com/VeraOnTrack. Oké, in 1 week tijd uitgeroepen worden tot het nieuwste 3FM talent. En meteen je eerste mega-hit pakken. Het is niet voor velen weggelegd, maar wel voor de jongens van Flair. Haagse boyband werd dinsdag gekroond tot kerstvers 3FM talent. En dat ga je deze week extra veel horen met hun allereerste mega-hit Door het Oog van de Nacht. Die hoor je zo meteen. Ik dacht eerst draai ik even een band voor je in hetzelfde straatje.

Oh, het is zo'n zomerse, hete zaterdagavond. Fijn dat je luistert naar 3FM, iets na 8:30. Voor het midden en het zuiden van Nederland is nog steeds het Nationaal Hitteplan actief. En misschien ben je op dit moment onderweg in een auto of webus waar de airco ook een beetje te wensen overlaat. Of zeg jij gewoon, ho Vera, kom op, een beetje positief. Ik ben vrij, het is weekend en ik heb de zonnestraal op mijn kop. Dat kan ook gewoon. Bless you. Lang vooral kort, het is stikwarm, zoals wij zouden zeggen in het zuiden des lands. En daarom ben ik heel erg benieuwd wat dan de allerbeste soundtrack is. Het hoeft niet meteen een obvious zomerhit te zijn, maar gewoon een liedje wat je zegt, dit is fantastisch. Perfect voor bij deze temperaturen. Ja, een uurtje geleden al Bad Bunny. Dingen als Thundercat, ja, dat vind ik echt waanzinnig. Childish Gambino, als het een beetje plakkerig is. Maar waar heb jij zin in? Welk liedje wil je binnen nu en 6 minuten horen op 3FM? Een zomerse plaat, het mag echt van alles zijn. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Gratis te downloaden als je dat nog niet hebt gedaan. Dan ga je naar radio, naar 3FM en dan stuur een bericht naar de studio. Het hete zaterdagavondplaatje wat je nu zo snel mogelijk wil horen op 3FM. Laat het me weten, NPO Luister-app. Zometeen

The Weeknd en Kendrick Lamar. Pray for me, ook me and you. Bonobo hoor je op 3FM. Maar ik jou vroeg een zonnig liedje. Wat volgens jou het allerbeste samenvat hoe jouw stikwerme, of dan niet, zaterdagavond op dit moment uitziet. Op deze kort voor 9, om precies te zijn, krijg ik een appje van Tessa. Ze zegt, sun is in the sky, ik wil old school Lily Allen met LDN. Dit is zo zero's. Ik voel me weer helemaal een baby die naar 3FM luistert. I love this.

Sienna Spyro, Material Lover op 3FM. Het gaat ontzettend goed met haar. Haar album is zojuist verschenen. Ze staat op 14 maart in de Gashouder in Amsterdam. Maar gisteren speelde ze op North Sea Jazz Festival. En Dion Is Heel is natuurlijk hier op 3FM veel gedraaid. Kapot gestreamd over de hele wereld. Dus het publiek was wel in grote verwachting. Hooggespannen verwachtingen, kan ik beter zeggen. Het waren geen zwangere mensen. Maar in een kleine zaal die uit elkaar puilde van iedereen die erbij wil zijn. En kon horen hoe Dion Is Heel van Sienna Spyro live klopt. Laten we een klein stukje luisteren van gisteravond op North Sea Jazz.

0: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
1: Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn

0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: 3FM. De beste soundtrack voor je zaterdagavond. Zometeen bij Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden.
14: 3FM.
15: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
16: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
15: Parkeren kan bij Batavia Stad.
16: Dus kom naar Museum Batavialand.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar.

0: liefde en plezier. Shake It Out van Florence and the Machine. Zij was afgelopen zondagavond nog echt een waanzinnig hoogtepunt. De grote afsluiter van een heel weekend. Down the rabbit hole. En terwijl de zon onderging, donker was, het hele veld vol stond met duizenden mensen die de longen uit hun lijf schreeuwden en uiteindelijk ook mee stonden te dansen. Al dan niet vals te zingen met Dog Days Are Over. Het was een fantastische set. 3 voor 12 noemde het ook het hoogtepunt. En Vera on Track bij deze ook. Maar misschien ben je nog, net als ik, een beetje aan het bijkomen van Florence and the Machine. Alle konijnenhollen die je daar hebt gegraven. Maar het volgende festival dit weekend is gewoon weer As We Speak aan de gang. In het pittoreske Krachenburg is het dit weekend namelijk weer tijd voor Wildeburg. 24 uur per dag, het hele weekend lang. Dans je daar de heupen uit je kom bij DJ's als Job Jobsen, Benny Rodriguez, Avalon Emerson. Livesets zijn er ook van onder andere Hang Youth, S10, 3 van Talent, Jet van Der Steen. En ik denk vooral elke keer, hoe doen de mensen het daar? Want alle vrienden die ik spreek, alle dingen die ik voorbij zie komen, gaat het toch vooral omdat je daar eigenlijk altijd aan het verdwalen bent. Het Doolhof van Wildeburg, daarover zometeen meer. Eerst nieuwe muziek.
1: Hey yo, hey yo,
2: this is my new single.
3: And you're listening to my new single.
1: Nieuw op 3FM.
4: Somber. My body isn't ready.
5: Met 3FM ontdek je nog

0: de zaterdagavond vraagt gewoon om Troye Sivan. Wow.
1: Nou.
0: Alleen al die clip, hè? Als je die hebt gezien. Can't Unsee. Rush op 3FM. Ook nieuwe muziek van Somber. My body isn't ready. Nou, niet mijn summer body, maar mijn festival body is er helemaal ready voor. Het is een druk weekend. Ik krijg ook een berichtje van Dennis via de NPO Luister-app. Die zegt, Awakening is ook dit weekend gisteren geweest en Amelie Lens draaide een topset. Kijk, dat is mooi nieuws. Maar ik neem je nu even mee naar Krachenburg. 9 stages, een enorm terrein waar je het een moment zand staat te happen aan het strand, dan weer verdwaald in de bossen. Een line-up met maar liefst 151 artiesten en DJ's. Waaronder S10, Hang Youth, Jet van der Steen, Job Jobsen, Blawan, Evelyn Emerson. Wildeburg 2026 in een notendop. Al jaren is het festival de place to be voor alle coole clubkids die van zonsopgang tot zonsondergang willen dansen. En dit weekend is het ontzettend populaire dancefestival weer volop in de gang in de Noordoostpolder. En wie daar weer bij is, is Dave Koenen. Hij is als DJ niet weg te denken uit het Utrechtse nachtleven. Draait op festivals als Down the Rabbit Hole, Wilde Weide, Drukke Week. En nu, dit weekend, vanmiddag, ook op Wildeburg net. Ik wilde weer Wilde Weide zeggen. Dave ook net op Wildeburg gedraaid. Hoe was dat?
2: Ja, heel leuk. Het was op een nieuwe stage. Het is een soort mediterraans terras dat we daar hebben. En die was vandaag voor het eerst open. En het was lekker aan het water. Mensen klommen een beetje naar binnen. Lekker opgebouwd in de brandende zon.
0: Oh ja, je zegt wel die brandende zon. Maar ik moet altijd denken, als ik de beelden voorbij zie komen. Ik ben zelf nog nooit op Wildeburg geweest. Dan denk ik, het is ook heerlijk verdwalen daar. Als het super warm is en je hebt gewoon overal dat bamboe. En volgens mij hele leuke schaduwplekjes. Waar je ook weer allemaal crazy dingen ontdekt, of niet?
2: Ja, dat klopt wel. Ja, je loopt in op een Sinterklaas of op een bruiloft of iets. Iets heel geks. Ja, zeker.
0: Ja, hoe vaak ben jij overdwaald dit weekend? Of ben jij gewoon zo'n doorgewinterde festivalganger dat je dit terrein helemaal uit je hoofd kent?
2: Ja, het is mijn 4e keer, dus ik begin hem nu wel te snappen.
0: Ja.
2: Maar dat nieuwe terrein, dat moest ik wel even vinden. Daar moest wel wat hulp aan te pas komen, eerlijk gezegd.
0: Ja, neem me even mee, met wat voor mindset ga jij daarin? Heb jij een strakke planning? Ga je gewoon lekker met de flow en wil je je laten verrassen? Hoe is het voor jou, Dave?
2: Ja, ik vorige week op Wilde Weide was ik er toevallig ook. En toen stonden er iets meer een soort bands die ik dan echt heel graag wil zien. Dus toen ging ik er wel met een plan in. Maar op Wildeburg ben ik dit jaar echt heel erg open erin gegaan. En zo landde ik net bij Kurashi voordat ik naar Alice Osborne wilde kijken. Dus ik kom echt net van Alice vandaan. En dat was gewoon heel fijn om weer even wat gekke Bublin, Bouillon en Surinaamse techno te horen.
0: Vet. Ik ben lichtelijk jaloers. Ben jij dit hele weekend daar met veel slaap, groentesapjes, een beetje yoga, dat weekend aan het spenderen? Of zeg je wat je net zegt over zonsopgang, dat is misschien wel waar het om draait?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat het diner dat ze maken voor je als je hier draait is echt heel gezond en heel fijn.
0: Oh.
2: En allemaal geroosterde pak soi en barbecue tempeh en groenten en quinoa. Dus dat is wel wat mij hebt, als ik eerlijk ben.
0: Ja, heel goed. En je bent ook ondertussen lekker aan het shazammen. Je stuurde al eerder even een berichtje naar de NPO Luister-app. Dat was bij Doppelgang volgens mij.
2: Ja, klopt. Ja, die draaide deze vuigplaat.
0: Oh, dit is ook lekker hoor. Hoe was het publiek daar? Wat voor set was dit?
2: Ja, dat was 's middags op de Achtertuin. En dat is een soort disco-etalo-georiënteerde stage. En daar bouwen ze altijd echt een enorm

0: bouwwerk van de stage. Vorig jaar stonden er allemaal piano's. En nu was het dan weer wat op een wat verhoging. Maar nu stond er een soort metalen draak die rook spuwde. Maar dat masker van die draak kon af en dan bleek het een soort chameleon of kikker. Het is echt, ja, best wel bizar eigenlijk. Maar Doppelgang waren de tweede die er draait. Daarvoor draaide Lisa al een hele leuke set. Maar zij hadden een beetje de, zij hebben wel een beetje de star power. Dus het werd wel wat drukker.
1: Ja.
0: Ja, dit was een van de eerste platen of zo. En ik was zelf even net aan het inkakken en deze hielp me er doorheen.
1: Zombie Erotic, het klinkt heel goed. Ik zie nu dat soort Efteling decor wat je net omschrijft voor me. En ik ben heel erg benieuwd. Het is nog vroeg op de zaterdagavond. Sterker nog, het duurt pas een half uur voordat de zon langzaam begint onder te gaan.
0: Ja.
1: Morgen nog een dag op de planning. Waar kijk jij nog het meest naar uit, Dave? Of is er een artiest waarvan je zegt, draai dit even op 3FM?
0: Nou, in de achtertuin staat Donne Disco. Ik weet dat hij echt... Het is een man van extase en disco-climax.
1: Ja.
0: Hij gaat hem afsluiten en dat is wel echt heel sick.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij is dit een van zijn... Ja, volgens mij is dit zijn eerste keer reguliere Bilderburg. En daar kijk ik heel erg naar uit. Maar hij heeft niet echt een release of zo. Vorige week heb ik Abtijd gezien en die vallen in. Deze week ook. En daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dat was echt een feestje in de regen.
1: En Evelyn Emerson, toch?
0: En Evelyn Emerson. Ja.
1: Die had ik voor je klaarstaan.
0: Ja, nou ja, dat is zo meteen al.
1: Ja, toch?
0: Ja, zin in, ja.
1: Ik ben heel erg benieuwd, Dave. Ik zou zeggen, verdwaal vooral lekker verder in dat bamboebos, dat strand, dat Efteling-decor, alle hoeken, alle podia met die 150 artiesten, DJ's, live acts, performances, noem het op Wildeburg. En ik wens je een heel, heel fijn weekend daar.

Je hoorde ook nog Evelyn Emerson. Staat vanavond op Wildeburg Festival. Gaat lekker nog uren daardoor. En ik neem je even mee terug naar een nieuwe track in de playlist die je vindt op 3fm.nl/elektronica. Want 15 jaar geleden maakte de Belgische DJ The Magician deze remix. I Follow Rivers van Licky Lee werd een gigantische hit. Is vandaag de dag nog steeds niet weg te denken van de dansvloer. Een banger met miljoenen streams. Maar in al die 15 jaar heeft The Magician Licky Lee nooit gesproken. Er is nooit contact geweest. Ja, misschien via tussenpersonen over royalties, geldzaken, rechten, dat gedoe. Maar er is nooit contact geweest. Tot nu. Licky Lee heeft hem in één keer, na 15 jaar, een WhatsAppje gestuurd met: hey, ik heb een nieuw album en er staat een track op. Zou jij 15 jaar na dato weer een remix voor me willen maken?

allerbeste festival anthems aller tijden. Let It Happen van Tame Impala. Bijna 8 minuten lang. Zo ontzettend goed. Vera Antrek, ook nog Licky Lee. Lucky Again in The Magician remix. Dit is nu Romy in...

0: van het fantastische album van Olivia Rodrigo hoorde je Stupid Song. Ook nog Rami, Love Who You Love en Kiki Remix. En het is tijd voor nieuwe muziek. Gisteren uitgekomen, Moolah. Ja, niet Moolah B. Sinds Best Kept Secret gaat hij als Moolah door het leven. Dus niet Moolah zonder B. Meester Pusser. Moolah Moes. Moolah. Moolah. Het is gewoon Moolah. En dit is gisteren uitgekomen. Soort.
1: Yes,

remix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit het gaten formulier.

0: vond haar op Pinkpop echt een wereldster. Het hele podium, de hele stage, het hele festival ingepakt. Zometeen spreekt Sebastian haar. Het was nog een heerlijke, niet al te warme, maar een beetje warme zaterdagavond. En vergeet niet, stop Claro Shade.
1: Suitcase.
2: Met mij? Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
5: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: 3FM.
8: Bon Jovi a tutti, een hele goede zaterdagavond. De allerbeste nieuwe muziek ga je zo meteen horen natuurlijk hier bij 3FM. Eerst het laatste nieuws.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM.
10: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
19: 3FM. Sebastiaan Hockhuizen.
8: Hoppatee, een hele grote bak aan hele vette nieuwe muziek voor je. Met onder andere, natuurlijk niet te missen, de nieuwste Nothing But Thieves. Binnen nu 10 minuten op je radio, Not A Dare.

Thieves. Nieuwe album Stray Dogs gaat in september uitkomen. Eerste single hebben we al gehad, Evolution. Veel gedraaid ook al hier op 3FM. Maar nu dus een nieuwe tweede single uitgebracht. En daar moet je jezelf wel echt een schap voor gaan zetten. Die waarschuwing wil ik je even meegeven van tevoren. Het begint super mysterieus. Vraag je een beetje af wanneer gaat er eindelijk iets gebeuren. Een beetje alsof je vroeger Slenderman speelde. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan. Ik keek af en toe met een schuin oog mee. Als iemand anders het speelde, want ik vond het zelf veel te eng. Want je wist ergens, ga ik de schrik voor mijn leven krijgen. Maar wanneer? Dat wist je dan weer niet precies. En dan zometeen, over ongeveer een minuut, komt die enorme klap in je gezicht. Hebben ze de gitaar weer helemaal teruggevonden, dat is duidelijk. En na 3,5 minuut stopt de trein heel even met razen. Kun je even op adem komen en dan dendert hij weer keihard verder. Het is gewoon ouderwets hard gitaarwerk, maar ook met een elektrische ondertoon. Is iemand dat het een beetje Muse en Prodigy wordt een beetje veel gezegd. In de blender. En dan kom je langzaam op misschien dus wel de sound die we meer gaan horen op dat nieuwe album van Nothing But Thieves. En je voelt hem als

0: Role Model. Sally, when the wine runs out.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Hallo, dat ben ik. Fijn dat je erbij bent op de late zaterdagavond van 3FM. Je hoort hier sowieso de allerfijnste nieuwe muziek de hele avond nog voorbij komen. Ik heb nu een track voor je van superstar Roxy Dekker. Een aantal weken terug sprak ik haar net voor de uitzending. En het interview wat ik toen met haar heb opgenomen, dat hoor je nu. Dus vandaar dat mijn stem in het interview ook iets minder nasaal is dan dat hij nu is. Roxy!
2: Hallo.
0: Hey, superstar klinkt aan de ene kant erg als een overwinningsmoment. Maar aan de andere kant kan het woord superstar ook best wel iets afstandelijks hebben of zo. Voel je je soms wel bekeken als Roxy Dekker de popster, terwijl je zelf gewoon Roxy probeert te blijven?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er allemaal niet zo diep over aan het ben. Ik vind het gewoon een lekker nummertje. En ik ben een superstar, vond ik heel leuk klinken. Maar ik heb wel het gevoel dat genoeg mensen mij gewoon lekker als Roxy zien. En niet per se als Roxy Dekker.
0: Nou, dat sowieso. Maar als in het gaat wel over het succes van de afgelopen jaren natuurlijk.
2: Ja.
0: Zijn er dingen die jij als superster dan nu wel durft te doen, die eerder misschien wat onhaalbaarder of wat eng leken?
2: Ik doe eigenlijk niet heel veel anders dan voordat het allemaal begon. Maar natuurlijk wel met optredens. Dat zijn wel dingen die nu niet meer spannend zijn. En dingen waar ik nu vooral gewoon heel erg van kan genieten. Dus ja, dat is eigenlijk het enige wat wel echt veranderd is. Dat de zenuwen gelukkig een beetje weg zijn.
0: Ik hoor een beetje de Pink Panthers-achtige invloed in deze track. Heel snel, eigen, licht, wel heel herkenbaar. Roxy nog steeds. Nu is Pink Panthers natuurlijk ook een gigantische superster nu. Zit daar een beetje inspiratie van in deze track?
2: Nee, ik vind Pink Panthers haar muziek sowieso heel erg leuk. Alleen zij was niet per se de referentie ervoor. En het is omdat ik het gewoon zelf heel leuk vind om naar te luisteren. En ik dacht dat het een leuke stap was in een soort nieuwe versie van partymuziek. Want het was natuurlijk bij mij altijd house en pop en vrolijk. En ik dacht, het is ook leuk om een keertje te kijken of iets anders ook werkt.
0: Was het veel moeilijker dan je had verwacht of niet? Want je voelt je er zelf natuurlijk heel comfortabel bij. Wij vinden het ook allemaal hartstikke leuk. Maar ik kan me wel voorstellen dat met het team waar je altijd mee schrijft en mee maakt, dat het wel een uitdaging is geweest, toch?
2: Nee, eigenlijk zitten wij altijd gewoon in de studio en denken we van, nou, we gaan maar gewoon wat maken. Als we het zelf wel leuk vinden, dan is het al goed genoeg voor ons.
0: Hey, vorige week op Mainstage van Pinkpop gespeeld. Je komt net van weg de boutique af. Uitverkochte Ziggo Dome shows komen eraan. Je bent natuurlijk pas relatief net bezig op dit niveau, maar het is wel echt knijterhard te gaan, hoef ik jou ook niet te vertellen. Hoe moeilijk is het dan nog om wel doelen te stellen voor jezelf als je al zo ontzettend lekker en hard gaat?
2: Nou, ik denk dat het vooral heel lekker is dat ik gewoon heel erg in het nu leven bezig ben met wat er nu is en wat er nu op mijn pad komt. Dus dan hoef je je niet heel erg druk te maken over de toekomst. Uiteindelijk kan je altijd dromen over dingen. Er zijn natuurlijk wel 4 Ziggo Dome shows die op mij staan te wachten. En dat zijn dingen waar ik dan gewoon heel erg naar uitkijk en heel veel zin in heb.
0: Zonder te zeggen dat er en wanneer een volgend album aankomt. Je vorige album heette Mama, I Made It. Hoe zou het album, als je nu een album zou uitbrengen, hoe zou het nu heten?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat zodra het album er is, dat ik wel misschien meer ga voelen. Iets meer ga voelen voor een albumnaam. Nu zit Superstar in mijn hoofd, dus dan zou Superstar leuk zijn.
0: Maar er ligt dus wel een soort basis voor een volgend album.
2: Ja. Ja.
0: Kijk eens aan, dat is lekker. Ergens dit jaar nog?
2: Ja.
0: Hey, dat is snel wel, hè?
2: Ja.
0: Lekker zeg.
2: Ik doe mijn best.
0: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor je tijd en veel plezier vanavond nog, hè?
2: Top, dankjewel. Hoi.

Harry Styles op 3FM en American Girls. Het is een zwoele zomernacht die we zo beleven met z'n twee. En ik heb een heel mooi klein liedje voor je. Hartstikke nieuw, uit Ierland. Waar op zich die zwoele zomernachten nog wel vaak afwezig willen zijn. Maar hij valt hier in Nederland nu wel extra lekker. En wat ik ook zo interessant vind aan deze plaat is dat iedereen hem eigenlijk anders interpreteert. Eddie, de frontman van de band van deze track, die heeft hem geschreven over het einde van een relatie. Over hoe dat pijn doet en hoe dat verdriet met zich meebrengt. Maar dat het je wel, ja, als je erop terugkijkt en alle mooie dingen ervan herinnert, dat het allemaal wel je in kan zien dat je wat je van elkaar hebt geleerd, dat je er allebei als betere mensen uitkomt door soms wel uit elkaar te gaan. Een mooie boodschap. Er zijn ook heel veel mensen die de juiste tegenovergesteld van een break-up in horen. Er tikt ook heel veel mensen die zeggen dat ze op dit nummer willen trouwen, of juist op de tekst op het geboortekaartje van hun baby willen zetten. Dus aan de hele positieve kanten opeens. Niet echt het break-up gevoel. Dus die zien dan meer, die horen meer de hoop en waardering in deze plaat. En dat is ook het mooie aan muziek, hè. En aan iedere vorm van kunst eigenlijk. Iedereen ziet en hoort het op zijn eigen manier. Maar ik denk, als we juist een beetje die positieve kant als een soort priming in ons hoofd houden met zo'n zweterige zaterdagavond als deze, en je nu even toch dat dakraampje openzet van je auto of van je huis, maakt niet uit, eventjes goed naar buiten kijkt, dat hij net iets lekkerder valt.

altijd een beetje dom als ik dit liedje hoor. Gwen Stefani, de Squid Skateboarder, je bent 3FM. In het refrein, to the wouldn't that be sweet. Ik dacht dus vroeger, toen ik wel echt klein was, maar dat heb ik eigenlijk nog veel te lang gedacht. Dacht ik dus dat ze in plaats van wouldn't that be sweet, wouldn't that be sweet. Dacht ik dus dat ze zong the bonna be sweet. Heel lang over nagedacht ook, wat zou het zijn? Gelukkig hoefde ik het uiteindelijk niet te googlen wat het was, want het bestond natuurlijk.

hoorde je bij 3FM. Zometeen heb ik een hele fijne 3FM Vooraan Livebox throwback voor je. Dat duik ik in het archief van alle Livebox optredens die we hier bij Vooraan hebben gehad. En het is niet heel lang geleden dat er groot internationaal bezoek was hier bij Vooraan in de Livebox. Namelijk Daddy Freyer. Hij heeft deze track hier gespeeld. Think About Things, wat normaal in een hele grote bandsetting gebeurde, maar zijn nieuwe liveshow, en ook wat hij dus hier in de Livebox heeft gedaan, is veel meer solo. Dus deze track, live in de Livebox, hoor je zo meteen hier. 3FM.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: Under the Magate. En de allernieuwste van 3FM talent Jet van der Steen. Zometeen na het laatste nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hakje dag!
0: 3FM. Sebastiaan Okhuizen. Hey, een hele goede zaterdagavond. De allerbeste nieuwe muziek hoor je natuurlijk hier, maar ook de allerbeste live muziek. Zometeen live muziek van Daddy Vreer. Eerst Pols, Mountain at My Gates.

duik ik hier in het gigantische live-archief van vooraan. En vandaag heb ik een livebox throwback voor je. Dit is misschien wel het allerbeste, maar vooral allerleukste wat tot nu toe, wat dit jaar is langsgekomen hier bij vooraan. Het is namelijk een set van Eurovision legend Daddy Freyr. Deed in 2021 mee voor IJsland toen het Songfestival in Rotterdam werd georganiseerd. Gooide hele hoge ogen met gewoon een heel visueel oogstrelend optreden. Was gewoon heel erg grappig om te zien. Het zijn hele leuke catchy liedjes die hij maakt. En eerder dit jaar heeft hij...

ga het echt even een keertje doen. Vooral met het weer van de komende week. Echt wel een heel leuk album om te luisteren. Hij speelde vorige maand ook op Pinkpop. Was niet normaal goed. Hele volle tent. Hij heeft zelfs nog, om even in het Eurovisie-thema te blijven, een hele vette cover gedaan van Europapa, van Joost. Ah man, ook al volledig in het Nederlands. Deze gozer, het is echt eigenlijk zonde dat hij die Eurovisie-stempel erop heeft zitten. Want daardoor wordt hij misschien iets sneller vergeten of zo. Ik hou echt van deze gast. Daddy Vreer, live hier bij 3FM, bij Vooraan.

0: Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry, hoorde je bij 3FM.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Zwangere Guy. Ik weet niet of je die gozer kent. Het is een Belgische artiest die al jaren razend populair is bij onze zuidenburen. En vorig weekend kan wel eens bepalend zijn geweest voor een mogelijke doorbraak hier in Nederland. Hij speelde namelijk vorig weekend op de mainstage van...

0: Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry, hoorde je bij 3FM.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Zwangere Guy. Ik weet niet of je die gozer kent. Het is een Belgische artiest die al jaren razend populair is bij onze zuidenburen. En vorig weekend kan wel eens bepalend zijn geweest voor een mogelijke doorbraak hier in Nederland. Hij speelde namelijk vorig weekend op de mainstage van Rock Werchter. Zette daar een van de allerziekste shows van dat weekend neer.

0: Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry, hoorde je bij 3FM.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Zwangere Guy. Ik weet niet of je die gozer kent. Het is een Belgische artiest die al jaren razend populair is bij onze zuidenburen. En vorig weekend kan wel eens bepalend zijn geweest voor een mogelijke doorbraak hier in Nederland. Hij speelde namelijk vorig weekend op de mainstage van Rock Werchter. Zette daar een van de allerziekste shows van dat weekend neer. Maar hij stond in datzelfde weekend ook op Down the Rabbit Hole hier in Nederland. En daar heeft hij stiekem ook wel bijzonder veel mensen verrast met hoe eerlijk, energiek en gewoon lijp zijn shows zijn. Hij heeft onlangs een nieuwe track uitgebracht over een van de meest iconische tennisters uit België ooit. En ja, gelijk ook een beetje met een sound die we in Nederland ook kunnen waarderen. Een beetje Moula B hoor je er wel goed in terug. Zwangere Guy, zijn allernieuwste, hoor je nu bij 3FM. Hij heet Kim Kleisters.
2: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Het is beter dat je nu oplet, ben in je face als portret. Rokken die hees met omzet.

blijf van mijn plan gaan. Breken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met omzet.

ZFM Hoogzomer buiten. Op de radio is het ook niet heel veel cooler, hoor. Ik heb zometeen namelijk nieuwe muziek voor je van Lost Frequencies. Live It All ga je horen naar Royal Otis. En eerst Disclosure met Dua.

Mug 0, Sebastiaan 1. En bij Noorwegen-Engeland staat het nog steeds 0-0. Dus het is daar in ieder geval iemand voor deze avond. Goed dat je erbij bent. 3FM hier, Sebastiaan op je radio. En zometeen heb ik een heel groot gapend gat voor je vrijgehouden in de playlist van 3FM. En hoe lekker is het nou om even dat zomerse gevoel te pakken op de radio met jouw favoriete zomertrek, met je favoriete barbecue-trek. Mag alles zijn, als we maar even lekker blijven kunnen worden. Stuur het even in via de NPO Luisterapp. Ga ik het zometeen voor je draaien.

Hey, dat album Brad van Charlie XCX en de hele Brad Summer die daarna volgde, dat was zo'n gigantisch cultureel fenomeen dat je alweer bijna vergeet dat het 2 jaar geleden is. Voor mijn gevoel is het nog steeds vorige zomer. Maar goed, 2 jaar geleden. En dus is Charlie XCX al wel weer toe aan een heel nieuw album. Het komt wel heel snel. Over 13 dagen om precies te zijn. 24 juli komt dat uit. Het gaat Music, Fashion en Film heten. Van sound een totaal andere kant op weer dan wat Brad was. Teksten veel eerlijker, oprechter. En dat is ook het geval op haar allernieuwste single. Heet Wink Wink en duurt maar liefst 2 minuten. Dus je krijgt al een soort van waar voor je geld.

te draaien. Nou, is dit er natuurlijk al eentje. Maar welke wilde jij horen op 3FM? Nou, Barry komt met een vergeten zomerparel. Niet normaal hoe fijn het is om deze weer even te draaien. Haley Steinfeld samen met Anderson .Paak. Dit.

0: zometeen heel veel nieuwe muziek extra voor je bij hier bij 3FM. Met onder andere nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Maar ook, en ik ben er heel blij mee, dat is een beetje vooroordeel ook, maar goed, hij is echt heel vet geworden. De nieuwste van U2. 3FM.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker!

0: Een hele goede nacht. De zondag is officieel begonnen en gaat zometeen muzikaal bijzonder goed verder. Met heel veel hele fijne nieuwe muziek hier bij 3FM. Eerst nieuw nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Een hele goede nacht. Het is 3FM met de allerbeste nieuwe muziek voor je. De nieuwste Phoebe Bridgers, de nieuwste van U2. Ach man, ik heb er zoveel voor je klaarstaan.

eerlijk toegeven dat ik het eigenlijk helemaal drie keer niks vond. Deze plaat, toen hij net uitkwam. De nieuwste Somber, My Body Isn't Ready, hoorde je bij 3FM. Maar hij begint al heel erg op me te groeien. Zeg maar op dusdanig niveau dat ik denk, misschien wel een van de betere liedjes die hij heeft uitgebracht. En hij heeft hele goede liedjes uitgebracht. Maar goed, ben blij mee. Fijn om weer te draaien op 3FM. En goed nieuws voor iedereen die binnenkort het uit gaat maken met zijn relatie. Of weet ik veel, een stokoude hamster heeft die binnenkort een loodje gaat leggen. Want de Queen of Sad Girl Music is terug. Ik heb het natuurlijk over Phoebe Bridgers. Haar laatste album Punisher is alweer 6 jaar oud. En alles vanaf dat album veranderde voor haar toen in goud. Ze speelde in uitverkochte zalen, enorme festivalshows. Kon niet op, werkelijk waar. Tot ze opeens helemaal van de radar verdween. In 2023 heeft ze nog wel muziek samen met Lucy Dacus en Julian Baker als Boy Genius natuurlijk uitgebracht, maar daar is het wel echt bij gebleven. 6 jaar lang hebben we dus moeten wachten op nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. En ze is terug. 14 augustus komt haar nieuwe album uit. In december komt ze naar de Ziggo Dome. Oftewel, there's no going back now als je niet meer wil, Phoebe, dat sowieso. Maar we zijn blij dat ze terug is. Haar allernieuwste single, Lost Boys, hoor je nu bij 3.

12 zijn we 3FM. Je hoorde Magnetic. In 2006 kwam wat mij betreft het allerbeste album uit wat U2 heeft gemaakt. Het is een beetje een ondergewaardeerde mening. Een mening die ook... 2004 was het, zie ik nu. Een mening die ik net niet volgens mij heel veel mensen en U2-liefhebbers deel. Maar ik weet niet, dit album, How to Dismantle an Atomic Bomb... Dat is gewoon voor mij het album waarmee ik U2 sowieso leerde kennen. Maar er zit ook gewoon de leukste muziek op van U2.

City of Blinding Lights. Na een periode waarin ze natuurlijk hele sturende en bepalende muziek hebben gemaakt, hebben ze hier gewoon gekozen om die echt goede stadionrock te maken. Waar ze ook heel goed in zijn. Er zijn ook een hoop favorietjes van hunzelf op, zoals bijvoorbeeld Yahweh en Original of the Species, die ze zelf live ook nog stiekem tussendoor spelen. En deze. Maar het is voor mij het plezier. De net wat hardere versie van U2. En gewoon het geluk wat in dit album zit, waardoor ik het zo'n goed album vond. En opeens was daar afgelopen week een gloednieuw liedje van U2 in de Big 26. Wat opeens weer, ruim 22 jaar later, die How to Dismantle an Atomic Bomb albumsound heeft. En hoe lekker is dat midden in de zomer? Ach, ik word er zo gelukkig van. De nieuwste U2 heet Streets

Dat is de site waar DJ's al hun muziek aanschaffen. Precies zien wat er op dit moment populair is. Dus welke tracks worden het meest gedownload? En op dit moment op nummer 7 in die lijst van meest gedownloade tracks onder DJ's wereldwijd is Gotta Be Cool van Raffaele. Het is vrolijk, tegelijkertijd ook een beetje duister, alsof er een grijze wolk over een zon of strand trekt, weet je wel? Je raakt nog niet in paniek, maar je denkt wel van, ik moet even opletten. Je weet niet wat er kan gebeuren. Deze ga je echt zonder enige twijfel.

Ken je dat? Dat je een belofte maakt aan jezelf. Gewoon van, ik ga dit even doen vandaag. Ik ga dit nog opzoeken. Ik ga wel even opruimen, dit en dat. Gewoon van die beloftes aan jezelf van, ik ga dit nog doen. Ik ging afgelopen weekend naar Rockwerchter. Zin in. Leuk. Festival 4 dagen lang. Hop, hop. Gas erop. Ik had 1 afspraak met mezelf gemaakt. Dat ik Kyo ging checken. Band, gloedje nieuw. Draaien we steeds vaker hier met 3FM. Stonden op de kleinste stage. Het moment om ze te zien. Ik ben het gewoon vergeten. Zo erg. Tot nog even draaien op 3FM.

Labba labba, Shaggy, 3FM en It Wasn't Me. Zometeen nog Barry Can Swim, Kim Bara. Eerst nieuwe muziek van een band waarvan je eigenlijk stiekem altijd denkt van... zijn ze er nog? Dat je zo een beetje zo gaat prikken. En dan zeggen ze, jazeker, we zijn er nog. Dus dit is de nieuwste van Personal Trainer.

Barry Can Swim en Kimbara. We gaan langzaam richting de 3FM nachtdienst. Ook daarin geen zorgen, de allermeeste muziek om jou lekker

3FM met Drake en Passion Fruit. Bijna 1 uur. Ik krijg toch 4 minuten betaald, dus ik moet nog wel een plaat draaien. Dat is toch jammer. Maar zometeen de 3FM Nachtdienst met Jelle.

0: het punt van beginnen. Zometeen Shakira en Burna Boy. Die Die voor je onderweg. Ook de nieuwe Joshua Peter.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. De komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jelle Hofweg. Het is de 3FM Nachtdienstfijn en luistert de allermeeste muziek voor jou. Zondagnacht zometeen Joshua Peter, Inside My Mind, ook Shakira en Burna Boy, Die Die, na Brigard. Dit is You.

is Jelle. Ik ben bij je vannacht met de allerlekkerste muziek voor jouw zondagnacht. Of je nou net terugkomt uit de kroeg of zo meteen nog naar de kroeg gaat. Of je nou aan het werk bent vannacht of gewoon niet kan slapen. Hier zit je helemaal goed hoor. Je hoort me trouwens op de plek van Bas van Schaik. Die zit momenteel in Zuid-Afrika. Op de nek van een giraf of zo, denk ik. Ik weet niet wat je daar doet. Ik heb zo meteen Martin Garrix voor je. Smile is onderweg. Ook Alex Warren. En ik heb een geniale tip voor je. Als je in de creatieve sector werkt. Of iets creatiefs doet in je baan. Ik zou zeggen, zet die radio daar wat harder voor. Na de nieuwe Joshua Peter. Dit is Inside My Mind. Listen

op 3FM. Hey, misschien herken je het wel als je, net als ik, een baan hebt waar veel creativiteit van je gevraagd wordt. De drang om altijd met iets nieuws te willen komen. Weet je wel, het wiel opnieuw te willen uitvinden. Maar ja, dat kan toch best lastig zijn. Ik bedoel, alles is inmiddels toch al een keer gedaan. Nou, dan kun je denken, laat maar zitten, ik doe helemaal niks. Maar je kunt ook het bestaande pakken en er lekker iets van jezelf van maken. De volgende artiest die deed het met dit gitaartje. Ik kan me voorstellen dat je het nog niet helemaal herkent. Maar hoe trager die wordt, hoe meer je gaat herkennen welk liedje ik bedoel. Ja, heb je hem al door? Nou, zet er nog een Indiaas drumstukje onder. En daar is je hit. Missy Elliott die deed dat voor deze. Dit is Get.

0: 3FM meegeleid van deze week. Flair, je hoorde door het oog van de nacht. Hoe de fuck ga ik dit nou weer doen?
1: 3FM. Jelle Hofbeck.
0: Ik en mijn af en toe heel grote bek zorgen ervoor dat ik mezelf in situaties gooi dat ik denk... En nu? Ik ben 20 jaar. Ik woon net... Wat is het? 4 maanden op mezelf. Ik heb als kind... Als 4-jarig kind 1 keer een bruiloft meegemaakt. Nou, verder nooit meer. Volgend jaar gaat mijn beste vriend trouwen, moet je even weten. Hij is net een paar jaar ouder dan ik. Dus ik zei op vakantie met hem... Weet je wat? Organiseer ik je vrijgezellenfeestje. Maar... Hoe... In vredesnaam organiseer je een vrijgezellenfeestje? Ik bedoel, ik heb er nog nooit één bijgewoond. Nog nooit überhaupt één gepland. Nog nooit één ervaren. Als je tips hebt, alsjeblieft kom er mee door via de NPO Luisteren. Please don't.

Lifestyle op 3FM. Je hoorde Seeing Stars. Ik heb mezelf met mijn grote bek weer ergens ingeluld. Ik moet in één keer iemands vrijgezellenfeest organiseren. Dan moet je weten, ik ben 20 jaar oud. Ik heb één keer een bruiloft meegemaakt. Toen was ik 4. Dus ik dacht, hoe ga ik dit nou doen? Nou, gelukkig is daar de NPO Luister-app. Er staan een hoop goede tips in. Ik zie Jorien, die zegt een naaktmodel schilderen is altijd leuk. Dan breng je gelijk de nodige mensen in verlegenheid. Remco, die komt met een bruidegom in een konijnenpak. Of de bruidegom, eigenlijk. En dan iedereen op hem laten schieten tijdens het paintballen. Dus één tegen de rest. Jonathan, die stuurt nog, wij zijn gipsje piemels gaan pimpen. Dus gewoon verf, glitters en zo. En dan een nep piemel. Nou, ik vind dit fantastische ideeën. Als jij nog de gouden tip hebt voor een vrijgezellenfeest, kom er alsjeblieft mee door via de NPO Luister.

Emerald Witcomb hoorde je op 3FM en Kingdom of Fear. Het gevoel van thuiskomen op een plek die je nog helemaal niet kent. Ken jij dat? Ik ben helemaal verliefd geworden op een klein dorpje in Ierland. Een dorpje waar ik nog nooit ben geweest. Sterker nog, heel Ierland ben ik nog nooit geweest. Maar ik kan je precies vertellen hoe dat dorpje eruit ziet. Hoe het voelt. Het, is het heeft een klein riviertje, die heet de Disar. Dat is zo'n beekje waar de stenen ver boven het water uitkomen. Een dorpje waar je uitkijkt op de heuvels en verderop veranderen die in de bergen van Ierland. Huizen die ik alleen maar kan omschrijven als huizen die je ziet in een Iers dorp. Ik weet niet, zo'n typische bouwstijl. 6 straten, nog geen 900 inwoners. De reden dat ik dit dorp zo goed ken? Een prachtig, prachtig nummer. Hierbij waan je even in Ierland, in dat dorp. Killa, zo heet het dorp. En dit nummer van Kingfisher hoor je nu op 3FM.

Lord op 3FM. Je hoort de Royals. Het is zondagnacht. Je luistert 3FM. Ik ben altijd wel benieuwd wat de reden is dat jij wakker bent op dit onchristelijke tijdstip. Of je nou voetbal hebt gekeken. Noorwegen-Engeland, net gewonnen door Engeland. Of je aan het werk bent. Niet kan slapen door de warmte of lekker gaat stappen. Ik vind het altijd leuk om even van je te horen via de NPO Luister-app. Kun je even een berichtje sturen. Antoon voor je nu.

Linkin Park en Jay-Z, je hoorde Number Encore op 3FM. Ik vind het altijd gezellig om te weten waarom jij nog wakker bent op dit moeilijk vroege of moeilijk late tijdstip, net wat het voor jou is. Floor die zegt, we zijn nog wakker omdat we onderweg zijn naar het vliegveld. Nog niet geslapen, want mijn vriend komt net van een vrijgezellenfeest van een vriend van ons. En ik heb met de meiden op het terras gezeten. Beetje spijt van. Rowan die is naar Luke Combs geweest in de arena. De script als voorprogramma was echt ziek, zegt hij. Nu eindelijk bijna in het mooie Groningen. En Nicky die is dus voor de 12e en laatste keer naar Soldaat van Oranje geweest. Vandaag was die laatste show, dat is ook zo. Ze is nu toch een beetje verdrietig. Gelukkig is daar de muziek van 3FM om je op te vrolijken. Zometeen de Lumineers. Ho, hey, ook de Wodan Boys zijn voor je onderweg naar Topic. Dit is Body.